NPO Klassiek. Vanmiddag om 12 uur is het zover. In de speciale uitzending De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live geven we het startschot voor de stemweek van de Klassieke Top 400. Met live muziek en natuurlijk heel veel verzoekjes en stemtips. Luister en kijk mee. Vanmiddag vanaf 12 uur. De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live. Hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. De genderkloof is het kleinst in IJsland. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar over onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar uiteindelijk haalde hij dus iedereen in. Hij spreekt zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder is het droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.
2: Ik droomde dat ik in Schotland was. Tussen de bergen, de mist en de schapen.
3: Voor de dag met Katinka Timmersma.

Je hoorde een arrangement van twee stukken, namelijk The Beauty of the North en Miss Drumbeck. Het werd gecomponeerd door ene Captain Simon Fraser en Neil Gow. Het werd gespeeld door het altijd geweldige Schotse Maxwell Quartet. Goedemorgen, leuk dat je luistert naar Voor de Dag. Het programma waar ik je met muziek van de nacht naar de dag begeleid. Wat ik veel romantischer vind dan een serenade aan mijn balkon bij volle maan, is het tweelingzusje van de serenade, een obade. Je zingt het in de vroege ochtend voor je geliefde, als je afscheid moet nemen voor de zon is opgekomen. Het is het moment voor de dag, als de nacht nog oneindig voelt. Het is wel jammer dat mijn vriendin echt geen ochtendmens is. Die vindt het helaas niet romantisch als ik om 5 uur 's ochtends deze obade van Constantijn Huygens voor haar zou zingen. Maar hopelijk wordt dit lieve liedje in vroegmodern Frans hier op de radio wel gewaardeerd.

0: Een kort, lief liedje vol verlangen van Constantijn Huygens, de Obade. Gezongen hier door Lore Pinon en Jurgen de Bruin.
1: Het ochtendconcert.
0: In het ochtendconcert geef ik een wat langer stuk eens flink de ruimte en de tijd. En ik vertel je er wat over, zodat je er misschien met net iets andere oren naar gaat luisteren. En deze week laat ik je van Berlioz het eerste deel uit Harold in Italië laten horen. Nou, toen ik dit stuk ontdekte, dacht ik vooral, wie is Harold en waarom is hij in Italië? Als je vaker muziek van Berlioz hebt geluisterd, dan weet je misschien dat Berlioz vaak stukken schreef die waren geïnspireerd op verhalen en literatuur. En dit stuk, in totaal duurt het ongeveer 3 kwartier, is geïnspireerd op een eindeloos lang gedicht van niemand minder dan Lord Byron, de Engelse Lord Byron, een romantische dichter bij uitstek. Het gedicht gaat over een jongeman die rondtrekt in Europa. Hij neemt waar en hij neemt deel aan alles wat er in de vroege 19e eeuw in Europa gaande was. Dat was natuurlijk nogal wat. Maar in dit gedeelte, wat je zo gaat horen, bevindt Harold zich in de bergen in Italië. En wat zo mooi is aan dit stuk, dat je zeker iets meekrijgt van de ruige natuur. Maar er is ook een belangrijke rol weggelegd voor de altviool. En die vertolkt de stem van Harold. En misschien, als je denkt aan de warme klank van een altviool, zit er ook een stukje van die donkere melancholie van Lord Byron in verstopt. Ik heb het geprobeerd. Ik heb het gedicht van Lord Byron er even bij gepakt. Maar het heeft 487 coupletten van 9 regels. Ja, misschien worden sommige mensen daar blij van, maar ik ben echt niet in de wieg gelegd om de romantische Engelse dichters te waarderen. Helaas, ik zou het gewoon lekker bij de muziek houden. Dit is deel 1 van Harold in Italië van Hector Berlioz.

Van Hector Berlioz hoorde je Harold o Montagne. Dat is het eerste deel uit Harold in Italië. En je hoorde even speciaal Wolfram Christ op altviool, samen met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Lorin Mazel.

Van Johan Nepomuk Hummel hoorde je een sonate voor piano met Howard Shelley op piano. Daarvoor hoorde je van Alessandro Marcello een concert voor hobo en strijkorkest, het Adagio, deel 2. Maar je hoorde het niet op hobo, maar Alison Bolson speelde het op trompet samen met het Scottish Ensemble. Verkeerde been uit bedmuziek, dat kan van alles zijn. Soms is het muziek die klinkt zoals een ochtendhumeur voelt. Muziek die je luistert met je brakke hoofd onder de dekens verstopt. Soms. Soms is verkeerde been uit bedmuziek juist muziek die je een impuls geeft om je bed uit te komen. Het muzikale equivalent van een ijsbad. Muziek waar je bloed van gaat stromen, waar je warm van wordt, waarvan de zon gaat schijnen, waarvan je motor aanslaat. Vandaag laat ik je een aria horen die dit allemaal voor je kan doen. Gezongen door Joyce DiDonato. Sprezza il furor del vento.

Joyce DiDonato heeft ons goed wakker gezongen met de aria Sprezza il furor del vento uit de opera Attilio Recolo van Niccolò Giommelli. Ze werd begeleid door Il Pomodoro, dat stond weer onder leiding van Maxim Yemeljanichev. Ja, en deze ganzen staan te popelen om je met beide benen op de grond te zetten. Hoe ze dat doen, dat vertel ik je zo in Dichten van de Nacht, zometeen na het nieuws en na Mahler.

NPO Klassiek. Het avondconcert neemt je mee naar een intiem concert van het Delft Chamber Music Festival. Met persoonlijke muziek van onder andere Amy Beach en Dmitri Shostakovich over stilte, strijd en hoop. Luister mee, vanavond om 8 uur in het avondconcert, hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 6:00, Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer, op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Ster. Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
7: Alle deuren zitten op slot.
6: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
0: NPO Klassiek.

0: Je hoorde het Lamento di Tristano. Het is onduidelijk wie dit stuk lang geleden heeft gecomponeerd, maar het is duidelijk dat het een arrangement was voor het Klinkzeug Barok Ensemble. Het album waarop deze uitvoering staat heet Memento Mori. Beetje morbide misschien, maar ik heb dit album grijs gedraaid op Spotify, omdat het echt heerlijke muziek is. Dus Memento Mori met het Klinkzeug Barok Ensemble. Leuk dat je luistert. Tot 7 uur ben ik hier met Voor de Dag.
1: Dichten van de Nacht.
0: Mary Oliver is een dichteres. Zij heeft iets met ganzen. Ze heeft in haar leven vele bundels aan prachtige gedichten over de natuur geschreven. Zo ook het gedicht Wilde Ganzen. Als je te veel hebt gepiekerd, als je even afstand van jezelf wil nemen, dan is dit het perfecte gedicht. En ik heb er ook mooie muziek bij gevonden. Die gaat over de zonsopkomst. En het gedicht en de muziek samen zijn echt een cadeautje. Wild geese. You do not have to be good. You do not have to walk on your knees for 100 miles through the desert repenting. You only have to let the soft animal of your body love what it loves. Tell me about despair, yours, and I will tell you mine. Meanwhile, the world goes on. Meanwhile, the sun and the clear pebbles of the rain are moving across the landscapes, over the prairies and the deep trees, the mountains and the rivers. Meanwhile, the wild geese, high in the clean blue air, are heading home again. Whoever you are, no matter how lonely, the world offers itself to your imagination, calls to you like the wild geese, harsh and exciting, over and over announcing your place in the family of things.

van de Amerikaanse componiste Margaret Brouwer. Moet je dan Margaret Brewer zeggen of zo? Margaret Brouwer. Path at Sunrise, Masses of Flowers. Gespeeld door het ORF Radio Symfonieorkester Wien. Onder leiding van Marin Alsop.

0: Van Camille Saint-Saëns hoorde je het adagio uit zijn tweede symfonie. Het werd gespeeld door het Orchestre Philharmonique Royal de Liège onder leiding van Jean-Jacques Cantoreau.
1: Voor de dag met Katinka Tiemersma op NPO Klassiek.
0: Het volgende stuk is een Duitse ballade over een Schotse edelman uit de 16e eeuw. Een lied over Archibald Douglas, die door de daden van zijn broer wordt verbannen uit Schotland. 7 jaar zwalkt hij depressief door Engeland, ver van zijn geliefde Highlands. En op een dag neemt hij een besluit. Nog liever sterft hij in Schotland dan nog langer te moeten leven in Engeland. Hij gaat naar koning James V en smeekt om gratie. En koning James is zo geraakt door zijn vaderlandsliefde dat Archibald Douglas zonder straf in Schotland mag blijven. En het lied schommelt heen en weer tussen actie en herinneringen aan dat mooie Schotland. En dat contrast ga je zo meteen hopelijk horen. De stukken met actie zijn zo spannend dat je het voor je neus ziet gebeuren. En de stukken die over herinnering aan Schotland gaan, hebben dezelfde zonnige, opzwepende melodie waar je, vind ik, moedig en gelukkig van wordt. En als je nog een tip wil, je moet een keer naar dit lied luisteren als je ergens heen moet fietsen, terwijl je er geen zin in hebt. Het is net, echt waar, alsof je op een paard zit. Dus bestijg je paard en galoppeer mee door de Schotse hooglanden.

Van Carol Leeuwen hoorde je het lied De Ballade, Archibald Douglas. Het werd gezongen door Constantin Krimmel en op piano hoorde je Amil Bouchakevits. Net als Camille en Willem vind ik het leuk om je elke week een niet zo bekend woord voor te leggen in Woord voor de Dag. Maar in mijn geval komen de woorden misschien een beetje uit onverwachte hoek. Ik ben fan van Shakespeare en er zitten genoeg vreemde en mooie woorden in zijn werk om weken mee vooruit te komen. Dus het woord voor de dag van deze donderdag is Kikkiwikkie. Is dat A, een helm voor een kleine viking, als in he put on his kikkiwikkie and went into battle? Is het B, een koosnaampje voor je echtgenoot, als in this is my kikkiwikkie, I've been married to her for 20 years? Of is het C, een drankje waar je energie van krijgt, als in she drank a kikkiwikkie and didn't sleep for 12 hours straight? Ik herhaal, kikkiwikkie is dat A, een helm voor een kleine viking, B, een koosnaampje voor je echtgenoot, of C, een drankje waar je energie van krijgt. Spreek, zing of typ een berichtje in de NPO Luister-app en laat me weten wat jij denkt dat een kikkiwikkie is. Hier is alvast een kleine hint.

Je hoorde een arrangement voor klarinet en piano van het lied van Robert Schumann, Wiedmung. En je hoorde Raphaël Sever op klarinet en Adam Laloum op piano. Het was trouwens een hint voor wat de betekenis is van het woord kikkiwikkie. Zometeen ga ik onthullen wat het is. Eerst nog even naar Marianne Martinez.

Je hoorde van Marianne Martinez de symfonie in C groot. Het eerste deel, Allegro con spirito. Het werd gespeeld door La Floridiana onder leiding van Nicoletta Paraschivescu. Het woord voor de dag, ik herhaal het nog maar een keer. Ik heb een paar reacties, maar ik wil er nog wel iets meer. Het woord kikkiwikkie. Is dat A, een helm voor een kleine viking? B, een koosnaampje voor je echtgenoot? Of is het C, een drankje waar je energie van krijgt? Je kan nog reageren. We gaan nog heel even naar Schubert.

0: Je hoorde Alexei Lubimov op fortepiano en hij speelde een impromptu voor piano van Franz Schubert. Het woord voor de dag. Ik ga onthullen wat het was. Ik heb een paar reacties gekregen. De meningen waren verdeeld. Olga zegt, goedemorgen, ik denk dat het A is. Een kleine vikinghelm. Oh, ik zal even de antwoorden herhalen. Het woord kikkiwikki. Was dat A, een helm voor een kleine viking? Dat denkt Olga dus. Was het B, een koosnaampje voor je echtgenoot? Of C, een drankje waar je energie van krijgt? Een luisteraar Laurens denkt dat het ook A is. Denkt ook dat het A is.
1: Ah, Katinka, ik denk dat het... ik heb echt geen idee, maar ik denk antwoord A.
0: Ja, ik ben bang dat antwoord A toch een beetje een red herring was met Wiki de Viking in gedachten. Luisteraar Henk zegt... Oeh, ik ben even van alles tegelijk aan het doen. Luisteraar Henk zegt... Ja, ik weet niet hoe vrouwvriendelijk het woord is, Katinka, maar ik denk dat een kikkiwikki een benaming voor je vriendin is. Ja, Shakespeare, hoe goed hij ook kon schrijven voor het podium, hij was niet altijd even aardig voor vrouwen. Het is ook helemaal niet eerlijk trouwens dat in Shakespeare's tijd vrouwen niet op het podium mochten acteren. Maar goed, dat is een andere zaak. Dit woord, kikkiwikki, je kan het terugvinden in een speciaal Shakespeare woordenboek wat ik, echt waar, op mijn boekenplank heb staan. En luisteraar Chris had het ook bij het rechte eind, net als Henk. Goedemorgen, wat een grappige uitdrukking. Kikkiwikki is een troetelnaam voor een vrouw of vriendin. Dit woord wordt gebruikt in het toneelstuk All's Well That Ends Well. Die zie je niet zo vaak. En het is inderdaad antwoord B, een koosnaam.

appje voor je partner. Nou, we hebben de echte dag bereikt. Vanaf nu zeggen we goedemorgen in plaats van goeienacht. Ik heb nog een klein stukje Dvorak voor je klaarstaan. Dank voor het luisteren, dank voor de reacties. Zometeen de ochtend met Hans Smit. Ik ben er volgende week weer. Tot dan!

0: NPO Klassiek. Vanmiddag om 12 uur is het zover. In de speciale uitzending De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live geven we het startschot voor de stemweek van de Klassieke Top 400. Met live muziek en natuurlijk heel veel verzoekjes en stemtips. Luister en kijk mee. Vanmiddag vanaf 12 uur. De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live. Hier op NPO Klassiek.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. En daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
2: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
1: Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet volledig over links gaat. Meerdere regio's in het oosten van Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer voor mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
3: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
1: En de score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. In IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer dan nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
6: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
7: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
8: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
7: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
9: Sinterklaas bestaat, daar zit hij. Dat zei Hans Wiegel ooit in een politiek debat. Hij wees naar zijn politiek opponent Joop den Uyl van Wijlen de PvdA. Nou, binnenkort moet er weer iemand opstaan om een Sinterklaas aan te wijzen. Want, en ik formuleer dit wat voorzichtig voor al te jonge oren, de huidige functionaris blijft voortaan aan de wallen. Er kan gesolliciteerd worden hoor, bij de NTR.
10: Dag hoor.

0: En zelfs de stoomboot is in mineur. Een deeltje uit de Hafner-symfonie van Mozart was dat door het Nederlands Kamerorkest. Goedemorgen, het is donderdag. Ja, ik moest even denken. Donderdag vandaag, 17 september. Veel denkvingertjes vanochtend op de voorpagina's. De wijsvinger van Rob Jetten nadenkend op zijn lip op het AD. Het is nog wennen als premier, al dus het bijschrift. Minister van Financiën Elko Heijnen houdt een misnoegd vuistje bij de kin op NRC. Verdeeldheid troef kopt de Telegraaf met Dylan Jezilgus en Rob Jetten, beide weer met dat lippenvingertje. Heel ander vingergebruik bij de oppositie. Pro-leider Jesse Klaver legt de vingers van twee handen in gespeelde wanhoop tegen de slapen op Trouw. Oppositie neemt besluitloos kabinet steeds minder serieus, al dus die krant. Nou, tot zover de vingertjes. Eva Nijkens legt weer op heel andere dingen de nadruk, denk ik zo dadelijk. Zij is de ontbijtgast. Per gebruikt al zijn vingers voor de techniek. En muzikaal houdt Teun de vinger aan de pols. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Hans.
0: Dingen waar we ons op kunnen verheugen.
1: Ja, het is nog geen pakjesavond, maar genoeg cadeautjes. We zijn ook niet besluiteloos. Nee. Vivaldi, Von Williams, Bosmans, ja, daar komt van alles voorbij.
0: Kortom, we pakken uit.
1: Zeker.
0: Goed. Welkom bij de ochtend. Ja.

Nuit calme, très lent. Tweede deel uit de impressions voor cello en piano van Henriette Bosmans. Prachtig gespeeld door Lucia Swartz op de cello en Elena Malinova op de piano. Bijna 7:12, tijd voor onze crypto. Met een mooie prijs deze week. De cd From Another World van het Goodman Tango Quartet. We laten er aan het einde van dit uur ook iets van horen. Ja, je kunt van alles een fris tango maken. Dat bewijst dit kwartet. Dat hoor je dus ook straks. Een mooie aanstekelijke prijs, kortom. Is het ook een mooie aanstekelijke opgave? Ja, ik weet het niet. De opgave luidt als volgt. De kleur van oud cabaret. Heel graag voor 9:15 de oplossing bij ons binnen. Dat kan via de mail, de ochtend@kro-ncv.nl of via de NPO Luister-app.

0: Jazz Waldo 6 onder leiding van Owen Park met Bushes and Briars van Rafe Vaughan Williams. 7:15. Mijn ontbijtgast is vandaag Eva Nijkens, onderwijsvernieuwer en schoolleider van de Alan Turing Basisschool in Amsterdam Centrum. Eva, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is je opgevallen in het nieuws vandaag?
1: Heel veel wordt er natuurlijk gepraat over de begroting, hè, of de miljoenennota.
0: Ja.
1: En ik merk dat ik zat het ook allemaal te lezen en ik kijk dan ook wel naar het journaal. En ik merk dat die getallen mij helemaal niks zeggen. En ik vond een heel interessant artikel in de Trouw en die gingen eigenlijk in op de cijfers van, hey, als je dat nou omrekent, wat betekent dat nou eigenlijk per persoon?
0: Oh ja.
1: En er stond een artikel, dat ging per volwassene geeft het Rijk volgend jaar €7.280 uit aan zorg.
0: Wow.
1: Dus ik volg dat nieuws en ze willen eigenlijk iets hervormen, maar ik merk dat ze helemaal niet lukt om dat verhaal erachter duidelijk uit te leggen. En dan voel je ook niet dat je ergens voor moet kiezen, want als je dit artikel leest en die getallen ziet, dan denk je ook van oké. Er moet denk ik wel iets veranderen.
0: Ja,
1: De bevolking vergrijst heel erg. En hoe gaan we daar dan mee om? Ja, ik weet het antwoord er niet op. Maar ik denk wel dat het dit wel helpt. Dit soort artikelen uitleggen wat het kost. En waar het uit wordt betaald. En waar eruit moet worden gekozen. Dat dan mensen misschien wat beter begrijpen.
0: Ja, dan wordt het wat concreter in ieder geval.
1: Ja, want het is zo ver van je bed show eigenlijk.
0: Vind je dat sowieso van de debat in Den Haag ook? Dat je denkt, waar gaat het eigenlijk over? Box 3?
1: Nou, wel steeds meer. Ik hou echt namelijk van politiek volgen.
0: Ja.
1: Maar ik vind het, ja, ik heb het gevoel van, ik hak knopen door en ga alsjeblieft aan de slag. Ik word er soms een beetje moedeloos van. Terwijl ik echt, eigenlijk wel dol ben op nieuws bijhouden en al dat soort zaken. Maar er zijn zulke grote maatschappelijke problemen die spelen en dat voel ik niet, die urgentie voel ik niet. Ze zitten alleen maar, gaan we wel of niet samenwerken? Ik denk dat iedereen zich daar mateloos aan stoort. Het is gewoon niet goed.
0: Kortom, ga aan het werk, ga wat doen. En wees concreet. Dat is de oproep. Ja, fijn.
1: Dan wil ik een bruggetje maken naar de Europese Commissie. Want eerlijk gezegd volg ik dat nu ook steeds meer. De Europese Commissie en wat daar aan beleid uitkomt. En dan voelt dat wel wat daadkrachtiger. Want ik zat ook in het NRC gaat een artikel over de Europese Commissie, over de leeftijdsgrens voor kinderen op sociale media. En ik denk dat het ook heel goed is dat er in Europees verband afspraken over gemaakt worden.
0: Ja.
1: En dat die slagkracht daarvan lijkt toch wel een stukje groter dan in Nederland. Dus het een begint me dus wat meer te ergeren en het ander begint me eigenlijk wat meer te interesseren. Misschien zijn we als land wel erg klein en zijn we erg afhankelijk van afspraken die er worden gemaakt over dit soort apps en wat het met kinderen doet en privacy. En dat we daar met elkaar in moeten optrekken en dat misschien dat de landelijke politiek wat minder belangrijk wordt in de toekomst.
0: Europa, best belangrijk, hè? Toch? Blijkt.
1: Best belangrijk, heel belangrijk. Ja, en ik wil het even afsluiten, want het gaat over smartphone gebruik natuurlijk van kinderen, maar ook over YouTube. En er stond in AD, ik denk voor mensen die niet begrijpen, want soms heb ik het gevoel dat mensen niet helemaal begrijpen hoe schadelijk bepaalde apps zijn. Nou, je ziet natuurlijk wel, kinderen zijn minder happy, minder gezond. Maar er stond een heel grappig artikel in het AD over een jongetje, Mike. En hij had de creditcard van zijn vader gebruikt. Nou, eigenlijk niet echt gebruikt, want zijn vader had hem zelf gekoppeld. Want de vader wilde Mike helpen om zijn YouTube-account een beetje op te graden. Dus meer volgers te krijgen. Dus hij had €20 aan advertentiekosten erin gestopt. En dan kon hij zijn Roblox, Minecraft-video's, meer volgers krijgen.
0: Nou,
1: Mike had dat even goed meegekeken wat zijn vader deed en had in 3 weken tijd voor meer dan €100.000 aan promo-advertenties aangeschaft. Op de creditcard van zijn vader van zijn werk. Dus die was daar niet erg blij mee. En ik denk dat hele jonge kinderen, ik denk misschien wordt het verbod op sociale media nog meer een opgave voor ouders en volwassenen dan voor kinderen zelf. Mm. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat.
0: Nou, dat houden we in de gaten. Van wat een cliffhanger zeg. Geweldig.
1: Ja.
0: Dankjewel voor deze selectie uit het nieuws. Eva Nijkens, schoolleider van de Alan Turing Basisschool in Amsterdam Centrum.

Eerste deel uit het zesde Brandenburgsconcert met altviool, de altviool van Antoine Tamesti in de Academie voor Automuziek Berlin was dat. Ja, nog even terugkomend op Eva Nijkens en haar bericht over die volwassene of die creditcard, die jongen die de telefoon van zijn vader te pakken kreeg en daar veel geld van af schreef. Een leuk berichtje in NRC over telefoons. Het ikje, de dagelijkse bijdrage van een lezer. Ik citeer, aangezien ik als 60-plusser blijkbaar een jeugdige indruk maak, staat er niemand voor mij op in de mutvolle, maar stille treincoupé. Ik observeer de vele telefoongebruikers, verdiept in hun virtuele wereld. Naast me kijkt een jongeman mee. Op mijn vraag of hij eenzaam is zonder telefoon, antwoordt hij, nee, wel met.

0: een Ests traditioneel lied, Laulico Lapsepöli, gezongen door Kadri Tegelman, bij Maarten Ornstein op de basklarinet en Mike Ventros op de viola. Precies half acht. Hoe we het doen, weet ik niet, maar het is echt fantastisch. Wat een timing, hoor. Niet te geloven. Het nieuws. Politiek Nederland staat in het teken van de algemene politieke beschouwingen. Na een lang debat gisteren zijn de partijen er zeker nog niet uit. JA21-voorman Joost Eertmans die verrast de overige fracties door aan te kondigen dat zijn partij per begrotingsonderwerp een besluit wil nemen. Voormalig PvdA-leider Diederik Samson reageert hierop bij Pauw en de Wit.
1: Het debat was eigenlijk heel saai, totdat hij hardop ging denken op televisie. En dan wordt een debat natuurlijk opeens heel interessant.
2: Ik had het idee, als politici gaan denken, dan wordt het leuk.
1: Vooral als ze dat hardop gaan doen, dan wordt het heel leuk. Ik had het idee dat hij zelf nogal overvallen werd door het feit dat zijn fractiegenoot net op de radio had gezegd dat ze sowieso tegen een paar begrotingen gingen stemmen.
0: Eertmans probeerde volgens Samson de situatie te redden, maar het resultaat was juist een grotere chaos in de Kamer. Het gaat niet goed met de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in Nederland. In vergelijking met andere landen is de genderkloof afgelopen jaar gegroeid. Toch betekent dit niet dat Nederland het per se slechter is gaan doen. Dat zegt een hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam bij de NOS.
3: Dat is een marginaal verschil. Maar het zit er met name in dat andere landen gewoon veel meer progressie maken. En ja, dat die gendergap kloof daar gewoon veel kleiner is geworden.
0: In Nederland valt er ook nog wel wat te doen. De politieke invloed van vrouwen is in ons land nog altijd erg klein. En we hebben nog nooit een vrouwelijke minister-president gehad. De rampzalige aardverschuiving en vloedgolf in Nepal kwam niet door één, maar door een cocktail van oorzaken. Die conclusie trekt een groep wetenschappers. Een instabiele bergwand als gevolg van een eerdere aardbeving, gecombineerd met smeltende gletsjers door de opwarming van de aarde en een bijzonder warme augustus hebben gezamenlijk tot de ramp geleid. Deze inzichten moeten ervoor zorgen dat een nieuwe ramp tijdig kan worden voorkomen. En in Friesland mag het al, maar nu ook de provincie Overijssel wil toestaan om zwerfkatten af te schieten. Komen dierenorganisaties in actie. De katten vormen een gevaar voor de weidevogels in het gebied. Maar het afschieten van zwerfkatten gaat nogal eens mis, dat zegt de dierenbescherming in Hart van Nederland.
4: Zolang een kat maar wegloopt voor een jager, dan wordt hij neergeschoten. Maar dat kan dus ook gewoon een hele lieve huiskat zijn.
0: Ja, de organisaties vragen met een petitie aan de provincie om geld dat gebruikt wordt ter bescherming van weidevogels deels in te zetten om een alternatief voor het afschieten van katten te vinden. Weer een verkeer dan met Robert Beursen.
5: Het is vanochtend overal droog, maar in de middag trekken er flinke regenbuien over. Het wordt vandaag 18 graden. Kijken we nog even naar het verkeer. Er staan overal in het land flinke files, maar bij de A28 Zwolle richting Amersfoort, daar is een ongeluk gebeurd en de weg die is net weer vrijgegeven. Toch staat er nog een flinke file, je doet er 27 minuten langer over.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: pakketje Brahms was dat. Eerst een deeltje uit een van de Hongaarse dansen voor piano vierhandig. En daarna het derde deel uit de eerste symfonie. Beide gespeeld door het Gewandhausorchest Leipzig. Onder leiding van Ricardo Chailly. Zo dadelijk de kranten. Maar eerst hebben wij nog muziek van Rosy Wertheim. Nieuw album, begrijp ik, Teun.
1: Van een nieuw album van de Japanse pianiste Naoko Christ Kato. Uh-huh. En zij heeft alle pianowerken van de Amsterdamse componiste Rosy Wertheim opgenomen. Zij was ook pianiste en muziekpedagoog. Uh-huh. En onwijs maatschappelijk betrokken. En zorgde dat heel veel arme kinderen in Amsterdam ook muziekonderwijs kregen. En nu kunnen we luisteren naar die prachtige pianowerkjes.

0: Nauco Christcato met een sonatine voor piano uit 1918 van de Amsterdamse componist Rosie Wertheim. Mooie teun, prachtige muziek. Het is bijna 7:15. En Robert en ik lezen het krantenoverzicht dat Nicolien maakte.
1: De Telegraaf meldt dat de basisverzekering €150 per jaar duurder wordt. Dat blijkt uit de miljoenennota die op Prinsjesdag is gepresenteerd. Nooit eerder steeg de premie zoveel. Vergelijkingsplatform Independer berekende dat de zorgpremie in 10 jaar tijd met 2/3 is gestegen.
0: Een expert zorgverzekeringen van Independer legt uit dat de verhoging deels met de vergrijzing te maken heeft, maar ook nieuwe en dure behandelmethoden zorgen voor een hogere rekening, zegt de expert. Mensen die hun premie niet kunnen betalen krijgen nu nog een boeteopslag van 10%, die vervalt volgend jaar.
1: Mensen in Gaza worden belaagd door ongedierte, dat schrijft Trouw. Ratten, muizen en wezels die liepen altijd al rond, maar het gaat nu om een serieuze plaag. Hulporganisaties en artsen waarschuwen voor een gezondheidscrisis. Rond dichtbevolkte gebieden ontstaan steeds grotere afvalbergen. En daar komt het ongedierte op af.
0: Ja, de dieren bijten kleding en meubels kapot en storten zich op eten en drinken. Ze vallen ook regelmatig mensen aan. Ouders vertellen in de krant dat ze in shifts slapen om te voorkomen dat hun kinderen gebeten worden. Een beet kan gevaarlijk zijn. Een arts vertelt dat ze door de slechte hygiëne vaak gaan ontsteken.
1: Het Rijksmuseum en het Mauritshuis hebben een topstuk aangekocht. Het gaat om het werk Kolfspelers op het ijs van Hendrik Averkamp. Het 17e-eeuwse schilderij was in privébezit. Iedereen was dan ook overdonderd dat het te koop stond. Dat vertelt de directeur van het Mauritshuis in het AD.
0: Averkamp woonde het grootste deel van zijn leven in kampen. Hij werd waarschijnlijk doof geboren, kon niet praten. De schilder is internationaal vooral bekend om zijn winterlandschappen. Op het gekochte schilderij zijn mensen op het ijs aan het kolven. Dat heeft niks met jonge moeders te maken, maar is een middeleeuws spel waarbij een bal tegen een paal geslagen moet worden.
1: In de Volkskrant een interview met componist Rick van Veldhuizen. Hij maakte liederen over HIV en AIDS. Zijn werk is te horen op het Haagse Kamermuziekfestival Klassiek Achter de Duinen, dat vandaag begint. Toen hij werd benaderd, had hij nog nooit van het festival gehoord.
0: Ze hebben me benaderd, zo zegt hij, omdat ik een openlijk homoseksuele HIV-positieve componist ben, vertelt Van Veldhuizen.
1: Interview met componist Rick van Veldhuizen. Hij maakte liederen over HIV en AIDS. Zijn werk is te horen op het Haagse Kamermuziekfestival. Festival Klassiek Achter de Duinen, dat vandaag begint. Toen hij werd benaderd, had hij nog nooit van het festival gehoord.
0: Ze hebben me benaderd, zo zegt hij, omdat ik een openlijk homoseksuele HIV-positieve componist ben, vertelt Van Veldhuizen. Ze wilden liever ook

0: positief of niet.
1: En in de collectie van de Universiteitsbibliotheek van Utrecht blijkt al tientallen jaren een fragment uit de Odyssee van Homerus te liggen. Dat meldt NRC. Het stuk tekst komt uit de 3e of 4e eeuw na Christus. Over de hele wereld zijn ongeveer 30 van dit soort fragmenten bekend.
2: Het stukje permanent van de Odyssee komt uit de verzameling van een Duitse handelaar die begin vorige eeuw veel Egyptische geschriften kocht. In de jaren 50 verkocht zijn erfgenaam de verzameling aan de Universiteit van Utrecht. De perkamentsnipper is lang over het hoofd gezien, maar een docent Oud-Grieks herkende in de minuscule lettertjes meteen de woorden van de Griekse dichter Homerus. En tot zover de kranten.

Junkie en Keras op de cello bij de Academie voor Alte Muziek Berlin, onder leiding van Georg Kalweit, met een deeltje uit een celloconcert van Vivaldi. De crypto van vanochtend, zal ik hem heen? Ja, ik herhaal hem nog een keer. De kleur van oud cabaret, dat is de omschrijving. Graag voor kwart voor negen de goede oplossing bij ons binnen via de bekende kanalen. Dan maak je kans op het album From Another World van het Goodman Tango Quartet. We laten je er zo dadelijk iets van horen. Nog even naar aanleiding van de kranten net. Amber die zegt, Thea Beckman die heeft ooit een heel mooi boek over de jeugd van Averkamp geschreven. Over zijn doofheid en zijn... En zijn

jeugd. Ik heb het even opgezocht. Het is De Stomme van Kampen, heet dat boek van Thea Beckman. Het is nog een ongelezen boek. Tenminste, dat voor mij althans. Ik heb het nog niet gelezen. Nou, nu ik het toch over ongelezen boeken heb. Wat een slechte brug is dit, zeg. Het is Ongelezen Boekendag vandaag. En bibliotheken en boekhandels die besteden daar aandacht aan. En boekverkoper, onze eigen Grietje Braaksma, die vertelt hier daar straks meer over. En uiteraard, omdat het vandaag donderdag is, hebben wij een fijne filmtip van Abzacht rond 9:15. Tot zo!

0: NPO Klassiek. Het nieuwe seizoen van het Vrijdagconcert verdient een feestelijke opening. Daarom brengen het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van Carina Kanellakis een indrukwekkend programma. Ze spelen het Boheemse Vioolconcert van Dvorak met Christian Tetzlaff als solist en het imposante werk Harmonium van John Adams. Allemaal live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Luister mee, morgen om 8 uur naar het AfroTros Vrijdagconcert hier op NPO Klassiek.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum, met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main round, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
2: Ik vrees dat de totaaldeal passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
1: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hogerop te zoeken. De vloedgolven in Nepal en Tibet werden veroorzaakt door meerdere factoren. Dat stelt een internationale groep wetenschappers, onder wie Nederlanders. Een van die onderzoekers vertelt wat er nou duidelijk is.
3: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij FAS echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen.
1: Dat is Jordi Klaasie. Dit is de onderzoeker.
4: Dat er eigenlijk een grote rotswand ineengestort is. En bovenop die rotswand lag een gletsjer. Die is toen die hele rotswand is naar beneden gekomen. Daarbij is ongeveer 140 miljoen kuub aan stenen en ijs naar beneden gekomen. En dat heeft die enorme desastreuze vloedgolf veroorzaakt. En
1: mogelijk was een bergwand instabiel door een eerdere aardbeving. De gletsjers en de bevroren rotsen die namen af door de opwarming van de aarde. En ook was het bijzonder warm in het gebied. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Scoren die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En bovenaan de lijst staat IJsland. En in de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. En aanvoerder Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
3: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij FAS echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
1: Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten. Hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. En luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Hans Smit.
9: Vandaag is het ongelezen boekendag. Winkeldochters in je eigen boekenkast. Lijvige werken of juist flinterdun. Welk boek blijft bij jou ongelezen? Ik doe een voorzet uit eigen kast. Don Quixote. Het boek der herinneringen, bijna de hele Proest en de biografie van Toon Hermans. Nou, jij weer. Laat maar horen via de luisterapp.

0: De vogeltjes, de volière uit Le Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns. Je hoorde Le Siècle onder leiding van François Xavier Roth. 17 september vandaag, een donderdag. Arnhem en de omgeving herdenken vanaf vandaag operatie Market Garden. Op 17 september 1944 probeerden de geallieerden met luchtlandingen Nederland te bevrijden. Dat mislukte deels en leidde tot de slag om Arnhem. Koningin Maxima die gaat vandaag naar de HEMA. Niet om te shoppen, tompoesen, ondergoed of worst. Nee, omdat de winkelketen dit jaar een eeuw bestaat. In Rotterdam begint de internationale architectuurbiennale. Thema is hoe architectuur kan bijdragen aan een toekomstbestendige leefomgeving. En het is ongelezen boekendag. Een dag om ongelezen boeken in de etalage te zetten. Meer daarover om 8:15. En om 8:45 uiteraard de filmtip van Ab Zacht. Ik ga het over Charles de Gaulle hebben. En we hebben een crypto, de kleur van oud cabaret. Als je meedoet, maak je kans op een prachtig album van het Goodman Tango Quartet. Hebben wij nog verder dingen die ter tafel komen, Teun, die we moeten vermelden nu al?
1: Mooie muziek.
0: Nou, dat lijkt me genoeg. Welkom terug bij de ochtend. Ja.

verdwenen programmadag. Kunnen we die nog een keer draaien? Deze bagatelle voor harmonium, twee violen en cello van Antonin Dvorak. Want het was ooit de herkenningsmelodie van Spiegelzaal. Maar het is niet verdwenen programmadag, het is ongelezen boekendag. Daar wordt op gereageerd in de NPO Luister. Ik vroeg net welke boeken heb jij in de kast staan die nog te lezen zijn. Marit heeft dezelfde boek als ik. Die zegt ook het boek der herinneringen, Don Quixote en Proust. En ook De geschikte jongen van Vikram Seth. Martin, die heeft iets anders. Die heeft het over de crypto. Daar gaan we het straks over hebben. Er was er nog eentje die ik wilde voorlezen. Ja, deze Francis die zegt, ik heb superlang De ontdekking van de hemel op de plank gehad zonder het boek aan te raken. En van mijn zussen had het zo enorm aangeraden, zeg maar de hemel ingeprezen, dat onze zoon erover zei, je kunt het mooie er ook vanaf poetsen. Toen ik het uiteindelijk las, was het wel een tractatie. Straks meer over die ongelezen boeken die je kunt lezen in stilte. Bij de Stillwaters van Amy Beach.

0: by the Still Waters van Amy Beach. Mooi gespeeld door Alexander Whittingham en Plinio Fernandez, beiden op de gitaar. Kwart over acht, ongelezen boeken, dat zijn er miljoenen. Vandaag is het Ongelezen Boekendag. De dag wordt voor de derde keer gevierd en vraagt boekwinkels en bibliotheken om ongelezen boeken in de etalage te leggen. Publiek kan meedoen door een ongelezen boek cadeau te doen of een ongelezen boek in een openbare deelbiep op straat te zetten. Van die boekkastjes, weet je wel. Ik ga daarover praten met Grietje Braaksma van Boekhandel van Rossum in Amsterdam. Onze favoriete boekverkoper. Grietje, goedemorgen.
1: Dag Hans, goedemorgen.
0: Even een filosofische vraag. Wat zou je niet kunnen zeggen dat elk boek in een boekwinkel in principe ongelezen is?
1: Ja, maar natuurlijk, en dat is ook zo. Aha. En dan is het onze belangrijke taak om die boeken aan de man en aan de vrouw te brengen. Ja. Dat is ons dagelijks werk, ja.
0: Ja, maar wat doet jouw boekhandel bijvoorbeeld aan Ongelezen Boekendag? Leg je dan andere boeken in de etalage dan anders?
1: Nou, wat wij doen is, kijk, als boekverkoper hebben we een heel groot voordeel op de BIEB-medewerker. Want wij kunnen boeken aanbevelen. Wij doen ook heel vaak een boekbandje om een boek van een boek. Ja. Wat eigenlijk zo'n pareltje is en wat dan onderbelicht blijft. Bij een bibliotheek is dat anders. En die kunnen statistieken maken met boeken die nooit uitgeleend worden. Maar hoe verdrietig is dat?
0: Zielig. Ja.
1: Ja, maar dat is ook soms ook zo onterecht.
0: Ja, ja. Dat is natuurlijk leuk bij een bibliotheek ook, denk ik, dat je kunt zien. Of nee, ik bedoel, als je boeken. Bijvoorbeeld De Slechte. Of een andere tweedehands boekwinkel. Ja, dan zie je denk ik ook wel hoe ver een boek gelezen is als het binnenkomt.
1: Ja, en Hans, en dat was nou zo leuk. Ik heb jaren bij De Slechte gewerkt. En wat deed ik dan 's avonds als iedereen weg was? Dan kan ik zo genieten van al die boeken die daar staan. Ja. En weet je wat mij dan opviel? Der Mann oder ohne Eigenschaften van Musil. Ja. Nou, werkelijk.
0: Niet door te komen.
1: Weinig gelezen. Niet door te komen in de eerste 10 pagina's. Maar ook bijvoorbeeld Donna Tartt, De Kleine Vriend. Oh. We zagen het ook. Ook de eerste 30 bladzijden. En daarna maagdelijk. Mm-hmm. Dus met andere woorden, ik vond dat echt zo leuk om te doen.
0: Ja.
1: En wat mij ook opviel, is bijvoorbeeld dat er niet of nauwelijks boeken van Hermans werden ingebracht. Want die worden nog steeds gelezen. Mm. Dus dat is grappig, toch? Fascinerend.
0: Ja, waarom vind jij het zo belangrijk om het over ongelezen boeken te hebben? Want in feite zou elk boek zich natuurlijk zelf moeten verkopen. En zo niet, ja, dan niet.
1: Ja, nou kijk, sommige boeken. Wat wij als boekverkopers heel vaak van uitgevers krijgen, is een vooruitexemplaar. Ja. Dat maakt dat wij al iets kunnen lezen voordat onze klanten dat kunnen lezen. En dan ontdek je soms pareltjes waarvan je denkt, ja, maar dit boek moet een podium hebben. Dat is ons grote voordeel. En ik denk ook van, ja, ongelezen boeken natuurlijk, er is veel te veel om te lezen. Ik had het net nog met jullie redacteur Teuner over. Als ik sta te mijmeren voor mijn boekenkast, denk ik, ik mag wel 130 worden, wil ik dit allemaal nog gaan lezen. Maar goed, die drang om te blijven lezen is er natuurlijk altijd. En er zitten daar boeken tussen die jouw lievelingen worden. En dan hoef ik alleen maar in shock te raken als iemand Theo Thijssen, Kees de Jonge niet kent. Dan denk ik, wat, dat kan niet.
0: Nee,
1: nou, dan krijgen ze een vlammend betoog van mij. Oh, dan voel ik me wel eens een schooljuffrouw. Ja. Maar toch.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld Alex Bogus, Wanneer de mieren schreeuwen. Dan denk ik, dat boek moet iedereen, iedere puber, iedere adolescent moet dat lezen.
0: Ja,
1: ja, erg, hè, dat ik dan zo fanatiek ben.
0: Dat is niet erg, hoor. Helemaal niet erg.
1: Okay.
0: Nee. Ik ging net met de billen bloot. Ik vertelde welke boeken mijn ongelezen boeken zijn. Don Quixote, het boek der herinneringen van Peter Nadas, de hele Proust en de biografie van Toon Hermans. Wat is jouw meest lonkende boek, wat elke keer als je langs je eigen boekenkast loopt zegt, lees mij.
1: Nou, waar ik last van heb, echt last van, is mijn hele mooie verzameling poëzie. Mm. Waarvan ik dan bijvoorbeeld enkele gedichten ken en ook telkens weer uit die kast haal en dat valt dan open. En dan denk ik, Grietje, pak nou eens zo'n hele bundel en lees die nou eens helemaal. En dan hoef ik alleen maar Copland of Herman de Koning en dan denk ik, prachtige poëzie, maar alles maar weer. Het is net als met kookboeken, altijd maar weer dat favoriete recept. En dan doe je eens één keer je stinkende best.
0: Ja.
1: En dan blijken er nog veel meer prachtige gedichten.
0: Ja,
1: ja. Ja, dat zijn de leukste.
0: Nog even terug over dat thema van Ongelezen Boekenclub. Want het thema dit jaar is het boek als decor. Er is een fotowedstrijd voor de mooiste boekenkast. Hoe ziet de mooiste boekenkast eruit, wat jou betreft?
1: Nou, de mooiste boekenkast ziet eruit. Die is op zolder. Die is onttrokken aan de blik, de keurende blik van buren. Andere intellectuelen, halve en hele intellectuele boeken moeten ver weggestopt. De discussie moet gaan over wat heb je nog gelezen. En dan komt er iets op gang. Maar niet zo'n keurende blik. Oh, staat dat boek wel in je kast? Houd toch op, Moesiel, Proest, wat jij zegt. Niet te lezen, of wel, want dan krijgen we natuurlijk heel veel kritiek van luisteraars, maar dat is dan maar zo. En wat ik wel heel erg leuk vond, dat je net noemde De Stomme van Kampen. En toen dacht ik, verdorie, dat boek ga ik nu op boekwinkeltjes.nl opzoeken en dat ga ik lezen. Averkamp, wat een interessant verhaal.
0: Ja, voorheen ongelezen boek. Mooi, dank Grietje Baaksma van Rossum in Amsterdam. Ongelezenboekenclub.nl, daar kun je meer informatie vinden over die dag van het ongelezen boek.

vierde van de zes Moments Musicaux van Alfred Brendel, Franz Schubert, gespeeld door Alfred Brendel. Theo Kusters die stuurt een foto van een helaas ongelezen kast vol met Vestdijk. Dat kan gebeuren. En Margreet zegt, ja, hier gaapt mij anderhalve Billy kast plank ongelezen boek aan. Ja, het zijn er veel. Ach, al die ongelezen boeken. Ik ga nog even de crypto herhalen. De kleur van oud cabaret is de omschrijving niet goed. Toon, rood, grijs en groene pluche. Je hebt nog een kwartiertje de tijd.

0: Boris Steger bij La Cetra uit Basel met deze Ground in D van Gottfried Finger. Het is 8:30. Het nieuwsoverzicht. Politiek Nederland staat in het teken van de algemene beschouwingen. Na een lang debat gisteren zijn de partijen er zeker nog niet uit. Maar dat is ook wel een beetje traditie.
1: Dat is ook wel traditie bij de APB. Het is wat ze noemen het belangrijkste debat van het jaar. Ja. Ook het langste debat van het jaar. En het is helemaal afhankelijk van hoe soepel Jette eruit gaat komen. Of we voor 11:00 klaar zijn zoals op de planning staat.
0: Ja, want vandaag is het de beurt aan de premier om te reageren op het debat van gisteren. Je hoorde politiek verslaggever Sofia van Leeuwen bij BNR. Een nieuwe wet in China beperkt de vrijheid van minderheden, met name van Tibetanen. Wie er wat van vindt, kan zich daar volgens deze hoogleraar China Studies ook in ons land niet zomaar over uitspreken.
2: Het belangrijkste is dat je geen dingen doet of zegt die direct of indirect China's zogenaamde nationale veiligheid en eenheid en vooruitgang kunnen bedreigen.
0: Dat zei hij tegen de NOS. Wat dat precies inhoudt en wat de gevolgen zijn, wordt volgens hem pas duidelijk als je de regels overtreedt. En het voorheen rustige Griekse eiland Athos heeft plotseling te maken met massatoerisme. Na een filmpje op internet waarop zonnende varkens op het strand te zien zijn, worden er dagelijks groepen toeristen afgezet die de dieren in het echt willen zien.
3: Well, it's unusual, that's for sure. I've never seen pigs on a beach before. It's been amazing. Pigs are very lively, I'd say, but something very unique.
0: Ja, de varkens zijn dus schattig en op het strand vooral uniek, zeggen deze toeristen tegen een verslaggever van Euronews. Het blijft niet bij kijken. De eerste beelden van toeristen die met varkens in zee zwemmen zijn inmiddels opgedoken. Wij dachten bij varkens en Griekenland meteen aan de Odyssee, maar dat is andere koek. Dan weer een verkeer met Robert Beurzen.
4: Zeker. Het is vandaag overal droog, maar in de middag trekken er flinke regenbuien over. Het wordt 18 graden. Het is druk op de weg. Er staat in totaal 200 kilometer file. De langste staat op de A1 bij Amsterdam in de richting van Apeldoorn. Daar is een ongeluk gebeurd en de rechter rijstrook is dicht. En je doet er daar, hou je vast, 56 minuten langer over.
5: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Nicolaas Altstedt speelde bij Arcangelo onder leiding van Jonathan Cohen, een deel uit een celloconcert van Carl Philipp Emanuel Bach. Dit is muziek uit de film die Ab Zacht zo dadelijk gaat bespreken. Dat is De Gaulle Liberté over Charles de Gaulle. Het tweede deel over, in dat epos over de grote Franse president.

0: Ja, heerlijke, echte filmmuziek was dat voor de film De Gaulle Liberté. Tweede deel in de serie over de Franse president. Het eerste deel was Résistance. Ab Zacht, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Ab, die film over Charles de Gaulle, het tweede deel. Eerste was in eerste instantie niet zo'n succes, geloof ik. In ieder geval in Frankrijk.
1: Ja, dat wordt geschreven en het is een film die toch een sleeper werd. Dus mm-hmm. Het publiek uiteindelijk wist te vinden. En ook in Nederland is het eerste deel behoorlijk bekeken. En hij draait nog steeds, dat ja. geef ik meteen als tip door. Mm-hmm. Maar nu gaan we het hebben over het vervolg. Ja. Kijk, de eerste film die gaat vooral over de Gaulle in Londen, waar hij naartoe vluchtte en dan te maken krijgt met Churchill. En daar ontstaat een soort enorme haat-liefdeverhouding tussen die twee. Uh-huh. Want Charles de Gaulle is gewoon een eigenwijze peer. Die zich niets aantrekt van wat hem wordt opgedragen. Nee, hij trekt zijn eigen plan.
0: Ja.
1: Nou, in dit vervolg zien we eigenlijk min of meer de gevolgen van die houding. Je ziet hoe de Fransen in het Midden-Oosten tekeer gaan onder leiding van generaal Leclerc, die onder zijn hoede staat. En ja. je ziet ook het verzet in Frankrijk groeien. En dan blijkt dus dat voor die verzetslieden de Gaulle toch een soort held wordt. Hè? Mm-hmm. Een soort vaderfiguur die zich inzet om de nazi's in zijn vaderland weg te krijgen.
0: Ja, ik heb het eerste deel nog niet gezien. De lengte, die dacht ik van, daar moet je wel even de tijd voor nemen. Want hij is aan de lange kant. Hè? Is dat bij die tweede deel ook het geval? Ook zo lang?
1: Ja, het zijn geen korte films. Nee. Maar ik kan je verzekeren, de tijd vliegt voorbij. Ja. Het zijn hele knap gemaakte films. Mm-hmm. Kijk, Charles de Gaulle die verdient het ook om een keer in het voetlicht geplaatst te worden. Want in alle films over de Tweede Wereldoorlog komt hij er heel bekaaid af. Mm-hmm. Hij is zelfs een bijfiguur in de Dag van de Jakkals. Hè? Ja. Weet je wel, die moordaanslag. Precies. Nou, daar komt hij ook bijna niet in beeld. Dus mm-hmm. Het is heel belangrijk dat deze man een keer in de filmwereld serieus wordt genomen. Want ik sprak de regisseur een tijdje geleden in Cannes en die vertelde dat in Frankrijk veel jongeren denken bij de Gaulle aan het vliegveld. Ja. En verder niks. In het onderwijs wordt hij ook een beetje ondergesneeuwd. Mijn eigen dochter had meteen dezelfde associatie toen ik de titel van deze film noemde. Mm-hmm. Dus het wordt hoog tijd dat de Gaulle gerehabiliteerd wordt. En daar zijn deze twee films uitstekend voor geschikt.
0: Ja, ja.
1: En je krijgt een beeld van een man die soms komisch is, een beetje arrogant, maar fascinerend is om naar te kijken.
0: Ja, die regisseur Antonin Baudry, die heeft ook al ontzettend geboft met zijn hoofdrolspeler, geloof ik, hè? Die Simon Abkhazia.
1: Ja, zeker. De man heeft dezelfde neus, dezelfde uitstraling. Het is de rol van zijn leven. Hij is in Nederland niet zo bekend. Dus dat is voor ons een voordeel, want dan kun je hem niet associëren met andere vertolkingen.
0: Ja.
1: Maar die draagt de film voor uitstekend. En dat maakt de film niet alleen een geschiedenisles voor veel mensen, maar ook een karakterstudie van een man die zich nergens iets van aantrekt. Enorme risico's. Hij is in Nederland niet zo bekend. Dus dat is voor ons een voordeel. Want dan kun je hem niet associëren met andere vertolkingen.
0: Ja.
1: Maar die draagt de film voor uitstekend. En dat maakt de film niet alleen een geschiedenisles voor veel mensen. Maar ook een karakterstudie van een man die zich nergens iets van aantrekt. Enorme risico's neemt.

0: als een soort vader des vaderlands beschouwd.
1: Ja.
0: En deze twee films zijn een heel mooi monument voor deze man.
1: Ja, zijn de films naar jouw gevoel ook los van elkaar te zien? Ik bedoel, als je de eerste deel niet hebt gezien, kun je naar die tweede deel?
0: Ja, ik twijfel. Ik zag deze vraag aankomen en ik heb ze wel alle twee in de goede volgorde gezien. Ik zou toch proberen om de eerste film eerst te bekijken. Die draait nog steeds,
1: ja.
0: Mondjesmaat. En daarna, een dag later, om de tweede deel op te pakken. En dan zie je ook hoe het verder met hem in de Tweede Wereld afloopt. Het is dus geen, voor de duidelijkheid, geen volledige biografie. Het speelt zich echt af tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want daarna werd hij een staatsman, zoals je weet, van Frankrijk. En heeft daar nog veel interne problemen meegemaakt. Maar dat wordt allemaal niet behandeld. Het gaat over zijn oorlogsverleden.
1: Ja.
0: En dat is echt de moeite waard.
1: Oké, dus maak er een lekkere De Gaulle marathon van. Twee delen achter elkaar. Eerst Résistance en dan Liberté. Dankjewel, Ab. De Gaulle Liberté te zien in bioscopen en filmhuizen in heel Nederland. En op veel plaatsen draait dus ook nog dat eerste deel Résistance.

0: tweede deel uit het pianoconcert in Sisklein van Francis Poulenc. Je hoorde Alexandre Tarot bij de London Philharmonic onder leiding van Yannick Nesse-Séguin. 6 voor 9. De kleur van oud cabaret, dat was de omschrijving van de crypto vandaag. Nou, veel mensen willen het album From Another World van het Goodman Tango Quartet in de wacht slepen. Dank voor alle reacties. De hele kleurenwaaier kwam voorbij. Rood, Moulin Rouge, grijs, bordeaux, groene pluche, blauw, satijn, zwarte kat, toon ook nog genoemd. Dat was het allemaal niet. De winnaar die schreef het volgende. Dag Hans, voor die tango-cd doe ik graag nog een poging. De oplossing is denk ik Purper. Een cabaret-kleinkunstgroep die schitterende close harmony zong. En Purper is een kleur die al in de oudheid werd gemaakt van huisjes, van purperslakken. Al dus Nelke de Jong, inderdaad. Purper. De groep van Erik Breij en Frans Mulder. We sturen het album naar je op, gefeliciteerd. Gaan wij muziek draaien weer? Eerst even voordat we Ab vragen wat hij gaat doen in de klassieke.
1: Deep Purple.
0: Oké, Deep Purple. Smoke on the Water.

0: Deep Purple was dat eigenlijk. Deep Purple, gespeeld door Tommy Riley op de mondharmonica en Frank Still op de piano. Ja, op naar het nieuws. Straks op een nieuw dorp met de klassieken. En natuurlijk niet te vergeten stemmen voor de klassieke top 400 vanaf 12 uur. Dan gaat die uitzending van start, toch?
1: Ja, ja, vanaf 12 uur bij de muziekfabriek. Dus naar de klassieken.
0: Ja, naar de klassieken.
1: En in de klassieken heel veel stemadvies natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja? Wat is jouw stemadvies? Heb je meteen
1: nou, straks zometeen wel een heel mooie hendel, hoor.
0: Ah, ja. Mooie hendel. Altijd fijn. Geniet ervan. Fijne dag. Heel graag tot morgen. Tot de volgende ochtend.
2: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: Dag hoor.
4: NPO Klassiek. Vanmiddag om 12 uur is het zover. In de speciale uitzending De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live geven we het startschot voor de stemweek van de Klassieke Top 400. Met live muziek en natuurlijk heel veel verzoekjes en stemtips. Luister en kijk mee. Vanmiddag vanaf 12 uur. De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag live. Hier op NPO Klassiek.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Michel Koenen met het NOS Journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eertmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
2: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eertmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
1: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. En er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
3: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
1: En in Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt en de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duitse-Amerikaanse kunstenaar Pieter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-artbeweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes voor het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo in de jaren 80. Pieter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken er buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
4: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen en hartelijk welkom bij deze klassieken van donderdag 17 september 2026. Ja, ik zeg er nog even erbij, naam, jaartal enzovoort. Want ik begin met muziek die op 17 september 1724 voor het eerst klonk. Dus vandaag precies 302 jaar geleden. En dat is deze muziek van Johann Sebastian Bach.

was Gott tut, das ist wohlgetan. Slotkoraal uit de kantate Die Elenden sollen essen. De kantate Bachwerker Verzagenis 75 klonk voor het eerst op deze dag in het jaar 1724, die kantate in Leipzig. Muziek van Bach, uitgevoerd hier door Jojo Ma op barokcello met het Amsterdam Barok Orkest, onder leiding van Ton Koopman. Ja, vandaag dan is het zover. Dan gaat de stembus open voor de klassieke top 400. Gaat zometeen gebeuren na deze klassieke in het programma De Muziekfabriek. En hier in de klassieke strooien we natuurlijk af en toe met wat stemtips. Zoals straks een van de mooiste delen uit Messiah van Georg Friedrich Händel. Daar ook op te stemmen, net zoals op deze Mozart trouwens. Jawel.

finale uit de Sinfonia Concertante voor viool, altviool en orkest van Mozart. En tempoaanduiding is presto. En zo speelden ze het ook lekker snel. Wilde Frank viool en Maxim Rizanov altviool bij Arcangelo. Onder leiding van Jonathan Cohen.

Dat was de Eclogue voor piano en orkest van de Engelse componist Gerald Finzi. Tom Poster, solist, en het Aurora Orchestra onder leiding van Nicholas Cullen. En daarvoor, I know that my redeemer liveth. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Een tekst vol vertrouwen, zelfs door alle tegenslagen heen, klinkt hier iets van zekerheid en uitzicht in. Het is een van de meest verstilde momenten uit Handel's Messiah. Het werk dat in 1742 in première ging in Dublin, in Ierland. En wij hoorden, hoe toepasselijk, een uitvoering door het Irish Brock Orchestra onder leiding van Peter Whelan met sopraan Hilary Cronin.

0: kettingreactie.
1: En daarin gaat het om de geneugten van het leven, dan gastronomisch dan de afgelopen afleveringen. We waren bezig met het bakken van een taart. Dat even een muziek van Philip Glass. En gisteren was het een heel mooie taart, namelijk een bruidstaart. De Wedding Cake van Camille Saint-Saëns.

Ja, compleet met het gelukkige bruidspaar bovenop de bovenste etage van de taart. De wedding cake gisteren dus. Ja, en verschillende luisteraars die dachten blijkbaar meteen hetzelfde. Als er taart is, hoort daar natuurlijk koffie bij. Ja, gisteren hadden we de taart bij de koffie, vandaag de koffie bij de taart. Dankzij Anjo van Dellen, Maarten Toxopeus en Hiske Lulofs. Ja, die kwamen allemaal uit bij Bach's beroemde café-cantate. Hiske schrijft erbij dat ze zich behoorlijk herkent in het meisje Lieschen uit die cantate. De jonge vrouw die van haar vader haar koffie moet opgeven en daar bepaald niet voor voelt. Zelfs een huwelijk is voor haar alleen bespreekbaar als toekomstig manlief belooft dat ze gewoon koffie mag blijven drinken. Hiske schrijft erbij: gelukkig heeft mijn man, Jaap, meer begrip voor mijn behoefte aan koffie. Na meer dan 40 jaar huwelijk beginnen we de dag doorgaans samen met 3 kopjes straffe espresso en iets zoets erbij. Daardoor kom ik de dag goed door zonder ochtendhumeur.

Ai, wie schmeckt der Kaffee süße? Jawel, zwart met iets zoets erin uit de Kaffeekantate Schweig Stille, plaudert nicht, van Johann Sebastian Bach, een van zijn wereldlijke kantates. Die dus helemaal draait om het genot van het koffiedrinken en wat het met je relatie kan doen. Gezongen in dit geval door Anne Griem als het meisje Lieschen, koffieverslaafd, en daarbij het Amsterdam Barok Orkest onder leiding van Ton Koopman. Ja, dat was de kettingreactiemuziek voor vandaag. We zitten dus in de koffie. Hoe gaan we morgen vrijdag verder? Wat wordt de nieuwe schakel? Want de kettingreactie, ja, dat gaat om wat jij als luisteraar toevoegt aan die ketting. Dus jouw associaties, jouw muzieksuggesties, welkom via de NPO Luister-app en ook via de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: Mooi boek van Alice Walker. Mooie verfilming van Steven Spielberg. En heel mooie muziek erbij van Quincy Jones. Voorbij The Color Purple. En de main title werd gespeeld door violist Itzhak Perlman en het Pittsburgh Symphony Orchestra onder leiding van John Williams.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Tweede deel, Allegro Molto uit de Tweede Symfonie van Sergei Rachmaninoff. Gespeeld door het Baltimore Symphony Orchestra onder leiding van David Zinman. Kijk even vooruit, deze donderdagse klassieken van Avrotros op NPO Klassiek. Zometeen een van de vele meesterwerken van Ludwig van Beethoven in een heel bijzonder mooie uitvoering natuurlijk. Wat het is en wie het uitvoert hoor je zometeen. Eerst wat meer informatie over het volgende werk, namelijk muziek van Gerhard Hamm. Componist die centraal staat op het album van pianist Camille Boomsma. Hij heeft Hamm herontdekt. En we horen een nocturne uit zijn opus 33. Allemaal te vinden op npoklassiek.nl, want dit is het album van de week.

0: NPO Klassiek. Het avondconcert neemt je mee naar een intiem concert van het Delft Chamber Music Festival. Met persoonlijke muziek van onder andere Amy Beach en Dmitri Shostakovich over stilte, strijd en hoop. Luister mee, vanavond om 8 uur in het avondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Ster. Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Dus jij wil naar Egypte?
7: Ja, met NRV.
6: En waarom NRV?
7: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
6: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
7: Tuurlijk.
6: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
7: Jazeker.
6: Cairo en de piramide?
7: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
6: Top, ik ga mee.
7: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
5: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt. Terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
6: Ik werk mijn eigen remmen uit schompers, met alles wat duurder wordt.
5: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
7: Vanavond 8:55, VPRO, NPO 2, Sander en de Kloof.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
12: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

van de orkesten van Town Under. Dit keer niet uit Australië, maar dit waren de Kiwis in het New Zealand Symphony Orchestra onder leiding van Jun Merkel. In een deel uit de danssuite naar klavierstukken van François Couperin van Richard Strauss. Carillon was dit en de belletjes klonken ook dankzij de celesta. Maar een ander instrument dat je ook hebt gehoord is het klavecimbel in die muziek van Richard Strauss. Nou, en van klavecimbel naar fortepiano is het dan maar een klein stapje. En bij fortepiano denk je misschien al gauw aan onze eigen Ronald Brautigam. Iemand die juist op historische instrumenten zoveel 18e en vroeg 19e eeuwse muziek nieuw leven heeft ingeblazen. Maar nu komt het aardige. In de opname die ik je nu laat horen van Beethovens eerste pianoconcert zit Brautigam helemaal niet achter een fortepiano, maar heeft hij gekozen voor een moderne concertvleugel, de Steinway D. Norrköping Symphony Orkest, onder leiding van Andrew Parrott, die speelt daarentegen wel met die lichte, alerte blik van de historische uitvoeringspraktijk. En dat hoor je. Heel helder, bewegelijk, veel lucht tussen de stemmen. Beethoven zonder één grammetje overtollig gewicht. Het eerste pianoconcert in deze uitvoering door Ronald Brautigam dus en het Norrköping Symfonieorkest onder leiding van Andrew Parrott.

0: beste van twee werelden, zo zou je het kunnen zeggen. Deze uitvoering van het eerste pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Welke twee werelden? Nou, die van de oude muziek, de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk, vertegenwoordigd door Ronald Brautigam, die dit concert ook op fortepiano heeft gespeeld, maar hier op moderne vleugel speelt, maar daar wel de historische uitvoeringspraktijk ook beoefent in de strijkersklanken en ook de houtblazersklanken bij het orkest, het Norrköping Symfonieorkest, onder leiding van Andrew Parrott. Dus een beetje van dit en een beetje van dat. En dan wordt het heel mooi, heb je net gehoord.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Sous le ciel de Paris van Hubert Giraud, gezongen door Thomas Olymans. Jawel, en met heel veel redenen. Nog even melden Thomas Olymans en muzikale vrienden. Muzikale vrienden onder andere op accordeon Bert van der Brink. En nieuw symfonette, Amsterdam symfonette, jawel. Zo heette ze al heel wat jaartjes weer. Onder leiding van Canada Thompson. Ja, en het leuke is, misschien wist je het al, Thomas Olymans, die loopt hier gewoon rond hier bij de NPO nu. En straks kan je hem horen zingen, want hij is een van de muzici, een van de solisten, een van de gasten bij de muziekfabriek zometeen. Want daar gaat het allemaal van start. De top 400 van de klassieke muziek op NPO Klassiek. Straks na 12 Thomas Olymans niet alleen te horen, maar ook te zien. Want je kan meekijken via de webcast npoklassiek.nl. Gaat het allemaal van start. De top 400 van de klassieke muziek op NPO Klassiek. Straks na 12 Thomas Olymans niet alleen te horen, maar ook te zien. Want je kan meekijken via de webcast npoklassiek.nl.

Eeuwit Antiek. Oorspronkelijk in de pianoversie gecomponeerd door Maurice Ravel. En later door hem geïnstrumenteerd, georchestreerd. En dat kon hij als geen ander, Maurice Ravel. En in die veelkleurige orchestratie hoorde hij het gespeeld door het Orchestre Symphonique de Montréal, onder leiding van Charles Dutoit. Ja, we gaan door natuurlijk met de klassieken hier op NPO Klassiek. De muziek gaat verder met straks onder andere Johann Sebastian Bach. Maar eerst nog wat meer Charles Dutoit, nu voor een ander orkest, Orchestre National de France, in een andere Franse componist, Francis Poulenc.

0: NPO Klassiek. Vanmiddag om 12 uur is het zover. In de speciale uitzending De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live geven we het startschot voor de stemweek van de Klassieke Top 400. Met live muziek en natuurlijk heel veel verzoekjes en stemtips. Luister en kijk mee. Vanmiddag vanaf 12 uur. De Klassieke Top 400 Verzoekmiddag Live. Hier op NPO Klassiek.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Wat dacht je van Japan?
6: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
5: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
6: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eerdmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette vanmorgen dat hij gisteren genoten heeft van de sfeer in de Kamer en van de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
3: Ik werk mijn eigen remmen het schompers, alles wat duurder wordt.
2: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
4: Vanavond 8:55, VPRO, NPO 2, Sander en de Kloof.
5: Ja, kun je even staan?
6: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
7: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
8: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.

Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. In de finale uit symfonie nummer 104, Londen van Joseph Haydn. En in Londen was hij heel beroemd, heel geliefd, Joseph Haydn. Had er zelf een love interest wonen, jawel. En daarom kwam hij er vaak en graag. En ook zeker om zijn muziek aan het Londense publiek te laten horen. En van dat 18e eeuwse koninklijke Londen van Joseph Haydn blijven we nog heel even in de Britse hoofdstad. Dat is heel leuk. Een paar dagen geleden waren wij er ook nog natuurlijk voor The Last Night of the Proms. We maken een sprongetje in de tijd van Haydn. Gaan we nu naar muziek waar Londen ook in doorklinkt. En dat is die van Ralph Vaughan Williams. Hij neemt ons mee naar diezelfde stad, maar dan aan het begin van de 20e eeuw. We luisteren naar het derde deel, het scherzo uit zijn London Symphony. Zijn tweede symfonie. En sluit gerust je ogen, want dit is pure filmmuziek voordat de geluidsfilm überhaupt bestond. Vaughan Williams schildert namelijk een nachtelijk Londen in de mist. Je hoort de iconische klanken van Westminster in de verte. Plotseling bevind je ook jezelf in schemerige straten van Whitechapel. De sfeer van Sherlock Holmes, mysterieus, dromerig, flarden van straatmuzikanten en voorbijrazende koetsen in de mist.

Adrian Bolt voor het London Philharmonic Orchestra en muziek over Londen, midden in Londen staan, de bruisende stad. Dit was het derde deel, het scherzo uit A London Symphony, tweede symfonie van Ralph Vaughan Williams, die ook een heel lang leven had en een deel van het lange leven doorbracht in Londen, onder andere Hanover Square. Ja, en die bruisende wereld laten we nu even achter ons, letterlijk, want de titel van het nu volgende werk van Johann Sebastian Bach luidt Welt Ade, ich bin dein müde. Wereld, vaarwel, ik ben je moe. Zo begint deze aria uit Bachs kantate Der Friede sei mit dir. Geen wanhoop, maar eerder een diep verlangen naar rust. Weg van onrust, zorgen en aardse drukte. Op weg naar een vrede die niet meer wordt verstoord. Bijzonder is dat Bach de tekst niet zwaar maakt. De muziek ademt juist kalmte en overgave. Alsof iemand niet wegvlucht, maar eindelijk thuiskomt. En met die donkere, warme stem van Thomas Quasthoff krijgt het allemaal ook nog iets heel menselijks.

Thomas Kwasthoff en de Berliner baroksolisten en het Rias Kamerkoor onder leiding van Rainer Kussmaul in de aria Welt ade ich bin dein müde, aria en koraal. Want het koor kwam er zo mooi als een hemelse stem doorheen. Doorheen gevlochten door Johann Sebastian Bach en dat allemaal in zijn kantate Der Friede sei mit dir. Ja, vredelievend, in ieder geval vredevol, vreugdevol ook. De muziek die nu gaat klinken, ontspannend ook voor velen. En populair ook weer, dat voorspel ik alvast als het gaat om de klassieke top 400. Zometeen gaan we stemmen, dan gaan de stembussen open. Dat allemaal na 12 bij de collega's van de muziekfabriek. Kom ik zo op terug. En dan zal zeker ook gestemd worden op die Sicilienne, afkomstig uit de suite Pellias e Melisande van Gabriel Fauré. Die Sicilienne komt voorbij in haar natuurlijke habitat, namelijk geflankeerd door andere delen uit die suite bij toneelmuziek. Op een toneelstuk van Maeterlinck. Twee jonge geliefden, een raadselachtige vrouw, Melisande, trouwt met prins Golo, maar een steeds diepere band krijgt met zijn halfbroer Pellias. Liefde, jaloezie en noodlot.

0: Radio Philharmonisch Orkest, onze eigen Radio Philharmonisch Orkest, onder leiding van een van hun voormalige chef-dirigenten, Jean Fournet. Binnenkort openen ze weer het nieuwe seizoen van het Avrotros Vrijdagconcert. Hier waren ze te horen onder leiding van die Franse maestro in muziek van de Franse componist Gabriel Fauré, Pelléas et Mélisande.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

0: muziek van Jean-Christophe Nodo. Jacques-Christophe, gespeeld door The Academy of Ancient Music onder leiding van Bojan Cicic. En solist was Lucie Horsch op blokfluit. En die is ook hier aanwezig bij de NPO ergens. Om precies te zijn, daar beneden, waar ook collega's Jet en Karin zijn, voor een wel heel bijzondere donderdag verzoekmiddag, toch?
1: Ja, het is heel bijzonder, Ab. We hebben hier een zaal vol luisteraars.
0: Ik hoor ze.
1: En zoals jij net al zei, Lucie Horsch is er, maar ook Thomas Olemans.
2: Thomas Olemans, het Felix Quartet, Olivier Thierry. En die gaan in allemaal Contrabass. Wisselende samenstellingen live muziek maken. En eigenlijk ook hun pleidooi voor hun stukken in de top 400 houden.
1: Dat is natuurlijk het belangrijkst. De stembus gaat open, hè, Ab? Dus de stembus gaat vanaf maandag weer rijden. Maar je kan vanaf zometeen al stemmen op die klassieke top 400. Dus dat wordt een groot feest van stemtipverzoekjes.
0: Heerlijk. En niet alleen te horen jullie, maar ook te zien, hè, via nprklassiek.nl/live. Dan kunnen we meekijken naar de opening.
2: Ja, we zwaaien allemaal even. Voor degene die thuis kijken. Ja,
0: daar we zwaaien terug.
1: Naar die camera.
2: Ik heb toch het gevoel dat er terug wordt gezwaaid. Ja, leuk.
0: We zwaaien terug hier met de voltallige studio. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Natuurlijk naar die bijzondere verzoekmiddag. Stemmen voor die top 400 die eraan zit te komen. En hier bij deze mijn stemadvies. Meer Nederlandse muziek op de lijst. Zoals die van Johan Wagenaar. Zoals deze ouverture. De getemde fakes. Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Het nieuwe seizoen van het Vrijdagconcert verdient een feestelijke opening. Daarom brengen het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van Carina Kanellakis een indrukwekkend programma. Ze spelen het Boheemse Vioolconcert van Dvorak met Christian Tetzlaff als solist en het imposante werk Harmonium van John Adams. Allemaal live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Luister mee, morgen om 8 uur naar het AfroTros Vrijdagconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
6: Ik werk maar even helemaal het schompers, naar alles wat duurder wordt.
5: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
7: Vanavond 5:30, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 naar de Maasvlakte wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden er direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil voorlopig de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat gaat mogelijk nog weken duren. Per dag rijden er ruim 36.000 voertuigen over de brug. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van het debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er een nieuwe grote kraters ontstaan op de maan. Hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en trekt er regen het land binnen. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Karine Lacour en Jet Berkhout.
8: Zou je een stukje willen draaien?
9: Dat zou ik heel leuk vinden.
10: Alvast bedankt.
0: De klassieke top 400 verzoekmiddag. Live.
11: Hallo en een hele goede middag. Welkom bij deze bijzondere uitzending vanuit de grote NPO Radiohal in Hilversum, waar tientallen muziekfabriekluisteraars binnenkomen. Het is namelijk onze studio van vandaag voor deze donderdag verzoekmiddag live. Jet Berkhout is hier ook. In de buurt van bariton Thomas Olimans. blokfluitiste Lucie Horsch. En het Felix Strijkkwartet. En een van de aanwezige luisteraars, en dat is Sylvia Koekoek, die mag zometeen de top 400 stemweek officieel openen. En je kan deze uitzending ook bekijken. Niet alleen luisteren, maar via nporklassiek.nl/live. Dan zit je er via je computer, je pad, je telefoon middenin. En dat is een aanrader. Kijk dus even op nporklassiek.nl/live. En dan begin ik, zoals elke donderdag verzoekmiddag, met een verzoekje uit de NPO Luister-app. Helemaal in stemsferen schrijft luisteraar Michel van der Haan al jaren bovenaan mijn lijstje voor de top 400. Carmen.

0: vorig jaar. Op plek 105 in de top 400, de ouverture uit Carmen van Bizet. Kan hoger wat betreft luisteraar Michel. Laat vooral ook jouw stemtipverzoek horen. Zeg het met de NPO Luister-app. Van harte welkom. Het is de Muziekfabriek. Je vertrouwde donderdagverzoekmiddag, maar dan live. Want in het teken van de opening van de stemweek voor de klassieke top 400. We openen die stemweek met zoveel mogelijk stemtips en adviezen. Zodat jouw lijstje over 2 uur goed gevuld is. Er zijn hier luisteraars met tips en verzoekjes. Laat je horen.
1: En er zijn ook muzici. Zij hebben hun stemadviezen meegenomen. Gaan ook een paar daarvan muzikaal illustreren. Het Felix Quartet, ja, die hebben nog keuzestress volgens mij. Maar ik weet dat Thomas Olimans een lans gaat breken voor een klarinetkraker. En Lucie Horsch, die gaat de barricade op voor een stuk dat ze zelf eigenlijk een cliché vindt.
0: Ga ik even naar Sylvia Koekoek. Een hele goede middag, Sylvia.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent hier aanwezig, je hebt een stemtipverzoek meegenomen. Was dat makkelijk kiezen voor jou?
2: Voor mij was dat inderdaad heel makkelijk kiezen, omdat dat heel bijzonder was. Met echte klassieke muziek in aanraking komen via mijn tweede man, die 4000 klassieke cd's
0: Wat?
2: Had. Die verzamelde die ook. Hij was toen vrijgezel. En hij heeft mij meegenomen in de wereld van de klassieke muziek.
0: En wat is dan die ene stemtip die jij nu hebt meegenomen?
2: Nou, ik hoorde dus van Dvorak het Rondo van Yo-Yo Ma. En dat is zo'n 40 jaar geleden. En toen zei ik tegen mijn man Henk, maar dat vind ik prachtig. En hij zei, dat heb ik niet. Maar een paar dagen later kwam hij keurig met de cd. En dat is altijd mijn favoriet gebleven, ja.
0: Nou, we gaan hem draaien. En ik wil jou dus ook vragen, Sylvia, om deze stemweek officieel te openen. Je ziet hier een grote rode knop. Als jij daarop hebt gedrukt, kan iedereen stemmen voor die top 400 op npoklassiek.nl/stem. Dus ben jij daar klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Oké, Sylvia, daar ga je. Go!

0: De Berliner Philharmoniker met Jojo Ma op cello. Rondo voor cello en orkest van Antonin Dvorak. De stemtip van Sylvia, dankjewel. Zo mooi verteld. En vorig jaar stond hij niet in de top 400. Hoe is het mogelijk? Bij deze is de Stemweek dus echt geopend. Kom maar door met alle favorieten, met stemtips, met verzoeken. Stuur ze naar de NPO Luister-app. En als je dan toch bezig bent, neem een kijkje op npoklassiek.nl/live. Dan zie je ook Jet Berghout staan. Verderop in deze vrij grote NPO Radiohuisstudio. Want het is de top 400 verzoekmiddag live. Daarbij hoort natuurlijk live muziek. En dat hebben we vanmiddag in ongelooflijk hoogkwalitatieve mate. Jet, jij staat bij niemand minder dan blokfluitiste Lucy Horsch.
1: Ja, en dat mag je een klein wonder noemen, want Lucy Horsch is op dit moment aan het toeren door heel Europa. Het is een wonder dat ze hier kan zijn, maar dat doet ze graag omdat ze ook haar favoriete stukken graag even onder de aandacht wil brengen. Ze gaat ze ook live illustreren met haar prachtige spel, waaronder misschien wel een van de bekendste stukken van Bach, een kraker, de Badinerie uit de tweede orkestsuite. Lucy, snap je dat die zo geliefd is?
2: Ja, ik snap dat heel erg. Ik vind sowieso Bach, Johann Sebastian Bach specifiek, kan natuurlijk niet ontbreken in de top 400 als componist. Maar ik denk dat de Badinerie eruit springt in zijn oeuvre ook omdat het een stuk is met zoveel humor. En dat is best wel zeldzaam eigenlijk bij Bach.
1: Ja, het is een ernstige man.
2: Ja, het was, ik denk dat we dat wel kunnen concluderen, ja.
1: Ja. Nou, hoor je vaak van muzici dat een hit spelen, echt een heel bekend stuk, dat dat ook wel eens een juk kan zijn. Moet die weer? Hoe ervaar jij dat?
2: Ja, ik merk altijd, het hangt heel erg van de context af. Ik doe er altijd mijn voordeel mee door bijvoorbeeld de Badinerie als toegift te gebruiken. Want daar wil je natuurlijk juist iets wat iedereen kent, wat je eigenlijk niet eens hoeft aan te kondigen, waar je een soort moment van connectie met het publiek kunt hebben. Maar inderdaad, in een programma zelf probeer ik ook altijd een goede balans te hebben tussen dingen die mensen misschien al kennen, maar ook misschien wat onverwachte keuzes. Zodat je mensen ook iets nieuws brengt.
1: Maar je speelt hem dus wel met plezier nu?
2: Zeker. Ja, hij blijft. Ja, anders zou ik hier natuurlijk niet zijn. Ik hou nog steeds heel veel van die Badinerie. Ja.
1: Misschien kan hij hoog. Hij stond op 96. Maar misschien als jij hem nu met veel overtuiging speelt, dat hij weer wat omhoog
2: klimt. Wat plekjes omhoog.
1: En met niet de minste, want Lucy Horsch heeft gezelschap van het Felix Quartet. Waaronder, en dat vind ik zelf gewoon heel leuk om te weten, de primarius. Haar broer is Casper Horsch. En Olivier Thierry op de contrabas. Je hoort hun live in hun stemadvies de Badinerie van Bach.

0: Wat een ongelooflijk frisse barinerie was dit. En ja, even toch vingers hier in de zaal. Wie heeft dan Bach in zijn lijst staan, in zijn stemlijst gemiddeld genomen?
1: Ja, 1, 2, 3, 20, 30, 50, 60, oh, 80, 90, 120, 30. Oh, dit gaat over de 300.
0: Over de 300?
1: Ja, veel Bach.
0: Weet je, dat wordt Bach toch weer die hofleverancier, hè?
1: Nou, dat zou er zo weer kunnen, ja.
0: Oh, kijk, dat is leuk. Ik zie dat het lampje knippert. We luisteren even het verzoekmiddag antwoordapparaat af. Luisteraar Lucas Donker, die heeft iets ingesproken.
2: Mijn hele top 400 bestaat uit pianomuziek. En ik vind het gewoon een fantastisch instrument om te spelen en om naar te luisteren. Dus zou je voor mij daarom de Hongaarse dansen van Brahms op piano willen draaien? Thanks.

0: 2. Hongaarse dansen hoorde je van Johannes Brahms door Cédric Tibergien gespeeld. Een verzoekje, een top 400 stemtip van pianofan en luisteraar Kees. Het is namelijk donderdag verzoekmiddag en de aftrap van de top 400 stemweek in 1. Surf naar nploklassiek.nl en vul je stemlijst in terwijl je luistert, want er komen hier allerhande verzoekjes vermomd als stemtip voorbij. En dan is het nu tijd voor een spelletje.
1: De klassieke top 400 prijsvraag.
2: Ja, want we hebben een fantastisch top 400 prijzenpakket met voor de gelukkige winnaar daarin kaarten voor het top 400 concert. Dat is eigenlijk een concert met alles wat je wil. Of alles wat andere mensen je aanraden en dan blijkt achteraf dat je dat inderdaad heel graag wilde. In dat prijzenpakket zit ook de shopping bag. Bag, dat is een woordgrapje, maar eigenlijk ook een collector's item. Als je hem ooit hebt zien langskomen of in je bezit hebt, dan weet je hoe gewild dat eigenlijk is. Die wil je. Maar ook de nieuwste Virtuoos CD met pianist Ivan Petrenko. Kortom, een prijspakket waar je ja, naar wil dingen. Hoe kom je in aanmerking voor dat prijspakket? Nou, Thomas Olimans, onze grote gast van vanmiddag, de bariton die je eigenlijk ook eigenlijk alleen maar nodig hebt in het leven, die gaat straks live optreden. Maar het leuke is, Thomas die zingt niet alleen graag in de opera en hier in het radiohuis, maar ook onder de douche. Karin, zing jij ook wel eens onder de douche?
0: Oh ja, doorlopen.
2: Wat zing je onder de douche?
0: Halleluja, zing ik meestal.
2: Ja? Ja. Ja, heerlijk. Nou, de vraag is, wat zingt Thomas Olimans het liefst onder de douche? Met welk stuk zeept hij zichzelf een vokaal in?
0: Is dat A, Singing in the Rain?
3: I'm singing in the rain.
2: Oeh, ja, is ook wel een klassiekertje.
0: What a glorious... Of is dat B, The Bare Necessities?
3: Look for the bare necessities, the simple bare necessities.
2: Zie ik ook wel voor me.
3: Forget about your worries and your strife.
0: Of is het toch optie C, My Heart Will Go On?
2: Oh, wauw. Ik kijk ook even naar het gezicht van... Ja, die gaat meteen achter een gordijn staan van Thomas. Die verraadt niks. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zou dit best wel willen horen in de uitvoering van Thomas Olimans.
0: Ik denk dat hij het ook heel goed kan. Maar goed, daar gaat het nu niet om. Nee. Het gaat erom, wat zingt Thomas Olimans onder die douche? Stuur je antwoord A, Singing in the Rain. B, The Bare Necessities. Of C, Doet Olimans een Dion? My Heart Will Go On. Stuur het naar de app en onder de juiste inzenders wordt natuurlijk geloot. Dus welk liedje zingt hij? Stuur het naar de NPO Luister-app.

0: The Academy of St. Martin in the Fields speelde delen uit Holbergs tijd. Suite voor piano, oorspronkelijk nu door orkest gespeeld van Edvard Grieg. Vorig jaar op plek 252 en dat kan natuurlijk hoger.
1: De klassieke top 400 prijsvraag.
0: Ja, we hebben hier nog steeds liggen top 400 concertkaarten. Een prachtige shoppingbag, Bach. De nieuwste virtuoos cd. En ja, om dit pakket te winnen hoeft je eigenlijk maar één heel simpel ding te doen. Antwoord geven op de prijsvraag. Wat is Thomas Olimans favoriete liedje om te zingen onder de douche? Dat was A, Singing in the Rain. Of was dat B, The Bare Necessities. Of was dat C, My Heart Will Go On? Hier in de zaal ging het tussen A en C. Ik heb begrepen dat er in de app van de luisteraars thuis vooral Singing in the Rain binnenkwam. Maar Thomas, wat is het nou? Kan je uitsluitsel geven? Wat zing jij onder de douche?
2: Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. Nou ja, dat...
0: Thomas, je hebt één iemand...
2: Heb ik gewonnen? Heb ik nou iets gewonnen of niet?
0: Ja, jij mag zo ook een liedje zingen.
2: Ah.
0: Ja. Maar Ilse, die zit thuis nu op te springen van vreugde. Want Ilse, jij zei de Bare Necessities en je kwam als winnaar uit de loting. Gefeliciteerd met dit geweldige top 400 prijzenpakket.
1: Live met Karin Lacour en Jet Berkhout.
3: En blijkbaar weer eens hoe breed jouw vocale palet is, Thomas Olimans. Van Bare Necessities en het chanson tot het klassieke lied van opera. In oktober gaat Cherrytown in première
2: bij
3: met jou erin.
2: Opera, bij, precies.
3: Precies. Tot de symfonische sessies waarin je een duet met Carsou hebt gezongen. Dan ben ik wel heel benieuwd, als jij het mes op de keel krijgt, waar jij dan op stemt voor de klassieke top 400.
2: Ja, het zijn er gelukkig 400, maar als ik er één moet kiezen om te zorgen dat hij er in ieder geval tussen staat, dan is het klarinetquintet van Brahms. Vanochtend, omdat het een beetje herfstig al is. Het is een van mijn lievelingsstukken sowieso, maar morgen kan ik een van mijn 400.000 andere lievelingsstukken noemen. Maar dat is zo'n de opening alleen al met die twee violen die daar zo hangen. Ja, klarinetquintet Brahms moet er gewoon in.
3: Heb je dan spijt dat je bent gaan zingen en geen klarinet bent te gaan spelen?
2: Nee, nee. Nee, ik vind het ook heerlijk om naar te luisteren. En dat zingen, dat lag me gewoon. Ik heb volgens mij nog nooit een klarinet vast gehad. Dus om het dan meteen te gaan spelen, nee.
3: Ik leuk. Ik had bij jou toch een lied of een koorwerk verwacht.
2: Ja, maar dat doe ik de hele dag dan altijd. Ja. Ik wil dan, als ik ergens naar luister, is dat meestal wat anders waar niet doorheen gezongen wordt.
3: Snap ik. Nou ga jij toch, ondanks dat, ergens doorheen zingen. Wel door je eigen pianospel.
2: Door mezelf, ja, ja precies.
3: namelijk de Lindenbaum van Franz Schubert uit de Winterreizen. Moet die dan wel toch ook in die lijst?
2: Nee, dat is altijd zo gevaarlijk met zo'n groot geweldig stuk. Dat mensen denken, oh ja, die staat er al in, daar hoef ik niet op te stemmen. Allemaal dus wel doen natuurlijk. Want voor je het weet zakt hij naar iets weg waar hij niet thuis hoort. Die wordt natuurlijk gewoon hoog boven in de lijst.
3: We moeten niet achterover gaan leunen en denken,
2: nee,
3: dat lukt
2: nee, nee,
3: wel.
2: Nee, dat is altijd gevaarlijk. Als je denkt, ze winnen toch wel, dan kom je in de problemen.
3: Oké, laten we dat even in gedachten houden. En misschien kan jij dat dan extra luisterbij zeggen bij jouw eigen uitvoering.
2: Prima.
3: Ja, oké, graag. Thomas Olimans, zoals gezegd, als een singer-songwriter begeleidt hij zichzelf achter de piano in Der Lindenbaum van Franz Schubert.

0: Oh, Mas, Olymans. Ja, Lindenbaum. Thomas Olymans, zang. Thomas Olymans, piano. Uit de Winterreizen van Schubert. En Thomas treedt zo ook nog samen met Lucie Horsch op. Ja, wat ze precies gaan doen, dat is nog geheim. Wie wat speelt of zingt, daarvoor moet je toch echt blijven luisteren naar deze verzoekmiddag live. We trappen hier de klassiek top 400 stemweek af met luisteraars thuis en hier aanwezig. En met allerhande stemtips vermomd als verzoekjes.
1: Ik lees ook veel reacties in de NPO Luister-app, Karien. Jo-Janneke die schrijft, wat een overtuigende stemtip is dit van Thomas. Heiko die schrijft, wat prachtig, even alles neergelegd en alleen maar geluisterd. En Gertrude schrijft, genieten die stem van Thomas Olymans. Het maakt me niet uit wat hij zingt, al is het een bijsluiter. Ik stem erop. En Willemijn Peters die schrijft, prachtige Schubert door Thomas Olymans. Die gaat op mijn stemlijst, samen met nog een heleboel ander moois. Waaronder ook, ja, even van een heel andere orde, de jazz suite van Shostakovich.

0: Koninklijk Concertgebouworkest met de wals nummer 2 uit de jazz suite nummer 2 van Shostakovich. Dit was trouwens ook een stemtip van luisteraar Reijer Roemkes, hier aanwezig. Hallo Reijer.
1: Hallo.
0: Zou jij heel in het kort kunnen zeggen waarom Shostakovich op jouw lijst staat?
1: Nou, dit stuk specifiek. Het is natuurlijk ontzettend elegant, maar toch zo krachtig ook. Echt gek.
0: Goede combinatie, hè? Sterk en elegant, inderdaad. Even kijken. Er zitten hier ook in de zaal verschillende mensen die dus graag muziek van Chopin willen stemtippen, horen. Ik lees ook een appje van Harry. Die wil graag dat wij Vivaldi gaan draaien. Jet, we moeten een beetje gaan passen en meten.
2: Snap ik. En ik ben het ook met alles eens. Dat is het moeilijke. Het is echt heel ingewikkeld om die stemlijst samen te stellen. Maar sowieso hoor je straks ook nog onze hooggeëerde muziekgasten. Bariton Thomas Olemans, het Felix Quartet en blokfluitiste, pianiste, zangeres Lucy Horsch.
0: Ja, dus zometeen meer Top 400 Verzoekmiddag live. En dan gaan we naar 1 uur met dit verzoek van luisteraar Anouk Oosterman. Zij schrijft namelijk naar de NPO Luister-app. Zeg jij Top 400? Dan zeg ik Beethoven.

0: NPO Klassiek. Het avondconcert neemt je mee naar een intiem concert van het Delft Chamber Music Festival. Met persoonlijke muziek van onder andere Amy Beach en Dmitri Shostakovich over stilte, strijd en hoop. Luister mee, vanavond om 8 uur in het avondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
1: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
3: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. De plannen van de EU vallen niet goed bij de Amerikaanse president Trump. Die is met zijn land verwikkeld in een handelsoorlog met Canada en dreigt ook nu weer met maatregelen tegen de EU. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet daarvoor worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat de internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog begon 20 jaar geleden in Indonesië een ziekenhuis voor hartzorg en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan veel geld te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Voor het 2e jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het 2e kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte 4 jaar geleden ook al een aantal naaldbomen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over. Het wordt maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
3: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
4: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
3: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
5: Vanavond 21:30, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Karin Lacour en Jet Berkhout.
6: Zou je een stukje willen draaien?
7: Dat zou ik heel leuk vinden.
8: Alvast bedankt.
0: De klassieke top 400 verzoekmiddag. Live.
9: Van harte welkom. Dit is nog een uur lang verzoekjes en stemtips die je om de oren vliegen. In deze muziekfabriek met het beste van twee werelden. Donderdag verzoekmiddag en de opening van de stembus voor de top 400. Luister en kijk mee Doe dat via nporklassiek.nl/live. Dan is het net of je erbij bent hier.
8: Hoor je ook inderdaad waar al dat mooie applaus vandaan komt. Van een warme hal met allemaal stemmende mensen en muzici die hun pleidooi laten horen.
9: Ja, en we helpen je dus graag deze komende uren nog met het vullen van je stemlijst. Je hoort de beste stemtipverzoekjes van luisteraars in de zaal, van luisteraars thuis. Gaat het eigenlijk goed met die muzici? Want er wordt zo weer gespeeld door Lucy Horsch.
8: Klopt. Er was alleen een klein dingetje met het duimgat. Er zit een nieuw kleine reparatie.
9: Op de blokfluit?
8: Op de blokfluit.
9: Oh.
8: Dat is nog even wennen.
9: Okay.
8: Maar ja, dat kan ze.
9: Nou, ik kan niet wachten. Lucy kan alles. Dit is nog een uur lang. Donderdag verzoekmiddag live met nu. Ja, vorig jaar op nummer 9 in de lijst. Dus wat wordt het dit jaar voor deze enorme hoogvlieger? Vivaldi's Vierjarige Tijden.

0: Het eerste deel uit La Primavera, de lente uit de vierjarige tijden van Antonio Vivaldi. Je hoorde Theo Team Langlois, de zwarte op viool bij Le Consort. En er wordt geappt naar de NPO-luisterapp door Harry. Het cliché is geen dag zonder Bach, maar geef mij maar Vivaldi.
1: Ja, en grappig, er zijn ook heel veel Chopin-adepten hier in de zaal, in het radiohuis. Bijvoorbeeld Johannes Bolt, waarom moet Chopin specifiek in die top 400?
2: Nou, af en toe zit je bij een piano-recital en dan worden er hele moeilijke stukken gespeeld. En dan bij de toegift wordt er bijvoorbeeld de ballade nummer 3 van Chopin gespeeld. En dat raakt mij ineens vol in het hart.
1: Veel meer dan dat hele concert.
2: Heel, dat is heel, heel goed gezegd. Ja.
1: Dat kan Chopin. En Albert, waar zit je? Daar ben je Albert. Ja, jij zei toen we elkaar net ontmoetten ook. Ja, Chopin, die moet in die top 400.
3: Nou, zo'n ruim 50 jaar geleden heb ik voor het eerst de impromptu opus 65 van Chopin gehoord. En daar was ik eigenlijk helemaal weg van. Ik vind het een heel gevoelig stuk en een beetje dromerig makend. En lijkt geen einde aan te komen. Ik vind het heel mooi.
1: Ja, ik snap ik ook. Harry, tot slot, waarom raakt Chopin jou zo?
4: Ja, dat is heel bijzonder, omdat ik het heb gezien in Zoetermeer in een klein theater. Chopin wordt gezien als de halfgod van de piano. Hij laat de piano zingen als geen ander, zeggen ze dan. Maar de uitvoering van Nicolas Meeuwsen vond ik heel goed. En een ander is Mariette Petrova, die ik gewoon live gezien heb. Er gaat niets boven live muziek.
1: Helemaal eens. Chopin, laten we die vooral in die lijst stemmen.

0: Jean-Yves Thibaudet op piano speelde de prelude nummer 4 in E-klein van Frédéric Chopin. Volop aangeprezen hier in de zaal door luisteraars en ook thuis wordt er genoten. Pieter van Zoelen schrijft naar de app: genieten deze Chopin. En Jet, jij hebt je bij Lucie Horsch gevoegd.
1: Ja, ook Lucie mag weer een pleidooi geven voor haar favoriete stuk voor die top 400. En ja, sommige mensen zeggen Vivaldi moet erin, anderen zeggen Chopin. Maar Lucie, jij behoort tot het Bach-kamp, hè?
2: Nou ja, ik denk dan als ik moet kiezen, dan Bach in ieder geval. Ja, ik vind het wel lastig hoor. Maar nou ja, ik ben misschien ook als muzikus niet de beste persoon om überhaupt te vragen naar zijn muzieksmaak. Want ik heb ook wel, Thomas net zei, dat je vaak niet wil luisteren naar dingen die je zelf aan het spelen bent. Maar goed, dus de Goldberg-variaties zijn voor mij dan, dat zou in ieder geval in de lijst moeten staan. Volgens mij staan die er ook al lang in.
1: Ze staan er zeker in, maar waarom vind jij ze zo mooi?
2: Dat hangt er wel trouwens vanaf in welke opname. Dat is dan,
1: ja, dat is toch weer de muzikus, hè?
2: Ja. Okay, nou, dus Andraschief.
1: Oké, prima. We noteren het. Andraschief mag bij de opmerkingen als je het stemt. Ja. Waarom vind jij het zo mooi?
2: Ja, het is toch wel. Het is ook een van de allereerste stukken die ik zelf heb beluisterd als opname. Toen ik iets van 12 was, toen ik echt het plezier ontdekte van naar opnames luisteren. Op een iPod Touch, mijn eerste elektronisch apparaat met mijn oortjes. En ik kan me nog herinneren dat ik dacht, hey, dit is muziek. Ja, dit is toch wel het mooiste wat er bestaat. Ja.
1: Heerlijk, ja. Nou, we schrijven het op. Maar ook een pleidooi voor Liber Tango van Piazzolla.
2: Zeker. Ja, het is natuurlijk ook een hit. Dus ja.
1: Ja, maar een hit kan ook irritant zijn. Laten we eerlijk zijn.
2: Ja, kan ook zeker irritant zijn.
1: Ja, niet weer dat stuk. Nee, en ik toch speel jij het met heel veel plezier, hè?
2: Klopt. Ja, wat zorgt er dan voor dat ik dat steeds weer toch. Ja, je hoopt dat je het steeds weer fris kan. Dat helpt dan ook heel erg om met fijne muzici samen te werken. Dat geeft steeds weer een soort nieuwe
1: Olivier
2: energie.
1: Olivier en het Felix Quartet, ja. Snap ik. Anders, wat doet het? Kan jij ervan genieten als je het zelf ook speelt?
2: Van het stuk. Ja, wel. Dat is wel, denk ik, de beste uitvoeringen zijn ook wel waar je zelf meeleeft met de muziek. Maar je neemt het toch op een hele andere manier waar dan de luisteraar. Dat zal altijd zo zijn. Daarom zijn wij ook zelf niet de beste beoordelaars altijd van onze eigen, hoe we spelen, zeg maar. Daar zit altijd een discrepantie tussen.
1: Het ziet er toch altijd al uit alsof jij helemaal erin opgaat.
2: Ja, het is ook, denk ik, een soort urgentie dat je dat wel moet doen. Want anders, wat heb je anders op het podium? Een soort van, dat is je houvast.
1: Ja, en nu is het extra urgent, want nu moet iedereen er ook gewoon op stemmen, toch?
2: Absoluut.
1: Ja. Heel even checken, want er was iets met een nieuw duimgat. Is dat nu helemaal gewend?
2: Oh jee, alle geheimen worden hier prijsgegeven.
1: Ja, maar het maakt het zo knap, want jij hebt dan net een aanpassing van je blokfluit en dan moet je toch gewoon live op de radio gaan spelen.
2: Ja, maar ja, het is wel iets wat dan weer ervoor zorgt dat die jarenlang weer goed blijft. Maar ja, het zou leuk zijn als we op een gegeven moment op een punt komen in de geschiedenis dat iedereen gewoon snapt, oh ja, oh nieuwe duimring, oh ja.
1: Jongens, even een beetje begrip voor de nieuwe duimring van Lucie. Ja,
2: dat ik weet allemaal precies waar we het over hebben natuurlijk.
1: Dat nemen we even mee. We gaan luisteren naar jouw urgentie van Liber Tango van Piazzolla samen met het Felix Quartet en Olivier Thierry op de contrabas.

0: tango. Op blokfluit en door strijkquintet. En hoe ongelooflijk mooi, ongelooflijk mooi. Dank jullie wel, Lucie Horsch, Felix Quintet, dan voor deze gelegenheid. Op deze Top 400 Verzoekmiddag Live, waarop we de stemweek voor de klassieke Top 400 in stijl openen. Ik hoop dat je net al op npoklassiek.nl/live meekeek naar dit swingende geheel. Maar blijf vooral op die site of ga naar die site en vul daar gelijk je stemlijst in. Maar Jet, wat stemt dat Felix Quintet?
1: Ja, ben ik wel benieuwd. Casper?
2: Dat is een heel lastige vraag altijd. Misschien iets wat we nu aan het voorbereiden zijn. Brahms Piano Quintet. Dan.
1: Oeh, ja, dat is ook heel mooi. Ja, op die lijst. Marlene, sorry, ga ik even door jullie heen.
3: Ja, ik ga voor een pianostuk. Moment Musico van Schubert.
1: Ja, ook een goede tip. Ja, jeetje. Oké, okay, ja, Michiel.
4: Ook de kamermuziek natuurlijk. Schumann Piano Quartet.
1: Schumann, ja, dat is een heel mooi piano-minded kwartet. Grappig is dat. Lisbeth, wat wil jij graag in die Top 400?
3: Ja, ik hou toch bij mijn eigen instrument Poulenc cello sonate.
1: Ja, oh ja, die was ik ook. Het is goed dat je dit weer even noemt. Want sommige stukken zakken dan weer even weg in je bewustzijn. Olivier, which piece do you think is necessary?
5: La symphonie fantastique.
1: Dat heb je ook volgens mij net gespeeld, hè?
5: Ja,
1: klopt. Met het concertorkest.
5: Ja, gisteren.
1: Oh, en jij zegt het zo mooi. Kan je toch één keer ronkend... Ah, ja, een Fransman die dat kan zeggen.
5: La symphonie fantastique. Ja.

0: Symphonie Fantastique was een van de eerste stukken die ik live in een zaal hoorde. Ik werd weggeblazen, eens met de stemtip van de bassist, schrijft Merel in de NPO Luister-app. Je hoorde hier Une Balle uit die Symphonie Fantastique van Berlioz door het Chicago Symphony Orchestra. En ja, ik zei het al even, maar je kan meekijken hè, via nporklassiek.nl/live. Er staat hier niet één, er staan hier ook niet twee of drie, maar er staan hier vier camera's in deze radiohal. Er wordt op dit moment ook volop naar je gezwaaid als je meekijkt. Ze registreren eigenlijk alles. Bijvoorbeeld Thomas Olimans, die daar zijn hemd staat te strijken. Want hij gaat zo weer voor ons zingen. Nemen we ondertussen een kijkje in de NPO Luister-app?
1: Ja, nog heel veel reacties op Lucy Horsje. Marion schrijft dat een prachtige tango-uitvoering. Bernadette schrijft I Love Lucy. Deze zit op mijn lijst. Sjoerd, die gaat aan op Berlioz. Lekker hit. Goed dat je me eraan herinnert voor op mijn stemlijstje. Ondertussen is Arjen staat in de file, maar hij zegt het is geen straf met al deze heerlijke muziek. En Kiki schrijft wat een feest van herkenning al deze stukken. Ik moet eigenlijk naar buiten om de hond uit te laten. En op ons antwoordapparaat staat Moos.
2: Hallo, ik ben Moos en ik zou het super fijn vinden als er een paar mensen of gewoon meerdere kon stemmen op de Cool, de Bad en de Lucky. Want dat vind ik gewoon super mooi en als je het doet vind ik het echt top. Doei!

0: toe als Moos van 7. Stem Morricone de top 400 in. En dan dus liefst deze muziek die Morricone schreef voor The Good, The Bad en The Ugly.
1: De klassieke top 400 verzoekmiddag. Live met Karin Lacour en Jet Berkhout.
0: Oei, oei, oei. En nu komt er iets hoor. Ja, ik zou kunnen beginnen met een van de beste Nederlandse dichters.
2: Nou, en dan denk je al gauw aan Rutger Copland. Maar wat te denken van misschien wel een van Nederlands beste liedjeschrijvers?
0: Harry Bannink, natuurlijk. En dan ook nog een van 's lands beste klassiek arrangeurs.
2: En overigens Morricone-kenner en mede-liefhebber. En hij zit hier in de zaal. Even een klein applaus. Bob Zimmerman. En dan ook nog daarbij het aanstormende strijkkwartet van dit moment.
0: Het Felix-kwartet. En dan daarbij de stem van een van de beste baritons die ons land rijk is.
2: Dames en heren, we hebben het natuurlijk over Thomas Olimans.

0: onder de appelboom. Thomas Olimans. Felix Quartet. Bob Timmerman in de zaal. Fantastisch. Ja, ik sta hier bij Marinus en Siska Dijk-Antonissen. Vond je dit mooi?
1: Ja, prachtig. Ja, het is een eer om hier te zijn.
0: Wat fijn. Nou, het is ook een eer om jullie hier te hebben. Want ik zeg maar meteen even, gefeliciteerd. Deze twee mensen zijn vandaag 55 jaar getrouwd. Woehoe! Siska, weet je nog wat jij dacht toen je Marinus voor het allereerst zag?
1: Kriebels in mijn buik.
0: Meteen?
1: We waren meteen op slag.
0: En Marinus, wat voor iemand was Siska toen jij haar ontmoette?
2: Een heel lief meisje uiteraard. Ja. Dus ik ben er ook voor gevallen. Ja.
0: En wat is het geheim van zo lang samen zijn? Kan je daar een tipje van de sluier van oplichten, Marinus?
2: Proberen te leven met elkaars onhebbelijkheden en je eigen onhebbelijkheden ook kennen en daar goed mee omgaan. En dan lukt het heel lang.
0: Ja, want ik heb bijvoorbeeld begrepen dat Siska dol is op klassieke muziek en Marinus niet zo. Wat luister jij graag?
2: Dat is vloeken hier, denk ik, Radio 2.
0: Nee. Nou, niet vloeken, die horen er ook bij. We zijn één grote radiofamilie.
2: Goed, daar luister ik in mijn mancave werkplaatsje veel naar. Maar wat Siska niet wist, dat ik deze zomer een enkele keer radio op Radio 4 heb gezet. En natuurlijk, nou, vandaag moet ik op Radio 4 laten staan. Dat snap je.
0: Want hoe zit het bij jou met die klassieke liefde?
1: Oh, die is al van kinds af aan. Ja, mijn ouders kwamen met de eerste kleine EP'tjes thuis. En dat was het begin. Daarna ben ik muziek, zelf wat muziek gaan spelen. En eigenlijk, ik vind dit het mooiste wat er is.
0: En is het dan ook fijn om die muziek af en toe te delen? Of vind je het ook leuk om uit te wisselen met Marinus?
1: Ja, kijk, hij heeft heel wat bijgeleerd, hè? Dus,
0: Zij ook?
2: Op muzikaal gebied? Nee, ik bedoel, is nog steeds aan het leren. Als je dus in een ensemble zit, van klarinet, dan leer je elke keer bij. Ja. Nee, ik heb nooit wat groot gebracht met klassieke muziek. Maar nu je het erover hebt, wat ik altijd onthouden heb. Op de middelbare school kregen we muziek, klassieke muziek. En dan kregen we de Moldau. En dit is altijd in mijn hoofd blijven hangen.
0: Dat is voor heel veel mensen een bekend. Siska, we gaan luisteren naar, dat is dan toch wel jouw verzoek. Martin Frust, kan je even kort inleiden waarom deze man in de top 400 moet?
1: Nou, het is natuurlijk een klarinetist die het muziekinstrument tot in de treuren beheerst. En de muziek die hij maakt, de hele ademhalingstechniek, dat is gewoon fantastisch. En ik vind die klezmermuziek ook zo mooi, omdat dat een lach en een traan eigenlijk oproept. En zo is het leven ook natuurlijk, hè? Het is een lach en een traan. En het is meeslepend, het is melancholisch, ja, alles zit erin.
0: Ja, we gaan er naar luisteren. Dank jullie wel. Mooi bruidspaar. En vorig jaar dus niet in de top 400. Hoe bestaat het? We gaan hem voor jullie draaien. De Klezmer Dances door Martin Frust.

0: Martin Vreust op klarinet bij het Australian Chamber Orchestra. Hij speelde de Klezmer Dances, geschreven door zijn broer Göran Vreust. En ja, Thomas en Lucie, Jet, gaan ze nu samen?
1: Ze gaan samen optreden. Mensen die meekijken via nploklassiek.nl/live, die weten ongeveer wat er nu gaat gebeuren. Maar als je niet meekijkt, ja, dan zijn er echt heel veel opties. Als je bedenkt dat Lucie zingt, blokfluit speelt en piano speelt, en dat Thomas zingt en piano speelt, maar ook die combi tegelijk doet, dan ja, ga maar na hoeveel. Ja, dat is een kansberekening, is niet mijn sterkste. Ja,
0: ik heb gewoon één tip: nploklassiek.nl/live. Dan kan je het in ieder geval even van dichtbij meemaken.
1: Kijk, ze zijn natuurlijk allebei duizendpoot. Maar ik ben dan toch wel benieuwd, Lucie, wat vind jij zo leuk aan Thomas en aan het samenwerken met hem?
2: Nou, ik vind dat Thomas een hele fijne energie heeft op het podium. Want we hebben ook als duo op het podium gestaan al. En ik denk dat we daarin best wel verschillen. Thomas is heel ontspannen en straalt een bepaald soort rust uit. En dat kan je ook heel mooi creëren. Dat hoorde ik net ook weer met het kwartet. Het is altijd dat moment van stilte creëren. Ik heb daar misschien niet het geduld voor altijd. Ik ben dan iets te gehaast.
1: Wat bewonder jij aan Lucie, Thomas?
3: Maar ik geloof daar sowieso helemaal niks van dat je dat niet kan creëren. Of dat, en ook zo gestrest of ik ben helemaal niet. Nee, ik vind gewoon. Ik ervaar dat veel meer als energie. Dus gewoon dat we zoveel verschillende smaken. We hebben zoveel leuke verschillende stukken al gedaan samen. Inderdaad in allerlei formaties. En dat het altijd met heel veel energie en fantasie kan. Dat vind ik super. En volgens mij ben ik de eerste Nederlander, of de enige Nederlander, die vandaag voor het eerst Lucie heeft horen blokfluit spelen live. Ik denk dat verder iedereen dat ooit wel hoort. Ik had je gewoon nog nooit gehoord.
4: Grappig.
3: Hartstikke mooi.
1: Ze kan het best, hè?
3: Ja.
2: Heel mooi. Is de auditie goed gegaan?
3: Ja.
1: Moet je mee doorgaan misschien?
3: Nou, ik zou zeggen ja.
2: Oké, okay, ja. Ik ga nog.
1: Moet je wat mee doen, Lucie, met die blokfluit? Goed idee.
2: Ga ik eens over nadenken thuis.
1: Jullie gaan nu iets spelen. Ja, eigenlijk gewoon vrij simpel bijna als ik jullie zie. Gewoon met piano vierhandig. Dolly van Gabriel Fauré. Is dat er eentje die de lijst in moet?
2: Ja, het is wel prachtige muziek.
3: We hadden net een voorgesprek, maar ik zal niet uit de school klappen. Maar Lucie, ik verwelkom wat je nu net gezegd hebt.
2: Ik vind soms de harmonische wendingen van Fauré niet heel subtiel. Ja,
3: dat komt nog. Nee, dat komt nog.
2: Dat komt nog. Dat ja. Is een kwestie van rijping. Mijn smaak moet zich nog ontwikkelen.
3: Ja, dat zei ik ook niet, maar Fauré is gewoon een grootmeester. En een altijd onderschatte grootmeester.
1: Dat is ook de top 400 discussie en elkaar overtuigen. En volgens mij is dat hier begonnen. Neem dat mee als je thuis overweegt om op Dolly te stemmen van Fauré. Je hoort het hier in een live uitvoering van Lucie Horsch en Thomas Olymans.

0: Thomas Olimans, Lucie Horsch. Ja, de een in eerste instantie bariton, de ander in eerste instantie blokfluitisten. Maar piano spelen, dat kunnen ze ook ongelooflijk goed. Voorhees Dolly Suite hoorden we. En Alice, jij bent ook groot fan van dit werk. Staat ook op jouw stemlijst, toch?
1: Ja, dat laatste stuk, Mio Oe, speel ik zelf ook.
0: Ah, en hoe deden ze het?
1: Ze deden het wel aardig.
0: En kan je zeggen waarom dit zo'n fijn stuk is? Waarom iedereen dit op zijn stemlijstje moet zetten?
1: Het is heel pittig en ook romantisch. En wat mij zo fascineert, hoe lang ik er ook mee bezig ben, bijna 30 jaar, ik ga er steeds meer van houden.
0: Mooi, Alice. Ik zag ook nog een appje van Arjen Westeneng. Die heeft ook nog een verzoek vermomd als stemtip. Je hebt haters en je hebt fans. Ik behoor tot de laatste categorie. De Bolero van Ravel. Het is misschien alleen een beetje lang. Ja, Arjen, dat klopt. Maar we hebben een hele leuke versie van 3 minuten.

0: de Bolero van Ravel, maar dan door Milos Karadaglic op zijn gitaar gespeeld samen met het studioorkest der Europese Filmharmonie. En vorig jaar stond hij op nummer 11. Nou ja, wat mij betreft ietsje hoger dit jaar.
1: Ja, je wil de top 10 in?
0: Ik ben ook een fan.
1: Ben jij een Bolero-fan?
0: Ja, ik ben
1: dit
0: heel erg.
1: Dit is wel weer een coming-out van Karine, hoor, jongens. Zo.
0: Jij niet, hè?
1: Jawel, bij tijd en wijle.
0: Ik zou willen zeggen, de top 400 stemweek. Helemaal geopend.
1: Ja, via NPO Klassiek. Ja, npoklassiek.nl/stem. Ik weet niet of we dit eerder hebben gezegd de afgelopen 2 uur. Maar daar kun je dus stemmen. En doe het, hè. Want dit zijn van die dingen die stel je eindeloos uit. Denk je, ja, dat komt nog wel. Even oriënteren. Begin er gewoon aan. Doe het. Je kan altijd nog erop terugkomen. Dan beïnvloed je
0: je. Je mag ook op 5 dingen stemmen. Als het even is wat er in je opkomt.
1: Precies.
0: Je 5 allergrootste
1: favorieten. Vaak is die intuïtie toch eigenlijk de waarheid, hè. Je moet op dat gevoel afgaan. Niet op het verstand. Laat je gevoel spreken en stem.
0: En de stembus die gaat vanaf maandag van Noord naar Zuid-Nederland rijden. Welke dag zit jij op de bus?
1: Donderdag ben ik in Zuid-Holland en Noord-Brabant.
0: Fantastisch.
1: Ja, ik verheug me daar intens op. Ook om toch als ik zeg wel stem op je gevoel, maar ik vind het ook heel leuk om te horen ja, wat mensen dan weer aandragen.
0: Ja, en ook zo leuk aan die bus dat je thuis komt bij mensen die dan naar onze zender luisteren.
1: Hysterisch leuk.
0: En even ziet hoe dat geconsumeerd wordt. Nou, deze hele week wordt ongelooflijk leuk, want ja, eigenlijk is hiermee dus de voorbereiding begonnen. De voorpret vooral van die klassieke top 400. Dus maak je lijst, laat jouw invloed gelden op die lijst van jou, van de NPO Klassiek luisteraar. En doe dat via npoklassiek.nl/stem. Zometeen begint Maatwerk met Sander Zwiep. Dus dat wordt genieten. Deze uitzending sluit ik heel graag af, zoals dat hoort, op een donderdagverzoekmiddag. Met een bericht en een verzoek van een luisteraar. Wiesje, die schrijft, misschien is het ook dat de kerstgevoelens zal beginnen te kriebelen. Maar mijn nummer 1 is en blijft de Notenkraker.

NPO Klassiek. Hou je van Simeon ten Holt? Of meer van Beethoven? Of misschien wel van Fanny Mendelssohn? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!

0: dat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt. Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
1: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
2: Ik werk me eigenlijk helemaal het schompers naar alles wat duurder wordt.
1: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
3: Vanavond 21:30, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
0: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er komen nieuwe controles op wisselende plekken en tijdstippen voor in de plaats, langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen, maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 mensen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte blijft nog 30 dagen langer vast, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Over een ander deel van de groep wordt nog een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnel-virus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. De meeste mensen hebben nauwelijks klachten en voor hen is het virus ook niet gevaarlijk. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad en waren vluchtroutes geblokkeerd. Dat blijkt uit een overheidsrapport dat de BBC heeft ingezien. De onderzoekers rekenen het de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het Pakistanse Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Het weer: vanuit het westen trekken buien over. Het wordt maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden. Morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
9: Goedemiddag, onze Elstar is aan het rondstrooien. Appels vallen niet ver van de boom. Dirigent Koert Sanderling had 3 zonen en alle 3, Thomas, Stefan, Michael, werden ze dirigent.
0: Maatwerk.
9: En hier is vader Koert.
0: Met Sander Zwiep.

0: Een opname en ook een applaus uit 1983. Het jaar waarin de Nederlandse spoorwegen station IJmuiden uit de dienstregeling haalden. Ach, dat is waar eenmaal. Toen opende het Koninklijk Concertgebouworkest hun concert met deze ouverture van Mozart's Don Giovanni. Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Koert Zanderling. Dirigent die op 17 september 2011 overleed op 98-jarige leeftijd.
1: De bestemming.
0: Ik weet ook niet waarom ik over IJmuiden begon. Het heeft met mijn trein een hobby te maken. Wij zoeken een andere plaats in Nederland. Als je die raadt, dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. En omdat het donderdag is, hoor je dus om 16:45 vanmiddag of je die hoofdtelefoon misschien zelfs gewonnen hebt. De hints van vandaag zijn Feike Asma, Bassie en Adriaan en Sydney aan de Waterweg. Lijkt me duidelijk. Wat is die bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Feike Asma, Bassie en Adriaan en Sydney aan de Waterweg.

Als je net als ik van zwarte koffie houdt, dan vind je deze klankkleur vast ook wel mooi. Het strijksextet van Brahms. Dan heb je een strijkkwartet plus wat lage klanken van een extra altviool en een extra cello. Dus ik zeg niet dat een normaal strijkkwartet als koffie met melk en suiker is, maar toch lekker donkerbruine, herfstige klanken uit het eerste strijksextet, het tweede deel. 17 september 1803, de sterfdag van Franz Xaver Süssmayr, de Oostenrijkse componist die je kent van zijn geweldige Requiem. Dat is eigenlijk natuurlijk wat wij kennen als het Requiem van Mozart, maar die kon het door de dood niet meer afmaken. Süssmayr heeft daar behoorlijk veel aan gedaan, zodat we nu nog dat hele Requiem in een concert zou kunnen meemaken. Deel 1 is wel degelijk van de hand van Mozart zelf. De orchestratie van het Kyrie daarna deed Süssmayr.

0: Pygmalion, onder leiding van Ravel Pichon, met de delen 1 en 2 uit het Requiem van Süssmayr en Mozart. Mensen, wat de muziek zegt. Geweldig. Het is bijna Bach.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Maar zonder gekheid. Of je nou van Bach houdt of van Mozart, je kunt weer stemmen op je favoriete klassieke muziek voor de klassieke top 400. Stem nu via npoklassiek.nl/stem. En dit is alvast heel vrijblijvend een stemtip van ons.

Even een momentje voor jezelf. Het Baltimore Symphony Orchestra onder leiding van David Zimmerman met pianiste Hélène Grimaud. Het langzame deel uit en noteer dit alvast voor de klassieke top 400. Het pianoconcert in G van Maurice Ravel. Luisteraar Joyce die appt altijd heerlijk dit pico in G van Ravel. Maar zonder blub blub, oftewel zoals pedagoog Jan Wijn het noemde, tante Betje, nog veel fijner. Kijk, Joyce is een kenner. Het gaat hier om de uitvoeringspraktijk. Blijkt voor veel pianisten helaas lastig te zijn, zo ook kennelijk voor Hélène Grimaud, zegt Joyce. Wij geven het door. Even het mailadres van Hélène opzoeken. We gaan nu wat dansanter verder met klanken, ook uit Frankrijk, van een anonieme componist, echt gemaakt om op te dansen, Ballet de la Nuit.

Het ensemble Correspondance speelde delen uit het Ballet de la Nuit, vorstelijke muziek, Lodewijk XIV en zo. Dit deel heette de Entrée pour les quatre heures, de binnenkomst van de vier uurtjes. Jazeker, ik denk dan tenminste aan de groene zakjes instantsoep. Je weet wel, zakjes zout met E-nummers. Als je les quatre heures vertaalt naar het Engels, komt er ook afternoon snacks uit. Ik zeg, laat maar komen.

deel uit Girl with a Pearl Earring. Muziek van een Franse componist, Desplat. En die speelt in Delft, het meisje met de parel natuurlijk, bekend schilderij. Daarmee zijn we een beetje terug in Nederland, ook met de laatste muziek van Hendrik Andriessen. Een componist die in de wieg gelegd was om componist te worden, niet om journalist te worden. Laat hij nou wel een kortstondige journalistieke carrière te hebben gehad bij de Nieuwe Haarlemse Krant. Ging niet supergoed. In de nacht van 14 op 15 april 1912 zonk de Titanic. Op 16 april stond het in de Nederlandse kranten, met uitzondering van de Nieuwe Haarlemse Courant. Een paar dagen na het bekend worden van de scheepsramp verscheen journalist Hendrik Andriessen 's ochtends op kantoor. Hij groette iedereen, hing zijn jas op, groette zijn collega's nog een keer, pakte een dampende mok koffie en ging rustig zitten. Tot zijn baas hem op de schouder stikte. Hendrik, die boot, tik jij er nog wat over? Welke boot? Precies. Laat Hendrik maar componeren. Richard Kare voor orkest. Je reinste filmmuziek aan Van een Letteren.

0: NPO Klassiek. Het avondconcert neemt je mee naar een intiem concert van het Delft Chamber Music Festival. Met persoonlijke muziek van onder andere Amy Beach en Dmitri Shostakovich over stilte, strijd en hoop. Luister mee, vanavond om 8 uur in het avondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. De afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat helemaal niet meedoet. Het weer, er trekken stevige buien over. Het is 14 tot 18 graden. Morgen droger en meer zon en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
2: Ster. Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main round, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
5: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
4: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
5: De olifanten van Botswana, NRV.
4: Of luipaarden in Sri Lanka.
5: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
0: NPO Klassiek. Max.
9: Een vraag van de heer Bisschop. Ruimte voor maatwerk. Vindt u niet dat de verantwoordelijkheid 2 kanten opwerkt? Dan is het antwoord uiteraard.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Goedemiddag, het Gewandhausorkest Leipzig met Brandenburgsconcert nummer 1. Een frisse plens Bach in je gezicht. Daar worden we toch blij van. In het programma hiervoor, de Muziekfabriek, werd door mijn lieve collega's een uitspraak gedaan. Over Bach zijn het toch wel een behoorlijk strenge componist doorgaans. Is een Badinerie bijvoorbeeld een zeldzaam voorbeeld van een luchtigere kant. Nou, maar dit is toch ook luchtig zat. En zo is er nog veel meer luchtige Bach. Ik durf te zagen aan die poten van die stelling. Bach kon ook heel vrolijk wezen.
1: De bestemming.
0: Ja, de bestemming kan natuurlijk zijn npoklassiek.nl/stem voor je favoriete klassieke muziek voor de aanstaande top 400. En als je zegt, ja, ik heb toch echt niks met Bach. Nou prima toch, dan stem je op Mozart of op Beethoven, Stockhausen, maakt mij helemaal niet uit. Maar wij zoeken ook nog een plaats in Nederland vanmiddag. En de hints zijn Feike Asma, Bassie en Adriaan en Sydney aan de Waterweg. Blijf nou eens van die waterweg af. Zit niet aan de waterweg. Wat is de bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Feike Asma, Bassie en Adriaan, zit niet aan de waterweg.

Klinkt ook als uitstekende techniekoefeningen voor de pianist, maar het heeft ook nog muzikaal karakter. Een van de pianostukken Opus 15 van Gerhard Hamm. Componist Where Have You Been All My Life. Geweldige klanken voor het voetlicht gebracht door Camille Boomsma. Album van de week op npoklassiek.nl.

0: Ja, prachtig Tasty gespeeld door Matthias Haviga klaversymbool en op blokfluit Hester Groenleer. Toevallig weet ik in welke aangename Amstelveense woonkamer deze uitvoering is doorgespeeld. Ze moet het vast een keer na het avondeten hebben gerepeteerd. Alles in echtelijke harmonie. Een mooi huwelijk in alle opzichten, Matthias en Hester. Met de muziek van Gottfried Finger, een van de Engelse wijsjes Air Anglois, boek 3 uit 1704. Daarvoor Collegium Vocale 1704, zo heette zij, met een deel uit de Missa Votiva van Zelenka.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: 1704 plus 100 is 1804. Dat was het jaar waarin Ludwig van Beethoven de eerste noten van zijn vijfde symfonie op papier zette. Ja, toen wist hij natuurlijk nog niet dat het zo'n beetje de beroemdste noten uit de hele muziekgeschiedenis zouden worden. Vorig jaar stond die vijfde symfonie op nummer 99 in de klassieke top 400. Zijn zevende en negende symfonie stonden hoger. Ja, of je dat nou wel of niet terecht vindt, je kunt er misschien iets aan veranderen via npoklassiek.nl/stem.

0: goed, beter, Beethoven. Dat appt Maarten Vugs via de NPO Luister-app. Die gaat zeker stemmen op deze symfonie, de vijfde symfonie. Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly met delen 2 tot met 4. Vaak hoor je tutututum, deel 1 natuurlijk, maar dit is ook de moeite waard. En natuurlijk speciaal voor de mensen die bij de oudejaarstrekking niet genoeg hebben aan één lot. Die denken, ja, straks is het toch het andere lot. Dan koop je dus nog zo'n noodlot. Bij mij aangeschoven voor de weersverwachting is Herman Vinkers. Herman, hoe ziet het eruit de komende dagen?
1: Er worden middagtemperaturen verwacht van 1 uur 's middags tot 6 uur 's avonds. Er waait een zachte zuidoostelijke wind en met 22 graden wordt het een aangename dag. Met 36 graden wordt het een hete dag en met 2 graden wordt het een frisse dag. Er volgt nu een waarschuwing voor de scheepvaart. Pas op!

17 september van het jaar 1179. Het was stralend nazomerweer. De AEX opende flink in de plus en er stonden nauwelijks files. Die 17 september was de sterfdag van Hildegard van Bingen. Ze werd 81, deze Duitse theologe, mystica, componiste en heelster. Ze hield niet van halfwerk. Je hoorde hier O Vis Aeternitatis. Collective Nine en altviolist Scott Chancy. Daarvoor een deel uit de Sint-Jorismis van Herman Finkers. Jazeker, met Alan Brooke en Capella Amsterdam. Op weg naar nog een uur maatwerk met de Baron Hopsuite. En naast een baron ook iets met een clown en een acrobaat, allemaal in muziek verborgen. Dit is nog Paulus met een stukje Wachet auf in de melodie. Blijf wakker, het is bijna 4 uur. Nog een uurtje en dan gaat de stoomfluit weer. Dan mag je naar huis, voor zover van toepassing.

0: NPO Klassiek. Het nieuwe seizoen van het Vrijdagconcert verdient een feestelijke opening. Daarom brengen het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van Carina Kanellakis een indrukwekkend programma. Ze spelen het Boheemse Vioolconcert van Dvorak met Christian Tetzlaff als solist en het imposante werk Harmonium van John Adams. Allemaal live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Luister mee, morgen om 8 uur naar het AfroTros Vrijdagconcert hier op NPO Klassiek.
1: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat van zijn moeder. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. De afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt over nog een deel van de groep een besluit genomen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot 1 graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
2: Ster. Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
3: Ik kun je blijven staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
4: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
5: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
6: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zouden dus maatwerk moeten zijn.
7: Ja.
8: En wat houdt maatwerk dan in?
9: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, de herfst is nog maar net een beetje aan het binnenwaaien. Maar sommige mensen dromen vast nu alweer van midzomer. Dit was de Midsummer Night's Dream van Mendelssohn. Het scherzo door het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Onder leiding van Jeffrey Tate. En als je luistert, vandaag is weer de eerste dag dat je kunt stemmen voor de klassieke top 400. Dus ben je bijvoorbeeld een Mendelssohn-fan? Ga dan zeker naar npoklassiek.nl/stem. En help Felix aan een mooie positie of een andere favoriete componist of componiste voor jou.
1: De bestemming.
0: Rotterdams Philharmonisch Orkest Rotterdam zou het daar in de buurt zijn. Ja, wie weet. Wij zoeken een plaats in Nederland. Als je die raadt, dan hoor je om 16:45 misschien wel je naam als dagfinalist of winnaar van die hoofdtelefoon. De hints zijn Feike Asma, Bassie en Adriaan en Sydney aan de Waterweg. Wat is het? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Feike Asma, Bassie en Adriaan, Sydney aan de Waterweg.

Ja, inmiddels zijn ze in zijn geboorteplaats bezig met een toren van 286 meter hoog. Gewoon bij ons in Nederland. Destijds was het niet veel meer dan een brug of een dam bij de Rotte. Pieter Hellendaal, in de baroktijd geboren in Rotterdam. Concerto Grosso, opus 3, nummer 2. La Sfera Armoniosa speelde het onder leiding van Mike Ventros. In dezelfde stad is in onze tijd hoofdvakdocent piano bij Codarts, Nino Quitatze. En zij speelt hier Chopin.

0: de Laurenskantorij, Laurens Collegium, onder leiding van Wieger Mandemaker met Ubi Caritas, de zetting van Maurice Duruflé. Na het pianospel van Nino Queitatze in Etude Opus 10 nummer 6 van Chopin in de heerlijke toonsoort S klein. Heel veel voortekens. Dat is vaak een voorteken dat je veel moet oefenen om het te lezen, zegt deze amateurpianist. Maar het resultaat is prachtige muziek.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En na deze Rotterdamse stemmen en een pianiste die lesgeeft in Rotterdam, een Rotterdams componist, Alexander Voormolen, de zoon van Alida Wendholt. Je hoort het niet af van haar achternaam. Ze was verre familie van Jean-Philippe Rameau. En vader van Voormolen was een Rotterdamse hoofdcommissaris. Alexander zelf trouwde in 1918 met een domineesdochter. 2 jaar later volgde de scheiding. In 1926 trouwde hij in Oxford met Alice Grierson. Ook dat huwelijk hield niet zo lang stand, want zij hertrouwde met een dokter. Later raakte Voormolen zeer goed bevriend met zangeres Titi Fermin of Fermin. Dit zijn muzikale vruchten van Alexander, delen uit zijn tweede Baronhof-suite.

Ja, wij vinden dit dus echt deksels leuke muziek van Alexander Voormolen, die Baron Hop Suite is. Ik zou zeggen, hop, stem ze erin voor de klassieke top 400 via npoklassiek.nl/stem. Dit waren delen uit zijn tweede Baron Hop Suite, residentieorkest onder leiding van Matthias Bamert. En na deze baron nu een clown en een acrobaat. Stephen Sondheim's Send in the Clowns, een instrumentale versie. En daarna de dans van de acrobaten van Rimsky-Korsakov.

De dans van de acrobaten en mensen, wat konden die gasten dansen, zeg. Uit het Sneeuwmeisje van Rimsky-Korsakov door het Maleisisch Philharmonisch Orkest. En daarvoor Send in the Clowns, een instrumentale omvloerste late-night versie door het ensemble Clarinesque.

0: de bestemming.
1: Feike Asma, Bassie en Adriaan en Sydney aan de Waterweg. Dat waren de hints van vandaag. Dagfinalist is geworden René Verburg. René die zegt de bestemming is Maassluis. Feike was van 1965 tot 1984 organist van het Garrelsorgel in de Grote of Nieuwe Kerk van Maassluis. Heeft hij nog lekker geüpgrade volgens mij. Bassie en Adriaan van Toor zijn geboren in Maassluis. En zegt René, ik vind het altijd leuk en uitdagend om deze puzzels op te lossen. Klassiek staat hier dag en nacht aan. Wat erg voor de buren zeg, 's nachts zelfs. Nee, maar dit is hartstikke fijn. René maakt dus kans op de hoofdtelefoon. En wat betreft Sydney aan de Waterweg, René, dat sloeg op de futuristische Petrus en Pauluskerk in Maassluis. Die schijnt iets te hebben van het operahuis van Sydney, vandaar. Is ontworpen onder meer door Marie Bouw. Dat was dan weer de vader van een klasgenootje van mij, van Goes. Marie heeft ons helemaal met een busje naar Rome gereden voor een excursie. Ik dwaal af. Finalisten waren Frits Senden, Giulia Talamini, Carla van Vught en René Verburg. Wie wint de prijs? Computer. Zonder AI, maar computer, spreek.
0: Giulia Talamini.
1: Ah, dat is nog eens een goed bericht. Een heugelijke tijding voor Giulia en haar stagebegeleider. Hier is heugelijke tijding van Asma.

Heugelijke tijding, zeker voor orgelliefhebbers om dit te horen op NPO Klassiek. Jaap Kronenburg op het Garrelsorgel in de Grote Kerk in Maassluis. Jarenlang legendarisch bespeeld door Feike Asma. De LP's liggen nog steeds met kilo's vol bij de kringloopwinkels. Misschien heb je er zelf ook nog thuis wel iets van liggen. Het is gedaan voor Maatwerk. Hierna Hans Hafmans met Podium. Hier is nog wel het laatste woord aan Amerikaan Henny Youngman. Die zei, het geheim van ons huwelijk... Nou, is heel simpel. 2 maal per week nemen we de tijd om te gaan dineren. Kaarslicht, een etentje, zachte muziek en een dansje achteraf. Zij gaat elke dinsdag, ik elke vrijdag.

0: NPO Klassiek. Wil je meer Vivaldi in de lijst? Of liever Hildegard von Bingen? Of stem je op Johann Sebastian Bach? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar nporklassiek.nl en stem!
1: Ster. Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
2: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar dan toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat dat niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. En dan nog het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. En vannacht is het dan op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen schijnt geregeld de zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.
5: Podium van donderdag 17 september. Van harte welkom, goedemiddag. Met onder meer in deze uitzending de Salzburger Festspiele krijgt een nieuwe directeur. Na een onrustige zoektocht viel de keuze uiteindelijk op Peter de Kaluwe. Wie zingt zich naar de operatop? De namen van de 40 deelnemers aan de International Vocal Competition in Den Bosch zijn bekend. Nieuwe studio's van de Royal Academy of Music in Londen hebben na 2 jaar eindelijk een naam. Welke naam dat is, vertel ik na 6. Dit is om te beginnen muziek van Rebecca Clark, gespeeld door altviolist Timothy Redoubt en pianist James Bellew, die beide studeerden aan diezelfde Royal Academy of Music.

uit de altvioolsonate van Rebecca Clark. Twee oudgedienden van de Royal Academy of Music, die dus nu een nieuw onderkomen krijgen in Londen, krijgt Timothy Redoubt, altviool, en James Bellew, piano, later dat nieuws vanuit Londen. De Belg Peter de Kaluwe wordt de nieuwe artistiek directeur van de Salzburger Festspielen, meldt de Raad van Toezicht van het prestigieuze Oostenrijkse festival. De Kaluwe is dramateur, was jarenlang directeur van Operahuis De Munt in Brussel. En in 2013 had hij overigens ook al een keer gesolliciteerd in Salzburg, maar toen ging de functie naar Marcus Hinterhäuser. Dienstcontract werd eind deze maand niet verlengd wegens onoverbrugbare meningsverschillen. Afgelopen dagen werd er volop gespeculeerd wie de functie zou krijgen. De naam die veelvuldig klonk was die van Sophie de Lint, de huidige directeur van de Nationale Opera in Amsterdam. Zij zou in gesprek zijn met de Salzburger Festspielen om de baan al dan niet samen met operaregisseur Barry Kosky te vervullen. Maar volgens de Oostenrijkse persbureau APA waren er te veel meningsverschillen over contracten en taakverdelingen. Uiteindelijk viel de keuze dus op de Kaluwe. Ook geen onbekende in de Nederlandse operawereld, want hij werkte in de jaren 80 en 90 onder DNO-directeuren Truze Lodder en Pierre Audi in Amsterdam. Morgenochtend wordt de benoeming tijdens een persconferentie officieel toegelicht. En later morgen leest u de reactie van de Kaluwe op nporklassiek.nl/podium.

0: Mozarts tweede hoornconcert met hornist Alexandre Zanetta en het Mozarteum Orkest uit Salzburg, onder leiding van Howard Griffiths. Ja, de stad dus van de Salzburger Festspielen, waar Peter de Kaluwe de nieuwe artistiek leider wordt. Morgen is daar een officiële toelichting. En het nieuws brengen we ook morgen wat uitgebreider, met zijn reactie ook, op nposklassiek.nl/podium. Het is bijna 16:15. Tijd voor de ANWB op een regenachtige dag met Robert Vriesen. Goedemiddag, Robert.
1: Goedemiddag, Hans. Ja, inderdaad, die regen die speelt het verkeer behoorlijk parten. Er staat 700 kilometer file op de Nederlandse wegen. Meeste files in het midden van het land en ook in de Randstad is het weer druk. Bijvoorbeeld een lange file op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. 17 kilometer tussen knooppunt Vught en Waardenburg. Een half uur vertraging daardoor. En het begon allemaal met een ongeluk op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Maar dat is al een hele tijd geleden. Bij knooppunt Hofvliet nog steeds 17 kilometer file vanaf knooppunt Ketelplein. Een half uur vertraging. Alle rijstroken zijn daar al lang weer vrij.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Vanavond dirigeert Lahav Shani zijn eerste concert als chefdirigent bij de Münchener Philharmoniker. We kennen Shani in Nederland vooral door zijn werk als dirigent bij het Rotterdamse Philharmonisch, waar hij tot deze zomer chef was. Hij dirigeert vanavond een afwisselend programma met onder meer het pianoconcert in G groot van Ravel, met zijn muzikale vriendin Marta Argerich en Le Sacre du Printemps ook van Igor Stravinsky. Nou ja, dat zijn nog eens visitekaartjes. En er is ter gelegenheid van het aantreden van Lahav Shani in München een album uitgebracht van het orkest met Shani op de bokal. Hij dirigeert onder meer deze prelude à la Prémédie d'un Faune van Claude Debussy.

Het album dat net verschenen is, bij gelegenheid van zijn aantreden als nieuwe chefdirigent in München, bij de Münchener Philharmoniker, Lahav Shani met zijn nieuwe orkest hier in de Prélude à la Prémédie d'un Faune van Claude Debussy. Vanavond zijn eerste optreden als chef in München met pianoconcert van Ravel, ik zei het al, met Marta Argerich, stersolist, en het ballet Le Sacre du Printemps daar. Pianist Camille Boomsma zet zich in voor de muziek van de onbekende in Duitsland geboren Nederlandse componist Gerhard Hamm. Deze week centraal op onze zender. Gerhard Hamm is eigenlijk helemaal vergeten. Camille Boomsma had eerder ook zelf nooit van hem gehoord, kende hem niet. Totdat een nazaat van Hamm hem na een concert benaderde met een stapeltje partituren onder de arm. Hij vroeg of Camille de muziek wilde doorspelen. En toen ging er een wereld open voor hem. Vooral de verhalende kwaliteit is opvallend, zegt Camille Boomsma. De kleine vorm beheerste hij tot in de finesse. En in die kleine werken zit een hele wereld verborgen. Een droomwereld in het geval van deze Träumerei.

pianist Camille Boomsma en zijn pleidooi voor de vergeten componist Gerhard Hamm. Album van de week op npoklassiek.nl kun je hem helemaal beluisteren. Het is 17:30, NTR Podium. Wie wordt de volgende operaster? Dat hopen we in oktober te weten te komen. 40 jonge zangers uit de hele wereld zijn geselecteerd voor de International Vocal Competition, of IVC, in Den Bosch. Onder hen twee Nederlanders, tenor Milan de Korte en sopraan Irene Hoogveld, strijden van 2 tot en met 10 oktober voor de winst. Nieuw dit jaar op het IVC, opera en oratorium krijgen precies evenveel gewicht. Waar oratorium in zangconcours de lange tijd een beetje in de schaduw van opera stond, moeten de kandidaten nu twee verschillende programma's laten horen. Zo laten ze niet alleen hun theatrale kant, maar ook hun vertelkwaliteiten zien en horen, zonder acteren of kostuums. Denk aan Messiah, Handel of Matthäus Passion Bach. Uit bijna 600 aanmeldingen bleven 40 stemmen over. In totaal 5 zangers die in Nederland wonen en 2 van hen dus met de Nederlandse nationaliteit. De grote finale is zaterdag 10 oktober in Theater aan de Parade met Phil Zuid en geleid door Karen Kamensek. Op het spel staan niet alleen prijzen, maar vooral ook een mogelijke snelle route naar de grote internationale operapodia. Later in oktober is de finale ook te horen in Opera Live op deze zender op de zaterdagavond. Stersopraan Pretty Yende gaf afgelopen zomer masterclasses aan eerdere winnaars van het IVC. Hier zingt ze.

Pretiende zong Una voce poco fa uit Il Barbiere di Siviglia van Gioachino Rossini. Ze gaf dus afgelopen zomer masterclasses aan het IVC, tenminste aan de eerdere winnaars van het IVC. Het vocalistenconcours gaat weer van start, begin oktober. Dit is muziek van Frédéric Chopin, die alles te maken heeft met onze concerttips van zometeen. Bela Davidovic speelt het langzame deel uit Chopins tweede pianoconcert.

0: Bela Davidovich met het Londen Symfonieorkest, Sonnet Mariner, in het langzame deel uit het tweede pianoconcert van Frédéric Chopin. Muziek die dit weekend klinkt op een mooie plek in Amsterdam. Dat zometeen. Eerst even een blik op de weg. 5:45. Goedemiddag, Robert Vriesen.
1: Goedemiddag, Hans. Ja, het is nog steeds druk op de weg. We hebben net de piek van de avondspits gehad en die lag net iets boven de 800 kilometer. Ja, en door het regenachtige weer veel langere files dan normaal. En die staan vooral in het midden van het land en in de Randstad. Ik zal wat voorbeelden noemen. De A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Daar wordt langzaam gereden over 25 kilometer tussen Roelewarensveen en Den Haag-Zuid met een half uur vertraging. En na een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag zijn bij Zoetermeer 2 rijstroken dicht. En dat resulteert nu in 7 kilometer file. Vanaf Gouda-West doe je er ruim een half uur langer over.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Morgen en overmorgen in de openlucht van Hartje Amsterdam een festival vol jong talent. Klassiek op het Amstelveld. Het Nederlands Jeugdstrijkorkest trapt het festival af met Dvorak's Serenade voor strijkers. Ook pianist Juliana Bizacica staat op het programma. Ze won eerder dit jaar nog het Koninklijk Concertgebouw Concours. Samen met het Davids Bündler Chamber Orchestra speelt zij het stuk waar we net aan luisterden, Chopin's tweede pianoconcert. Alle concerten op het Amstelveld zijn vrijdag en zaterdag gratis te bezoeken. Verder dit weekend in Bilthoven, pianist Kete van Shuramashvili speelt een programma met als thema verbinding. Werken en bewerkingen uit verschillende stijlperiodes naast elkaar zondagmiddag om 3:00 in theater Het Lichtruim in Bilthoven. En vandaag tot en met zaterdag in Corso Den Haag het Cello Octet Amsterdam en kunstenaar Niek Verstand met de voorstelling Cocon. Een audiovisuele voorstelling waarin cello, licht en robotica samenkomen. De 8 cellisten worden omhuld door 8 robotarmen die een bewegende cocon vormen. Een voorstelling met experimentele elektronische muziek, waaronder Endoscreen van componist Cara Liz Coverdale, dat ze onlangs hebben opgenomen en uitgebracht. Hier is dat stuk. Trouwens, de concerttip vindt ze op npoklassiek.nl/podium.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer klassiek.
1: Deze week het Requiem van Gabriel Fauré. Het wiegelied van de dood.
2: Beetje drama is je niet...
1: Zonder drama geen leven wat mij betreft.
2: Nou ja, kijk, drama hebben we wel in het Requiem van Fauré, maar toch klein.
1: Klein.
2: Dus, hij kiest echt voor een andere vorm. En dat is denk ik wat we deze aflevering van de podcast gaan ontdekken.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat.

0: Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
2: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo vordert zorgverzekeraar Mensis 100.000 euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. Kwetsbare mensen zouden daarvan de dupe zijn geworden. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. Als het aan de Europese Commissie ligt, krijgen kinderen tussen 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag op sociale media, na toestemming van hun ouders. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming moeten krijgen. Ook wil de Europese Commissie een verbod op verslavende games. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag heeft TBS met dwangverpleging gekregen. De rechtbank acht hem ook schuldig aan poging tot moord en brandstichting. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en daarom hoeft hij niet de cel in. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de 3de dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad. Die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot 1 graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar npoklassiek.nl en stem.
2: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
4: Alle deuren zitten op slot.
3: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg.
5: Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
2: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.
6: Met om 6:30 in de gouden opname deze hele week legendarische dirigent Bruno Walter. Hij dirigeert straks een deel uit de 4de, de romantische symfonie van Anton Bruckner. We beginnen met een nieuw album van het Noord-Zweedse kwartet, strijkkwartet, dat zich Opus 13 noemt. Zo'n jaar of 10-12 geleden samengekomen. En het eerste werk dat ze speelden toen was het Opus 13 kwartet van Felix Mendelssohn. Dat hebben ze nu op hun debuutalbum, op hun nieuwe album, opgenomen.

Uit het strijkkwartet Opus 13 van Felix Mendelssohn. Ja, daarin vonden ze elkaar en ze noemen zich Opus 13 daarom. Zo'n 10, 12 jaar geleden Noors-Zweeds strijkkwartet. Nieuw album van ze. De Susie Sainsbury Studios, dat is de naam van de nieuwe les- en repetitieruimtes van de Royal Academy of Music in Londen. 2 jaar nadat ze zijn aangekondigd, weten we nu hoe die gaan heten en waar ze komen te staan. De 4 grote studios voor opera- en musicalstudenten komen namelijk op London City Island. Dat is een hotspot in Londen. Hoofdlocatie is en blijft in het hartje van de stad, het centrum, het oude conservatorium, oudste van Groot-Brittannië. Maar die nieuwe vestiging ligt een aantal metrohaltes verderop en biedt 10 oefen-, les- en opnameruimtes. Die nieuwe locatie moet het conservatorium ook toegankelijker maken. Academy wil gaan samenwerken met lokale organisaties voor mensen met een beperking, ziekenhuispatiënten en met bewoners van zorginstellingen. Grote studio-opera's voor opera- en musicalstudenten dus in London City Island. Dit is een van de afgestudeerden van de Royal Academy of Music, Yevgeny Sudbin. Hij speelt Domenico Scarlatti.

0: Yevgeny Sudbin met deze sonate van Domenico Scarlatti, een van de 550 sonates voor klavercimbal. Met de meeste muzici die opteren tegenwoordig voor piano. Hij heeft dus gestudeerd aan de Royal Academy of Music in Londen. Die krijgen nu 4 grote studio's voor opera en musical studenten op de hippe locatie London City Island. Het is 6:45, tijd voor de ANWB. Goedenavond, Robert Vriesen.
1: Goedenavond, Hans. Nou, de files lossen langzaam op. Er was een drukke avondspits met meer dan 800 kilometer file op het hoogtepunt. De meeste vertraging nog in de Randstad, maar ook op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord nu. Want er is een ongeluk gebeurd op knooppunt Emmeloord. Kwartier vertraging, maar de rijbaan is dicht, dus je zal daar moeten omrijden. Kwartier vertraging door een kapotte vrachtauto op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht Centrum. 9 kilometer file daar, doordat de rechte rijstrook dicht is.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: De stembussen van de top 400 zijn vanmiddag geopend. 10 dagen lang mag u geliefde muziek aandragen om in die lijst terecht te komen. NPOklassiek.nl, daar kun je stemmen. We kregen al veel verzoeken binnen hoor. De eerste greep hier, ik lees voor. Meindert Boekel, heel lang dirigent geweest van het Groot Omroepkoor. Best belangrijke man in zijn tijd. Hij werd op 15 september geboren. Zouden jullie rond of op die dag wat van hem kunnen laten horen? Dat kunnen we. Meindert Boekel, orgelbespelend hier. Aafje Heynes zingt een lied dat stevast een hoge notering vindt in de top 400. Bach, / Gounod, Ave Maria.

de bewerking die Charles Gounod maakte van de prelude, de eerste van Johann Sebastian Bach. Ave Maria teksten bovenop. Aafje Heijnes, alt, Meindert Boekel, orgel en het Toonkunstkoor Amsterdam. Ja, pure nostalgie. Hij zal zeker in de top 400 terechtkomen. Geliefd stuk muziek. De Amerikaanse componist Steve Reich wordt 90. Dat wordt gevierd tijdens de zaterdagmatinée in het Concertgebouw komend weekend. De Nederlandse première van het nieuwe In All Your Ways zal te horen zijn, speciaal gemaakt in opdracht van de matinée, uitgevoerd door de Colin Curry groep. Die zijn echt versmolten met de muziek van Steve Reich. Ook klinken minimal klassiekers als Clapping Music, Double Sextet. Hier alvast een stukje vanaf cd met de Colin Curry groep. Dit komt uit Quartet van Steve Reich.

Een deel uit Quartet van Steve Reich door de Colin Currie Group. En zaterdag gaan ze het ook uitvoeren. Dit stuk als onderdeel van een eerbetoon aan Steve Reich, die 90 wordt dit jaar. Het is 6:30, NTR Podium. Dinsdag was het 150 jaar geleden dat de Duitse dirigent Bruno Walter werd geboren. Hij vluchtte in de jaren 30 vanuit Duitsland via Frankrijk naar de Verenigde Staten. In die jaren is hij ook gastdirigent geweest, een aantal jaren bij het Concertgebouworkest. In Amerika wordt een orkest opgericht speciaal voor opname, het Columbia Symphony Orchestra. Vandaag laten we dat orkest horen in muziek van Anton Bruckner. Bruno Walter dirigeerde voor het eerst Bruckner toen hij bijna 40 was. Zijn lange carrière heeft het heel veel gedaan. Hij hield van die muziek. Zijn opnamen van Bruckner symfonieën worden nog steeds als standaard gezien. Orkest klinkt warm en de melodieën, de secties volgen elkaar heel natuurlijk op. Het is het begin van een van de meest geliefde symfonieën van Anton Bruckner, de romantische, de vierde. Columbia Symphony Orchestra, Bruno Walter, de dirigent.

Het openingsdeel van de imposante romantische, de vierde symfonie van Anton Bruckner, door Columbia Symphony Orchestra in 1960... onder leiding van de legendarische dirigent Bruno Walter. Deze week zetten we hem in het zonnetje, 150 jaar geleden geboren. Morgenavond rond de klok van 6:30 meer. Straks om 8:00 een opname die we maakten tijdens Delft Chamber Music Festival vorige week. Pianist Nino Guetatze, artistiek leider ook, met haar muzikale vrienden. Straks vanaf 8:00 de cellosonate van Rachmaninoff, tweede pianotrio van Shostakovich. Een mooi kleurrijk programma. Hier speelt ze Johannes Brahms, een intermezzo.

0: Intermezzo van Johannes Brahms door pianist Nino Guetatze. Straks te horen om 8:00 met haar muzikale vrienden tijdens Delft Chamber. Met een mooie avondconcert dat we vorige week opnamen. Maar eerst een uur cultuur in opium met Shula Tas. Zag ik een mooi fotoboek liggen?
1: Zeker, je zag een fotoboek genaamd Polaroid Man. En dat is niet zomaar gemaakt door een man. Dat is namelijk Wilfried de Jong. Die heeft namelijk een extra titel aan zijn hele lange reeks van namen toegevoegd. Hij is ook fotograaf
0: ook
1: geworden.
0: Ook dit kan hij al.
1: Ook dit kan hij.
0: Mooi.
1: Het is heel mooi geworden, ja. Hij is eigenlijk op zoek gegaan naar de schoonheid in het alledaagse. En dat is hem heel goed gelukt.
0: Zometeen een blik in het boek van Wilfried de Jong, Polaroid in opium.

0: NPO Klassiek. Het avondconcert neemt je mee naar een intiem concert van het Delft Chamber Music Festival. Met persoonlijke muziek van onder andere Amy Beach en Dmitri Shostakovich over stilte, strijd en hoop. Luister mee, straks om 8 uur in het avondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
2: Alle deuren zitten op slot.
1: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
3: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland.

0: te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
2: Ik werk mijn eigen helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
1: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
3: Vanavond 5:30, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt er elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn er meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. En de fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
2: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
3: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
1: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen enkele bui, maar ook ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
4: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Wat dacht je van Japan?
8: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetangs zien in de jungle.
7: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
8: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Shula Das.
13: Goedenavond en welkom bij Opium, je dagelijkse uur kunst en cultuur hier op NPO Klassiek. Met vanavond in de rubriek Bijna Vergeten een muggendans uit Denemarken. En straks rond 19:30 kijken we mee achter de schermen van een Nederlandse comedian. En mijn gast is theatermaker, journalist, presentator, acteur, schrijver, muzikant en jawel, fotograaf Wilfried de Jong. Van hem is namelijk zijn eerste fotoboek verschenen. In Polaroidman dwaalt hij door de wereld op zoek naar schoonheid in alledaagse dingen. Van deurklink tot afgebladderde verf, van hoeden tot voeten. Hij zocht schoonheid en hij vond het. Met het verstrijken van de tijd verdwijnt uiteindelijk alles, schrijft de Polaroidman. Dat is een rode draad in het boek. En welk nummer heeft dat melancholische gevoel van het verstrijken van de tijd nou beter gevangen dan Les Feuilles Mortes?
14: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi.

0: Ja, dat was Yves Montand met Les Feuilles Mortes. Een lied over voorbije liefde, ja. Maar toch vooral, wat mij betreft, over het verstrijken van de tijd. Dat is een bitterzoet gevoel dat eigenlijk met geen pen te beschrijven is. Maar misschien is het wel met een Polaroid-camera te vangen. Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Fameuze woorden van Kaas Schippers, die ook aan mijn gast van vanavond besteed zijn. Want in zijn nieuwe en eerste fotoboek, Polaroidman, en de gelijknamige expo in Galerie Wijspart in Rotterdam, dwaalt hij door de wereld met zijn Polaroidcamera gericht op wat hem intrigeert. Niet de grote momenten, niet het spectaculaire, maar eerder het gewone, met een fascinatie voor het alledaagse wonder. Ik heb het natuurlijk over theatermaker, journalist, presentator, acteur, muzikant, schrijver en nu dus ook fotograaf Wilfried de Jong. Welkom.
1: Ja.
0: Je dacht, er moet nog even een titel bij, dat lijstje.
1: Ja, al vind ik het woord fotograaf klopt. Ik vind het altijd net fijner als ik kan zeggen dat ik een Polaroid-fotograaf ben.
0: Want oh, het moet nog
1: ik zou toch een beetje in paniek raken als ik nu een heel modern toestel in mijn hand krijg.
0: Ja? Ja. Hij ligt hier op tafel. Het is een heel mooi... Ja. Ja, wat is het voor apparaatje?
1: Ja, het is denk ik een jaar of 50 oud. Het is een platte Polaroid die je eigenlijk opentrekt. Hè? Een mooi geluid. Hè?
0: Ja.
1: Trek je hem open en dan kan er een cassette in met 8 foto's die nog gemaakt moeten worden. En daarmee ga je dan op pad en dan maak je een foto en dan hoor je dit. En dan is er een foto uitgerold. En dan moet je vervolgens best wel een kwartier wachten voordat je wat ziet opkomen.
0: Ja.
1: 10 minuten, kwartier hangt een beetje van de warmte af om je heen. En dat vind ik wel heel... spannend en ook heel vertragend in het leven. En dat vind ik wel plezierig.
0: Ja, wanneer ben je daarmee begonnen?
1: Denk een jaar of 4, 5 geleden. Ik wist natuurlijk wel wat Polaroid was. Maar ik kreeg van mijn kinderen... denk voor Vaderdag kreeg ik een oud Polaroid toestel. Niet deze, maar ik kreeg een oud Polaroid toestel cadeau. Mm-hmm. Toen heb ik cassetten gekocht en maakte ik een paar foto's. Dacht, goh, dit hoort wel bij mij.
0: Ja?
1: Dit hoort
0: waarom,
1: bij mij.
0: Waarom paste dat zo goed?
1: Ja, misschien heb ik, naast dat ik ook er zeer modern uit wil zien en modern wil leven, heb ik ook een oude geest in me kennelijk. Maar ik hou ook van de analoge wereld. Ik hou ook van LP's. Ik heb heel veel CD's gehad, maar ik vind LP's toch heel fijn om naar te luisteren en om op te zetten. En ja, dit is ook heel erg de analoge wereld. Met alle beperkingen van dien. Het apparaat kan dienst weigeren. De kleuren die je door je zoeker ziet, blijken er niet helemaal uit te komen. Soms verandert het beeld heel erg of mislukt die totaal. En dat bevalt me allemaal wel.
0: Ja. Ben jij nou zo iemand die van alles wat je doet, daar moet ook iets van komen? Dus hier moest dan een boek van komen uiteindelijk?
1: Heel lang niet bij dit. Heel lang deed ik het gewoon omdat ik me volledig over kon geven aan het apparaat. En dat was een... heel vaak een aanleiding om hele stukken te gaan wandelen. Of het nou in Tanger was, of in Parijs, of in Rotterdam, of ergens op de Veluwe. Het was gewoon een manier om op pad te kunnen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ook weer eentje. Het is, wat heel plezierig is eigenlijk. En het zorgt voor een enorme concentratie van kijken. Nou ben ik denk ik altijd wel heel beeldend ingesteld geweest. Ook met theaterwerk, of met als ik boeken schrijf, fictie. Is het ook best wel vaak beeldend of filmisch wat mensen dan daarover zeggen. En dit heeft dat ook in versterkte mate. Je bent eigenlijk de hele tijd, al is het apparaat nog dichtgeklapt, als een soort eigen zoekertje met je ogen de hele tijd maar aan kijken wat mooi zou kunnen zijn.
0: Ja, het zet je een beetje op scherp al van tevoren.
1: Ja. Ja.
0: En wanneer dacht je dan, dit moet een boek worden of hier zit iets in?
1: Nou, ik weet wel dat Steven van Vleteren, wat een goede vriend van me is, al jaren, fotograaf. Daar maakte ik een keer een Polaroid van, toen hij bij me thuis was, stond achter. Toen maakte ik een foto en toen zag hij hem op. Hij zei, jeetje man. En toen zag hij nog een paar dingen liggen. Zei hij, hier moet je gewoon mee door. Je moet gewoon blijven fotograferen, blijven doen. En op een gegeven moment maak je gewoon een boek en een tentoonstelling. Daar werd ik wel enigszins door getriggerd. Maar dat heeft wel heel erg veel, het heeft wel veel tijd gehad hoor.
0: Ja? Hoe lang ben je ermee bezig?
1: Nou, 4 jaar of zo wel.
0: Ja.
1: En ik stopte hem altijd stiekem onder in mijn auto. Dat wilde ik soms, ja, heel impulsief kun je ook te werk gaan. Dat ik 's nachts terugreed op een snelweg ergens. En dat ik een rare brug in het half donker zag. Een ophaalbrug. En dat ik afsloeg. Die brug begon op te zoeken. En dan 's nachts om 12:30 in het volslagen verlaten gebied. Die brug maakte. Ik heb het ook in... Het was helemaal gek. Ik heb een keer in Zwolle ben ik ook een keer gestopt. Dat was volgens mij een hele mooie stad. Was even niet geweest. Hele nacht rondgelopen. En toen kon ik mijn auto niet meer terugvinden. Ik had hem geparkeerd. En toen heb ik eigenlijk via de Polaroids, via de 7-8 Polaroids die ik gemaakt had, aan mensen gevraagd van, waar is dit? Zij zei, oh, dat is die brug daar links. Dan moet je daarheen. En zo heb ik mijn auto weer teruggevonden. Dus je maakt hele rare tochten mee.
0: Ja. Ja, je hebt, ben je dan de Polaroid-man ook? Want het is laat ik even zeggen, het is een prachtig boek geworden. Het is echt heel mooi vormgegeven. Heel stijlvol. Het is echt een genot om in je handen te hebben. Stefan van Vleteren heeft er ook een heel goed voorwoord in geschreven.
1: Ja. Ja.
0: Waarin hij jou een beetje persifleert als de Polaroid-man. Herken je je daarin?
1: Jazeker. Want
0: wie is dat dan?
1: Nou ja, je kunt er misschien niet één op één over mij heen leggen. Er zitten wel dingen in die erg bij mij horen. Maar ja, soms gaan dingen ook een beetje buiten je om in de kunst. Dan word je overvallen door iets. En dat heb ik ook wel met het Polaroid-man zijn af en toe gehad. Dat je denkt, wat lig ik je nou echt in een goed pak in het aardedonker op de grond, ergens in een klein dorpje in Frankrijk, in Montpellier, iets te fotograferen wat niet te fotograferen valt omdat het veel te donker is? Ja, dat heb ik inderdaad gedaan. Als je dan 's ochtends wakker wordt, denk ik, dit was onzin. Maar ja, de Polaroid-man doet het dan toch wel. Die drukt toch op het rode knopje.
0: Ja, iets in jou maakt het toch nog even die stap verder gaan.
1: Het levert mij wel veel vrijheid op in te kijken.
0: Ja. Van Vleteren zegt ook, ik citeer hem even, hij doet geen moeite en heeft amper technische kennis. Daarom is hij zo geniaal. Ben je het daarmee eens?
1: Nou,
0: geen moeite?
1: Nou, ik vind wel dat ik moeite doe. Ik vind, maar dat is niet te zien door een buitenstaander. Want je ziet een man lopen met een rood Polaroid toestel. En die weet niet wat mijn moeite in mijn ooglid is. Of aan mijn ooglid. Terwijl, als ik ergens ben je en met die Polaroid en ik heb een bui om veel te fotograferen, dan ben je voortdurend maar aan het kijken, is dit wat? Dus het is wel, dat is wel vermoeiend. En dat is, kost ook wel moeite. En technische kennis, dat klopt. Dit apparaat is echt door iedereen. Ik liet hem net zien aan je. Er zitten 2-3 knopjes op, dat is het wel. Je kunt er eigenlijk vrij weinig. Je kunt scherp stellen, dat kan deze heel goed trouwens. Maar heeft ook een mooie lens. En je kunt een klein beetje het licht beïnvloeden met een wieltje waar je aan kan draaien. Maar het stelt allemaal niet te veel. Mm-hmm. En je hebt gewoon de rode knop waar je op drukt. Dus het gaat vooral om wat je ziet en welk moment je kiest om af te drukken. Maar je hebt geen technische kennis nodig.
0: Nee.
1: Er zit geen menu in.
0: Dat geeft misschien ook wel heel veel vrijheid. Want als
1: heel
0: je dat
1: veel.
0: Ook nog zou moeten
1: dat vind ik
0: doen.
1: Heel plezierig eraan. Ik wist je me af te vragen of je dat nou nog met meer dingen hebt. Dat je dat kennis er niet met techniek er niet meer toe doet. Weet je wel? Dat kun je op toneel soms ook wel hebben. Moet je misschien je stem goed houden. Maar het heeft ook iets dierlijks of zo, dat apparaat rond je nek en het maar proberen.
0: Ja. En waar gaat nou jouw Polaroid-fotograafs oog van aan? Wat zijn nou de dingen waarvan je denkt, nou, daar zit iets in?
1: Zou je misschien niet gek vinden, maar niet zo van mensen. Ik vind op een of andere manier, misschien komt dat ooit een keer, mijn volgend boek of een volgend idee. Maar ik nam volledige vrijheid bij het maken van de foto's, maar ik fixeerde me wel veel op dingen. Op schaduw, op lijnen, op kleur. Meer dan op mensen eigenlijk.
0: Waarom is dat?
1: Ja, ik denk dat je meer met rust dat kunt doen. En dat mensen zijn fantastisch, maar ze kunnen de kunst ook in de weg zitten. zeggen. En hier was ik echt op mezelf. Ik heb heus al eens een paar keer mensen gefotografeerd. Maar ja, ik kan gewoon echt totaal gefixeerd raken door op een kleur en een schaduw daarbij. Of een raar ding wat ik niet begrijp. Wat ergens in een landschap staat. Dan als ik aan het lopen ben, dan stop ik. Of met de auto, dan rem ik. En dan wil ik dat gewoon vastleggen op een of andere manier. En heel vaak, het vindt ook niet zo belangrijk. Mensen hoeven van mij niet te weten wat het is of waar het is. Dat vragen ze wel vaak, ook bij die tentoonstelling. Waar is dat nou? Mm-hmm. Maar eigenlijk wil ik het liever niet zeggen. Omdat
0: nee?
1: Ik eigenlijk vind dat het daar niet om gaat. Eigenlijk wil ik heb mijn fantasie gebruikt. En dit is, en nou mogen mensen bij het doorbladeren van een boek of kijken van een tentoonstelling ook weer hun fantasie erop lossen. Want dan hou je de hoogste vrijheid eigenlijk in stand. Als je precies weet waar het is en hoe laat het was, vind ik het wel jammer.
0: Ja. Ja, als ik dan mijn fantasie erop op loslaat, dan heb ik heel veel thematisch, visueel thematisch gekaderde dingen gezien. Hè. Er zijn pagina's met stoelen. Er zijn pagina's met gele tegels. Er is roze. Even kijken, hoeden, lichaamsdelen. Hoe heb je het ingedeeld? Hoe ben je zelf
1: nou, dat boek heeft Natasja Hofman, die de samenstelling heeft gedaan. De vormgeving een hele belangrijke rol gehad. Ik wilde soms foto's af laten vallen. Ze zei nou, geef nog maar wat meer dan jouw eigen selectie. En laat mij dan maar even. En toen kwam het na een paar weken. Zei ze, kom maar eens kijken wat ik verzonnen heb. En dan was het boek nog niet af. Maar toen waren er, wat jij zegt, roze. Waren er vier foto's naast elkaar gelegd die roze waren. Waarbij één foto was die wat mij betreft volslagen. Waar ik ook volslagen mislukt was. Maar in combinatie met wat zij daar weer naast lag. Ik weet wel dat er een zitting van een auto bij zit. Maar ook een onscherpe foto die erin volgens mij bijna per ongeluk af zit. Zelfs een deel van mijn voet bij.
0: Wanneer is een foto dan gelukt of mislukt volgens jou?
1: Nou ja, daar heb ik wel in geleerd eigenlijk. Je gaat snel. Hè, er zijn ook mensen die zeggen, goh, hij is wel onscherp. Dat wist ik van mezelf al wel, dat onscherp heel erg mooi kan zijn.
0: Ja, dat hoeft niet
1: heel bewust daarvoor kiest. Maar ja, als je per ongeluk op een knop drukt en eigenlijk geen kader hebt gemaakt, of dan lijkt een foto wel mislukt eigenlijk. Want dan was het niet je bedoeling om op dat moment dat beeld te maken. Maar op een of andere manier, ja, is dat apparaat ook eigen gereid. En dan zit daar een foto bij van, ja, dat zal niemand herkennen, van een hele rare vork ergens in Frankrijk. Een deel van mijn voet en de vloerbedekking. En dat bij elkaar werd het allemaal nog heel rozig. Ook hoe dat kwam, weet ik ook niet. Want zo rozig was het daar niet.
0: Ja.
1: Eigenlijk alles mislukt. Maar ik zie daar nu wel dingen in die ik niet had vermoed. Dat is wel bijzonder.
0: Ja. Er zit ook wel echt een lijn in, volgens mij. Althans, misschien is dat mijn fantasie, dus verbeter me als het niet zo is. Maar ik zag er een bepaalde nostalgie in. Hè. De thema tijd speelt een belangrijke rol. Is het ook een persoonlijk werk voor jou?
1: Ja, ik denk dat dit mijn meest persoonlijke werk is.
0: Oh?
1: Ja, ik ben niet zo van het persoonlijke in mijn boeken. Ik ben meer op fictie. En daar zitten altijd autobiografische elementen in die ik gebruik. En die zijn dan weer wel persoonlijk. Maar die zullen mensen niet als zodanig herkennen. Mm-hmm. Maar in dit geval de teksten die ik vrij associatief erbij heb geschreven. Die gaan wel over dood en vergankelijkheid. Mm-hmm. Geboorte. Dus daar, ja, ken ik. Was ik er met het maken van die foto's in combinatie met die kleine intieme teksten wel aan toe?
0: Ja, want wat voor fase, op welk punt in je leven is dit boek tot stand gekomen?
1: Nou ja, Le Feuille Mort, we begonnen ermee.
0: In de herfst.
1: Het is al herfst, de doodsbladeren vallen al over mijn gezicht. Het is een kwestie van jaren nog. Nou, dit is niet, yes, maak een grap om, maar ik ben 68, weet je al. Ik zie dat einde wel komen. Ik voel me nog heel gezond. Het gaat goed. Afkloppen. Ik leef daar wel meer mee. Ook omdat er in mijn omgeving, dat krijg je als je op die leeftijd bent waar ik nu ben, dat mensen overlijden of ziek zijn. Dus dat zorgt er ook wel voor dat je iets meer in jezelf gekeerd raakt en ook op zo'n manier de wereld beschouwt.
0: En hoe is dat? Wat is dat voor fase voor jou? Is dat hoe?
1: Nou, ik word heel vaak voor onrustig versleten. Dat komt misschien ook omdat mensen denken dat ik de hele dag maar dingen aan het doen ben. Terwijl ik vind zelf dat ik heel vaak niks doe. Mm-hmm. Maar dat terzijde. Maar er komt een soort rust in om de dingen te accepteren misschien zoals ze zijn. En niet meer dan dat soms. En dat is, ja, hè, zoals iemand soms een stuk brood kan opeten die je ziet en waarvan je ziet, die laat het brood zich smaken en dat is het. Lekker brood, punt. Dat is best wel de helderheid en de eenvoud van het leven.
0: In plaats van een oordeel bedoel je? Of
1: ja, ik ben al helemaal niet van het oordelen. Ik ben ook helemaal niet van de meningenindustrie in Nederland of waar dan ook. Daar heb ik helemaal niks mee. Dus ik ben altijd al een beetje poëtisch ingesteld geweest en kijkend en zoekend. En dat zie ik in dit boek eigenlijk ook wel terug. Maar wel met wat meer rust dan voorheen.
0: Van Vleteren schrijft ook een deel van de betekenis van jouw leven zou wegvallen als de Polaroids niet meer zouden bestaan.
1: Ja, kijk, als iemand een voorwoord zo vrij mag zijn om een voorwoord te schrijven, heeft hij het vaak stiekem weg ook over zichzelf.
0: Oh ja? Dus dit gaat helemaal niet over jou. Nou, klopt dat? Welke betekenis ontleen je aan dat fotograferen?
1: Nou, het vastleggen van het gevoel van dat moment. En dat zijn split seconds. Maar ik zeg ook ergens van, sommige mensen beweren dat de tijd stil gaat staan bij een foto. Maar mij gaat hij juist lopen. Daar bedoel ik mee dat je legt dat moment vast. Maar die foto komt al heel langzaam op. Dat duurt al een half uur, drie kwartier. Dus je kijkt naar dat beeld wat langzaam opkomt. En in die tijd verstrijkt ook de tijd. En denk je ook na over wat je hebt gefotografeerd. Wat voor kleur eruit komt. Hoe je erbij zit. Of je trek hebt in eten of niet. Of je moe bent of niet. Dus er komt eigenlijk heel veel bij kijken bij het moment van die fotografie, vind ik.
0: Het is eigenlijk een soort meditatie bij.
1: Ja, maar het heeft echt een solitaire en meditatieve functie gehad, wat ik heb gedaan al die jaren, denk ik. Niet dat ik dat alleen maar heb gedaan, want ik heb ook opgetreden en weet ik wat, ik heb een boek geschreven en ik ben ook onder de mens, hoor, hou me te goede. Maar het is wel in de goede zin van het woord wel vereenzamend af en toe.
0: Ja. Let ja. uit.
1: Nou ja, je wordt echt op jezelf terug. Ik heb soms echt tochten gemaakt. Ik was bijvoorbeeld in Tanger in Marokko. Dan ben ik de Medina ingegaan, 's nachts. Mijn vrouw zei, ik blijf in het hotel. Ik zeg, ik ga nog een paar uur daar rondlopen. En dan loop je daar rondjes in de Medina waar je sowieso verdwaalt. En waar mensen de weg willen wijzen. Zeg, nee, laat mij maar. Ik ben niet op zoek naar de uitgang. Maar ik ben eigenlijk in het hier en nu met mijn fototoestel. Dat kon ik allemaal niet zo goed uitleggen in het Frans, hoor. En al helemaal niet Marokkaans. Maar ja, zo voelde dat wel eigenlijk. Dat het een soort tijdloosheid krijgt. In een zone raakt. Waarbij je heel meditatief foto's kunt maken.
0: Ja, dus het is een eenzaamheid, maar niet een verdrietige eenzaamheid.
1: Nee, helemaal niet. Want ik heb daar foto's gemaakt die heel vaag zullen zijn. Omdat het best wel donker was daar in die nacht. Maar die voor mij een hele vruchtbare, diepe functie hebben. Niet per se verdrietig of vereenzamend. Zeker niet.
0: Nou, dit boek is er, Polaroid Man. Dat is nu te verkrijgen. En er is deze maand ook nog een expo in Galerie Wijsband in Rotterdam. Daar zijn ook allerlei optredens, heb ik begrepen.
1: Ja, zaterdag komt Peter Buwalda. Ik laat er heel veel mensen muziek maken. Dus Peter Buwalda komt daar zijn favoriete plaatjes draaien. En Tim Knol komt de week erop. Dus ja.
0: Nou, leuk. Ga er naartoe. Polaroid Man, dankjewel, Wilfried de Jong.
1: Ja, bedankt.

0: Muziek van Ralph Vaughan Williams. Het London Symphony Orchestra onder leiding van Richard Hickox speelde het scherzo uit de Tweede Symfonie, ook wel A London Symphony genoemd.
1: Opium met Shula Das op NPO Klassiek.

0: Violist Gilles Appap speelde met zijn kwartet Colors of Invention de compositie Agala im Souza van Avshalom Cohen.
1: Opium vanuit de coulissen.
0: Ja, de wekelijkse rubriek in Opium waarin we een kijkje nemen bij podiumkunstenaars. Wat doen ze nou allemaal ter voorbereiding op een voorstelling? En deze week een comedian die onder meer bekend is van het sketchprogramma Clickbait en ook van de populaire podcast Zo Opgelost met Tex de Wit en Anna Gimbrera.
2: Ik ben Stefan Pop, ik ben theatermaker. Vanavond zijn we in De Kleine Comedie in Amsterdam. Gisteren heb ik hier ook gespeeld. En het is de tweede avond van deze week dat we hier mogen spelen met de cabaretvoorstelling Genoeg Over Mij. De voorstelling Genoeg Over Mij gaat over algoritmes en censuur. Wat ik steeds meer merkte met het maken van mijn sketches, dat er steeds meer door het algoritme werd bepaald wat mensen wel en niet zagen. En dat had te maken met triggerwoorden. Dus sommige woorden die je gebruikt in een sketch of sommige beelden zijn aanstootgevend. Of die vindt het algoritme aanstootgevend. En daarin merkte ik dat ik werd beperkt. En dat deed me denken aan mijn eigen familiegeschiedenis. Mijn familie komt uit Roemenië en die hebben heel lang tijdens het communisme natuurlijk last gehad van een systeem wat voor hun bepaalde wat ze wel niet mochten zeggen. Ceausescu bepaalde natuurlijk wat wel en niet gezegd kon worden. En ik zag daar steeds meer parallellen in en dat ik steeds meer begon te schrijven in allegorie. Een allegorie is eigenlijk dat je een verhaal vertelt, maar je bedoelt eigenlijk iets anders. En dat doe je vaak binnen een censuur, zodat je je verhaal kwijt kan. En dat merk ik ook steeds vaker in mijn sketches en de dingen die ik maak voor online. Dat ik steeds vaker in een allegorie moet schrijven, zodat het door het algoritme heen komt. Het was in het begin natuurlijk zoeken naar hoe kan ik dit verhaal duidelijk maken aan het publiek, dat ze het ook begrijpen. En toen vond ik ineens de Manosfeer. De Manosfeer is die groep mannen die dan tips geven en aan jonge mannen hoe je succesvol wordt in de liefde en in geldzaken. En ze hebben hele conservatieve ideeën over mannen en vrouwen. En ze zijn vrij radicaal tegen de LHBTQI-gemeenschap. En ze geloven dus dat we in de Matrix leven, dat het systeem tegen is. En ik zag ineens de mogelijkheid om dat te ontleden op een manier waardoor duidelijk wordt wat ik wil vertellen over censuur en het beperken door algoritmes. Wat ik heel vaak doe, ik ga vroeg naar het theater en dan zoek ik een bank. Of sommige theaters hebben zelfs een bed. En dan ga ik gewoon slapen van 4 tot 5:30. En dan word ik wakker en dan eet ik wat. En dan ben ik om 8:00 helemaal opgeladen om die show te gaan doen. Ik neem altijd, iedere avond, toch nog weer die tekst door. En dan zijn er natuurlijk bladzijden die ik heel snel oversla. Omdat ik weet, oké, dat zit er wel goed in. En er zijn toch altijd weer stukken waarbij je denkt, ja, er moet toch even weer wat aandacht naar uitgaan. Als je 2 keer een uur speelt, ja, dan het moet geen routineklus worden. Dus de routine moet in de voorbereiding zitten en niet in het afdraaien op het podium. Je moet het toch elke keer weer inlezen, zodat je weer in de materie zit, dat je het weer voelt en dat je met die emotie dan ook het podium opgaat. Qua vaste rituelen heb ik eigenlijk alleen dat ik in de pauze een biertje drink. En het klinkt heel erg als een alcoholist, want ik drink eigenlijk heel weinig. Maar wat ik prettig vind aan het biertje in de pauze, is dat ik ook het gevoel heb, het publiek is nu in de pauze ook aan het genieten. En dat biertje, en dat meestal drink ik niet eens helemaal op, is een beetje, laten we gewoon ook genieten van het leven en genieten van die tweede helft. En het niet al te serieus nemen. Nou, voor de pauze ontleed ik dus die menosfeer en zet ik het neer als een verschrikkelijke trend natuurlijk. En iedereen is het daarmee eens. Maar na de pauze kom ik in een Versace jasje op, met een zonnebril op. En dan ben ik die man van de menosfeer en dan ga ik het even aan het publiek vertellen. En iedereen ziet het natuurlijk een grote knipoog is. Maar ja, ik geniet er stiekem wel iedere avond van om dat jasje dan weer aan te trekken en zo over de top die tweede helft te beginnen. Voor mij is het werk eigenlijk nooit af. Dus een voorstelling is bij mij toch nooit helemaal geslaagd. Omdat ik altijd dus zoek naar iets wat ik dan iets beter kan doen. En waar ik dan wel enorm van geniet, is dat ik dan een voorprogramma heb in Tukir Weinstein, die ook meespeelt in Clickbait. Dan zitten we samen in de auto terug en dan evalueren we die voorstelling. En zelfs een hele goede avond heeft toch momenten dat we dan in de auto zitten. Oh, weet je, dat was zo jammer als je dat ene zinnetje nog had gezegd. Zeg, ja, ga ik morgenavond doen. En dat proces van het continu beter willen maken en het aanscherpen van de avond, ja, eigenlijk geniet ik daar het meest van. Dus de voorstelling is nooit af, de voorstelling is nooit 100% geslaagd. Ik jaag een perfectie na die er niet is. Maar misschien is die jacht naar perfectie is het genot dat ik heb in het doen.
0: Dat was Stefan Pop in een bijdrage van redacteur Charles Arns. En met zijn theaterprogramma Genoeg Over Mij is Pop vanavond te zien in de Stadsschouwburg in Groningen. Morgen in theater Het Kruispunt in Barendrecht. En zaterdag in theater Diligentia in Den Haag. En de volledige speellijst loopt nog tot en met eind november.

0: twee delen uit het eerste klarinetkwartet van de Weense componist Walter Rabel. Hier uitgevoerd door onder meer klarinetist Daniel Ottensamer.
1: Bijna vergeten.
0: Ja, en in deze rubriek een compositie waarin je een zwerm muggen hoort voorbijtrekken, verklankt door blokfluit en piano.

Ja, dat waren Mikaela en Hanne Petri. En zij speelden de muggendans van de Deense componist Fini Henriques. Hij was niet alleen een geliefd violist en populaire componist. Hij wordt gezien als cultureel fenomeen vanwege de humor en de veelheid in ideeën die hij in zijn composities zette. De meeste muziek die hij maakte waren kleine stukken voor piano of viool. Maar hij had ook enorm succes met zijn orkestrale werk. En hij is in Denemarken nog steeds bekend en geliefd, maar hier bijna vergeten. En daarmee zit Opium er weer op voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Dan zit Bijtske de Jong op mijn plek. En zij ontvangt dan ras-entertainer Sven Ratske over zijn nieuwe show Kopfkino. En zometeen na 8 uur het avondconcert met Wouter Plezier. En wij gaan er hier uit met muziek van Ludwig van Beethoven. Ik wens je nog een hele fijne avond.

0: NPO Klassiek. Het nieuwe seizoen van het Vrijdagconcert verdient een feestelijke opening. Daarom brengen het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van Carina Kanellakis een indrukwekkend programma. Ze spelen het Boheemse Vioolconcert van Dvorak met Christian Tetzlaff als solist en het imposante werk Harmonium van John Adams. Allemaal live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Luister mee, morgen om 8 uur naar het AfroTros Vrijdagconcert hier op NPO Klassiek.
1: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Toppianiste Anna Fedorova speelt Grieg. Beleef zijn geliefde pianoconcert samen met Sinfonia Rotterdam en Conrad van Alphen. Binnenkort in concertzalen door heel Nederland. Kijk voor data en kaarten op sinfoniarotterdam.nl.
3: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
6: Ja, kun je even staan?
7: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
8: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.

0: Dat voel je.
1: 8 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
2: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
1: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
3: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
1: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer. Nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar er is ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de stemweek voor de klassieke top 400. Kom naar nporklassiek.nl en stem.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
11: Alle deuren zitten op slot.
10: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Ik ben Rosa, violiste in het Ragazzekwartet. 24 tot en met 27 september presenteren wij de 10e editie van muziekfestival Septemberme in Amersfoort. Dit jaar met veel vrouwen in de spotlight met het thema She, Her. Boek je concert, voorstelling, late night of dinerconcert via septemberme.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Avondconcert. Met Wouter Plezier.

Viva Vivaldi. Het concerto Riom Verzeichnis 157 op de achtergrond. En het was louter Vivaldi wat de klok sloeg op het concerto Kopenhagen 14 mei jongstleden in het Koldinghus in Kolding in Denemarken. Later vanavond gaan we er naar luisteren naar de werken van Antonio Vivaldi. Dat zal maar iets later dan gebruikelijk worden, zo rond 9:45. Maar eerst ruim baan voor het Delft Chamber Music Festival. 5 dagen lang een treffen van internationale muzici die samen kamermuziek maakten in Theater de Veste, daar in Delft. Thema van het festival dit jaar is Butterflies. Ieder concert belichtte 1 aspect van dat thema. En op 11 september, jongstleden, was dat Break the Silence in de Cocon. Concert dat begon met thema en variaties voor fluit en strijkkwartet van Amy Beach. Amy Beach, geboren in 1867 in New Hampshire, USA, in een gegoede familie uit New England. Amy was een wonderkind, speelde als kleuter al piano en componeerde toen ook haar eerste stukjes en liedjes. Ze gaf haar eerste openbare pianorecital toen ze 7 jaar oud was, werken van Handel, Beethoven en Chopin. Een muziekstudie in Europa zat er voor haar als meisje niet in. En haar carrière begon in Amerika als 16-jarige pianiste bij het Boston Symphony Orchestra. Maar toen ze 18 was, ze toen met Dr. Beach trouwde, moest Amy van hem haar optredens drastisch reduceren en mocht ze zich alleen nog met componeren bezighouden. Nadat haar man in 1910 overleed, toerde Beach 3 jaar lang als pianiste door Europa met haar eigen composities. En haar thema met variaties voor fluit en strijkkwartet, dateert uit 1916, werd geschreven in opdracht van de Chamber Music Society of San Francisco. En klonk op het Delft Chamber Music Festival in Theater de Veste door Juliette Urel, fluit, Virico Tsumburice, viool, Tosca Opdam, viool, Georgi Kovalev, altviool en Quirine Viersen, cello.

het begin van het concert in Theater de Veste in Delft, op het Delft Chamber Music Festival. Het stuk Thema met variaties voor fluit en strijkkwartet uit 1916, deze muziek van Amy Beach. We hoorden Juliette Urel, fluit, Veriko Tsumboritse en Tosca Obdam, viool, Georgi Kovalev, altviool en Quirine Viersen, cello. Ja, 11 september jongstleden. En daarna ging het verder met de cello-sonate van Sergei Rachmaninoff. Met het opus nummer 19, Harriet Krijg cello en Nino Kwitatse aan de piano. Heel lyrisch, heel romantisch, die enige cello-sonate van Rachmaninoff. Een van de stukken die tot stand kwamen nadat de componist met professionele hulp een depressie had overwonnen en zijn creativiteit terugkreeg. De vreugde, zo zei hij, over de terugkeer van mijn creativiteit duurde 2 jaar... en ik schreef in die periode een aantal grote en kleine werken, waaronder mijn sonate voor cello. Rachmaninoff kende de speltechnische en expressieve mogelijkheden van de cello op zijn duimpje. Hij had zich door zijn vriend Anatoly Barandukov laten inwijden in de fijne kneepjes van de cello. En aan hem droeg hij ook de cello-sonate op. Rachmaninoff kreeg direct na de première de kritiek dat hij de piano een te prominente rol had gegeven. Nou, daar was hij het hardgrondig mee oneens. Hij had, zo verklaarde hij, enkel de meest aansprekende kwaliteiten van beide instrumenten optimaal benut. Nadat hij in 1942 een radio-uitvoering van de sonate hoorde waarin de piano door de geluidstechnicus naar de achtergrond was gedraaid, liet hij niet na te melden dat het toch echt een sonate voor cello en piano was en geen cello-sonate met piano-begeleiding. De cello-sonate van Rachmaninoff, hierdoor Harriet Krijg cello en Nino Kwitatse piano.

enthousiasme en applaus voor de muzici Harriet Krijg, cello en pianiste Nino Gvitadze voor hun uitvoering van de sonate voor cello en piano opus 19 van Sergei Rachmaninov in Theater De Veste in Delft, 11 september jongstleden, op het Delft Chamber Music Festival. Vanavond de opname van dat concert in het avondconcert op NPO Klassiek. Met ook muziek van Rebecca Clark. Ze was een generatie jonger dan Amy Beach, waarmee dat concert begon. Rebecca Clark werd geboren in 1886. Begon als 16-jarige haar studies aan de Royal Academy of Music. Maar ze werd door haar ouders van school gehaald omdat haar docent harmonieleer avances maakte, waar Rebecca niet van gediend was. Haar vader zond enkele van haar composities naar Charles Stanford, die haar aannam als zijn leerling aan het Royal College of Music. In 1910 studeerde Clark aan dat instituut af. Ze onderhield zich vervolgens door als professioneel violist op te treden in orkesten en in kamermuziekensembles. En in 1916 maakte ze haar eerste reis naar de Verenigde Staten. Daar ontmoette ze Elizabeth Sprague Coolidge, een promotor en geldschieter van nieuwe muziek. Door Coolidge aangemoedigd schreef Clark in 1919 Morpheus voor altviool en piano. En in datzelfde jaar deed ze ook mee aan de Coolidge Competition met haar sonate voor altviool en piano, waarvoor ze de tweede prijs kreeg, onder het mannelijk pseudoniem Anthony Trent. Morpheus hier voor altviool en piano van Rebecca Clark, Georgi Kovalev altviool en Nino Gvitadze piano.

Georgi Kovalev, altviool en Nino Kvetadze piano in Morpheus van Rebecca Clark. In Theater De Vest in Delft op het Delft Chamber Music Festival 11 september jongstleden. Het concert besloot met het tweede pianotrio van Dmitri Shostakovich. Dat ontstond in 1944, in de schaduw van de Tweede Wereldoorlog dus. In februari van dat jaar, 1944, hoorde Shostakovich over de dood van zijn goede vriend, de muziekhistoricus Ivan Solotinsky. De twee waren bevriend sinds de jaren 1920 en in 1943 hadden ze nog samen de zomer doorgebracht. Na de onheilstijding schreef Shostakovich als hommage aan Solotinsky zijn indringende en geconcentreerde pianotrio. Maar ook zijn afschuw van de vreedheden van de oorlog en het Sovjetregime kon hij in het stuk kwijt, al was het in bedekte termen. Want achter schijnbaar uitgelaten noten kunnen bij Shostakovich ware drama's schuilgaan. Hij was een meester van de verkrampte lach. Over een van zijn schijnbaar vrolijke werken merkte hij ooit op: het is alsof iemand je met een stok op de rug timmert en roept: jouw taak is juichen, jouw taak is juichen. En dan sta je op, wankelend op de benen, en marcheert voort terwijl je mompelt: juichen is onze taak, juichen is onze taak. Tweede pianotrio van Shostakovich, Veliko Tsumburidze viool, Kirine Viersen cello en Nino Kvetadze piano.

0: De tweede, het tweede pianotrio van Dmitri Sjostakovitsj hoorden we. In Theater de Veste in Delft, uitgevoerd 11 september jongstleden op het Delft Chamber Music Festival door Veriko Tsumburidze, viool, Quirine Vierse, cello en Nino Kvitatze, piano.
1: Het avondconcert met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: En met nog even flink wat Antonio Vivaldi voor de tijd die ons rest. Het concert door Concerto Kopenhagen, 14 mei jongstleden in het Koldinghus in Kolding in Denemarken. Louter muziek van Antonio Vivaldi, de Venetiaanse barokcomponist. Ja, iedere pori, iedere vezel van die stad Venetië ademde in de eerste helft van de 18e eeuw muziek en kunst ook. In heel Europa was Venetië toonaangevend op het gebied van de schilderkunst en de muziek. En de verrichtingen van de Venetiaanse schilders en componisten werden nauwlettend gevolgd. Werkelijk overal in de Lagudestad klonk muziek. Er werd gezongen en gespeeld op straat, in het theater, in de paleizen en op het water vanuit de vele gondels. De Engelse muzikoloog en letterkundige Charles Burney tekende na een bezoek het volgende op in zijn reisverslag. De eerste muziek die ik hier hoorde klonk op straat, onmiddellijk na mijn aankomst, uitgevoerd door een rondtrekkend ensemble van twee violisten, een cellist en een zanger. Zo goed dat ze in elk ander land van Europa niet alleen alle aandacht zouden trekken, maar ook applaus zouden krijgen, wat ze terecht verdienden. Ik kan onmogelijk al dit soort uitvoeringen die ik hier ben tegengekomen noemen. Daarvoor waren het er gewoon te veel. Ik zou de lezer er maar mee vermoeien. Concert door Concerto Kopenhagen in Kolding begon met het concerto voor luid, viola d'amore en strijkers van Vivaldi, met het catalogusnummer Rium Verzeichnis 540. Jesenka Balic Tsunic, viola d'amore, Frederik Bok, luid en dus Concerto Kopenhagen.

Antonio Vivaldi door Concerto Kopenhagen met Jacinta Balic Zunic, Viola d'Amore en Frederik Bock, luid in het Concert voor Luid, Viola d'Amore en Strijkers. Riomverzeichnis 540 van Antonio Vivaldi. De Amsterdamse muziekdrukker Michel Charles Lechêne bestelde in 1728 6 fluitconcerten bij Vivaldi. Een verzoek waardoor de componist zich nogal overvallen moet hebben gevoeld, omdat hij geen enkel fluitconcert op voorraad had. Maar hij was praktisch, Vivaldi. Hij vormde een aantal concerti da camera om tot soloconcerten en zorgde ervoor dat de concerten zowel op altblokfluit als op traverso konden worden gespeeld. In het Concerto Riom 428 is de solopartij voor de blokfluit, de bijnaam Il Gardellino, Italiaans voor distelvink, is heel toepasselijk. De blokfluit klinkt als het gezang van dit mooie, felgekleurde vogeltje. En ook de snelle trillers van de strijkers roepen associaties op met het gezang van vogels in de lente. Kati Biertje, fluit, blokfluit en Concerto Kopenhagen in het Concert voor Fluit en Strijkers. Riomverzeichnis 428 met de bijnaam Il Gardellino.

Il Gardellino. Het concert voor blokfluit en strijkers van Antonio Vivaldi. Katie Biertje, fluit en concerto Kopenhagen. Nog één concert van Antonio Vivaldi. Het concert voor strijkers Riemfortzeitis 157. Uitgevoerd 14 mei jongstleden in het Koldinghuis. Ook in Kolding door Concerto Kopenhagen.

Het concerto voor strijkers, Riemfortzeitings 157 van Antonio Vivaldi, besloot het concert door Concerto Kopenhagen 14 mei jongstleden in het Koldinghus in Kolding in Denemarken. Over een kleine 10 minuten Passaggio Late Night met Pieter van Nes. Ik wens een ieder nog een hele fijne avond verder.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. KRO-NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goede avond. En vanaf vandaag zijn de stembussen voor de klassieke Top 400 weer geopend. En volgende week rij ik ook een paar dagen mee met onze stembus om in het hele land stemmen op te halen. Het is altijd een heel aangename afwisseling om nou eens de vaste luisteraars te ontmoeten. En om her en der wat missiewerk te verrichten door mensen die klassieke muziek nog niet kennen, daarmee in aanraking te brengen. Ik moet zeggen, dat is toch echt wel het peper- en zoutstelletje dat de dagelijkse maaltijd van dit werk net wat smakelijker maakt. Maar gek genoeg had ik er zo pakweg 10 jaar geleden niet aan moeten denken dat ik me met dit project bezig zou houden. Sterker nog, ik vond het ook alweer geestig. Ik vond laatst een e-mail terug van mezelf aan de zender waarin ik het allemaal beter dacht te weten. En de nutteloosheid van die lijst eens onder de loep nam. Ja, waar het voor mij vooral op neerkwam, zo'n toplijst laat dingen horen die we toch al kennen, die we het hele jaar al horen. Maar ik wil juist ontdekken. En met mij vele anderen, sprak hij hoogdravend. Dat is de kracht van radio. Natuurlijk, ik had ook wel een punt. Maar ik begreep toen nog niet dat de klassieke muziek voor iedereen op zijn eigen manier een ontdekkingsreis is. En misschien ben je er net aan begonnen. Misschien weet je nog niet eens dat je op die reis bezig bent. Misschien heb je al jaren geleden gevonden wat je zocht. En ben je daar gelukkig mee? Maar ook dat zijn allemaal verhalen die je iets over de muziek kunnen leren. Over hoe muziek een rol speelt in de levens van mensen. En dat is een component van muziek die we wel eens over het hoofd zien. We hebben het altijd over de componist, over de noten, over de muzici misschien. Maar als de muziek het gehoor van het publiek niet zou vinden, dan kan het nog zo mooi zijn. Maar dan zal het uiteindelijk verstoffen. En het aardige is, zelfs in onze klassieke Top 400 kom ik af en toe stukken tegen waarvan ik denk, goh, dat kende ik niet eens. Als op deze manier mensen warm kunnen krijgen voor klassieke muziek, voor de rijkdom daarvan, dan zet ik me daar met hart en ziel voor in. En misschien dat je dan ooit ergens aan de randen van de dag een programma treft waarvan je denkt, ja, deze ontdekkingsreis is precies de reis die ik ook wil maken. Wees dan welkom bij Passaggio Late Night.

Pianist Steven Huff speelde hier een van de Spaanse dansen van Enrique Granados. Ja, Spaanse dans dus, maar geen volksmuziek als zodanig. Ja, Granados die geeft toch meer een soort gestileerd muzikaal beeld van Andalusië. En ja, je kan daar ook zeker die traditionele gitaarklanken in ontdekken. Maar het is een beetje zoals met de gitaar van Picasso. Je herkent die gitaar wel degelijk, maar het schilderij is toch zoveel meer dan alleen een weergave van een gitaar. Nou, dat idee een beetje. Dit dan, dit zit veel dichter tegen volksmuziek aan. Griekse volksmuziek in dit geval. To Yasemi, de jasmijn. Het is een volksmelodie vol herhalingen, maar met een prachtige opbouw van omspelingen, kleuren, versieringen. Uitgevoerd hier door Zefiro Torna.

0: De Vrijplaat.
1: Als je mij vraagt waar ik op ga stemmen voor de klassieke top 400... Ja, dan krijg je toch meestal een beetje een vaag antwoord. Dat er zoveel te kiezen is, dat ik de ene dag hiervan, de andere dag daarvan geniet. Maar toch zijn er van die stukken die bij je zijn gebleven... al vanaf de eerste keer dat je ze hoorde. Die je eigenlijk elke dag wel opnieuw zou kunnen luisteren. Ook al doe je dat misschien niet. En als dat gevoel zo sterk is, dan is dat gevoel vaak ook juist zo sterk door die ene opname. Nou, ik heb dat met het pianoconcert van Ravel. Het tweehandige pianoconcert. En met de LP van Arturo Benedetti Michelangeli. Opname uit de jaren 50. Maar het klinkt nog steeds zo ontzettend levend. En het leuke vind ik ook dat zijn manier van spelen is inmiddels in onbruik geraakt. Hoewel er wel eens wel wat van terugkomt. En Jan Wijn noemde dat de Tante Betje-stijl. Hij vond dat maar ouderwets. Namelijk de linkerhand een fractie eerder dan de rechterhand spelen. Terwijl ze in de partituur eigenlijk samenstaan. Dat geeft een bepaald effect. Dat werd ooit als ouderwets gezien. Maar nog langer geleden was dat niet ouderwets. Maar was dat gewoon heel actueel. En dat maakt deze opname zo bijzonder volgens mij. Als iemand dat nu zou doen, zou ik ook zeggen, ja, wat een ouderwets trucje. In een oude opname werkt het. Arturo Benedetti Michelangeli, sowieso een fantastische pianist. Met het Philharmonia Orchestra onder leiding van Ettore Gracchis. In dat prachtige tweede deel uit het pianoconcert van Maurice Ravel.

pianist Arturo Benedetti Michelangeli en het Philharmonia Orchestra onder leiding van Ettore Gracchi met het Adagio Assai, het langzame deel uit het pianoconcert van Ravel. Muziek waarvan je denkt van dat is vloeiend ontstaan als van zichzelf was die prachtige melodie er gewoon. Maar Ravel heeft zelf altijd gezegd dat hij daar maat voor maat aan gebeiteld en getimmerd had, totdat het eindelijk zover was. En dat hij daarvoor, dat is ook wel mooi, het voorbeeld van het klarinetquintet, het langzaam deel uit het klarinetquintet van Mozart in gedachten had. Goed, nu van die parelende, dromerige klanken naar het dikgevoerde, donzen dekbed van Franz Schreker's Intermezzo uit zijn romantische suite.

0: Het derde deel, Intermezzo in sanfte Bewegung, uit de romantische suite van Franz Schreker door het Concerthaus Orkest Berlin, onder leiding van Christoph Eschenbach.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde
0: Nadia en Lili Boulanger. Het is september 1915. Nadia is dan 28, componist, organist, docent. Haar jongere zus Lili is 22, heeft 2 jaar eerder als eerste vrouw de Prix de Rome voor compositie gewonnen. En Lili is dan al ernstig ziek. Ze zal nog geen 3 jaar later overlijden. En intussen heeft ook de Eerste Wereldoorlog het Parijse muziekleven uit elkaar geslagen. Studenten van het conservatoire zijn gemobiliseerd, gewond geraakt of naar het front verdwenen. En Nadia en Lili die besluiten iets voor hun kring van compositiestudenten te doen. Naar voorbeeld van een initiatief voor kunststudenten willen ze met brieven, nieuws en pakketten het contact met de opgeroepen muzici bewaren. En op 23 september 1915 schrijven ze samen aan vooraanstaande Franse muzici de vraag hun naam aan dat plan te verbinden. En daaruit groeit dan weer later de Gazette des Classes de la Composition du Conservatoire. Een heel netwerk van brieven en hulp voor honderden muzici in oorlogstijd. En dit is die brief waarmee Nadia en Lili Boulanger dat initiatief mee op gang brachten. Donderdag, 23 september 1915. Garganville, Seine-et-Oise. Geachte heer. Onder voorzitterschap van de heer Whitney Warren, buitenlands lid van de Académie des Beaux-Arts, hebben enkele voormalige Amerikaanse studenten van de École des Beaux-Arts een comité opgericht dat hun opgeroepen medestudenten van grote steun is geweest. Dankzij een door dit comité uitgegeven krantje kunnen zij met elkaar in contact blijven. En bovendien ontvangen ze allerlei pakketten. En van de kunstenaars die als pensionair aan de Franse Academie in Rome verblijven, hebben wij gehoord hoeveel morele en materiële steun zij hiervan ondervinden. En daarom leek het ons wenselijk dat ook de studenten uit de compositieklasse van een dergelijke hulp zouden kunnen profiteren. De heer Warren heeft ons plan met grote welwillendheid en zonder aarzelen gesteund en aan de afdelingen voor studenten in de beeldende kunsten een muziekafdeling toegevoegd, waarvoor wij zelf verantwoordelijk blijven. Hij wil zo spoedig mogelijk in de Verenigde Staten een publiciteitscampagne beginnen om de middelen bijeen te brengen die nodig zijn om dit idee werkelijkheid te laten worden. Hij meent echter dat hij, om daarin te slagen, de steun nodig heeft van enkele vooraanstaande Franse muzici die lid zijn van het instituut. Daarom nemen wij de vrijheid u, zowel namens de heer Warren als namens onszelf, te vragen zo vriendelijk te willen zijn toe te treden tot het erecomité. De heer Warren, wijzelf en al onze medestudenten zouden u daarvoor zeer erkentelijk zijn. In de hoop hun spoedig te kunnen laten weten op welke grote steun zij van uw kant mogen rekenen, verblijven wij met de meeste hoogachting. Nadia en Lili Boulanger.

Je hoorde hier sopraan Eugénie Lefebvre, Lucie Berthomier, harp en Louis-Noël Bastion de Camboula. Wat een prachtige naam, hè? Achter het orgel in Soir d'hiver. Een eigen bewerking van dat lied van Nadia Boulanger. Een bijzonder lied dat gaat over een jonge vrouw die haar kind in slaap wiegt, terwijl de man van wie ze houdt aan het front is. En ze vraagt zich af waar hij op dat moment is en of misschien hij ook haar stem op dat moment kan horen. Het is een ontroerend lied. En ook een lied dat in die tijd veel gebruikt is. Bijvoorbeeld ook voor benefietconcerten, om inderdaad geld op te halen voor muzici in oorlogstijd. Nadia Boulanger dus. Initiatief dat ze samen met haar zus Lili teweeg bracht. Nu dan door naar Mozart. Altijd fijn. 24e pianoconcert. Het slotdeel. Jean et Flambe Bafouze en Manchester Camerata. Onder leiding van Gábor Takács Nagy.

0: Het slot van het 24e pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Een pianoconcert dat hij niet zoals gebruikelijk met een rondo afsluit, maar met een reeks variaties. Een heerlijk stuk. Jean en Flamme Bafouzet, samen met Manchester Camerata, onder leiding van Gábor Takács-Nagy, maakt dat het nu inmiddels, nou, toch al richting 11:50 loopt.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes. Op NPO Klassiek.

0: Het begin van de tweede cello-suite van Benjamin Britten, Declamato, gespeeld door Pieter Wispelwey. Het staat op zijn nieuwste album. Het is de Hollandse nieuwe van Passaggio Late Night. Het is leuk, Pieter Wispelwey heeft deze muziek al vaker opgenomen. Hij speelt het al 40 jaar, vertelde hij. En hij draagt het al zijn hele leven met zich mee, zou je kunnen zeggen. En vindt er telkens weer iets nieuws in dat hij de moeite waard vindt om op te nemen. En daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee. Want het is prachtige muziek die je niet zo heel vaak hoort. Zeker niet zo vaak als de Bach-suites. Maar die connectie tussen die twee stukken, die is er zeker. Ik vroeg hem ook iets te vertellen over speciaal de tweede van de drie cello-suites die Britten schreef. Ja, hij wilde er eigenlijk 6 schrijven. Maar zijn leven mocht niet zo lang duren dat hij daaraan toe kwam. Het werden er 3. Maar die tweede is ook een bijzonder geval. En daar vertelt Pieter Wispelwey nu zelf over.
1: Ja, de tweede suite is een speciaal geval. Dat er 1 en 3 zijn, hebben dat verhalende karakter. Nummer 2 bestaat uit 5 fantastische delen. De eerste drie moet ik zeggen, kort, kernachtig. En dan met die geweldige chaconne. Chaconne op het eind, die natuurlijk refereert aan de vorm die Bach ook gebruikte voor zijn vioolstuk. Wat te laten horen van de tweede suite. Ja, het eerste deel, Declamato, is vind ik fascinerend. Het is een retorisch deel, dat is het maakt statements. En als je de aandacht van het publiek wil houden in een verhaal of in een redenvoering, mag je 2 keer of 3 keer iets benadrukken, maar dan moet je toch wel met iets nieuws gaan komen. Nou, dat is precies wat er gebeurt in dit deel. De fuga is ook iets geweldigs, een thema met allemaal rusten, zodat een volgende stem begeleid kan worden door de eerste stem die doorgaat in de rusten. En uiteindelijk worden het 3 stemmen. En er komen ook stretto's, dus het thema wordt vlak achter elkaar gespeeld door 2 stemmen en alle de rusten worden langzamerhand ingevuld. En het geheel bevindt zich voornamelijk in pianissimo dynamiek. Dus het is een heel geestig en ingenieus stuk. En al dat ingenieus wordt dan weggeblazen door een scherzo. Dat staat er tenminste bij, wat er ruw gespeeld moet worden. Ik vind het 3 fantastische openingsdelen.

De drie openingsdelen van de tweede cellosuite van Benjamin Britten op het nieuwste album van cellist Pieter Wispelwey, verkrijgbaar op het label Evil Penguin. Heerlijke naam ook voor een platenlabel, maar daar kun je dit album vinden. De drie cellosuites van Benjamin Britten. Hollandse nieuwe van Passaggio Late Night. Dat betekent dat je morgen nog een aantal delen uit de derde suite kunt horen in dit programma. We blijven op de Britse eilanden, kun je wel zeggen. Maar in iets pastoralere sferen dan fikse slotdeel van die cellosuite. We gaan naar Ralph Vaughan Williams. Zijn rondo pastorale uit zijn hoboconcert. Nicholas Daniel samen met Britten Sinfonia. Dat dan weer wel. Onder leiding van de hoboïst zelf.

Het eerste deel, Rondo Pastorale, uit het hoboconcert van Ralph Vaughan Williams, door hoboist Nicholas Daniel samen met Britten Symphonia. Ik heb een dichtbundeltje, een bloemlezing, met de titel Eén zwaluw maakt geen zomer, natuurgedichten het jaar rond, samengesteld door Wim Huizer. En wat ik het leuke aan die samenstelling van die bundel vind, is dat het niet gewoon is gecategoriseerd als lente, zomer, herfst, winter. Maar dat je naast de herfst ook de naherfst vindt. Naast de winter ook een hoofdstukje met de nawinter. Dat er een hoofdstukje lente is, maar ook een hoofdstukje voorjaar. En dat maakt eigenlijk dat er zo 8 seizoenen in het jaar zijn waarbij poëzie te vinden is. Die ook wel degelijk anders is dan als je het zou indelen in die 4 seizoenen zoals we die kennen. Het hoofdstukje waar we nu moeten kijken voor bijpassende gedichten is de nazomer. En daar vind ik bijvoorbeeld dit gedicht van Joost Baars. Geen titel, maar het begint met: Hey buizerd, wat is het dat je ogen niet ziet, dat je doet wachten? Cirkelend boven het weiland waar ook mijn blik op rust en waarin zelfs mijn mensenoog zo nu en dan een prooi ontwaart. Waarom duik je niet? Je hangt daarboven dat wat ik vanuit een tuin voorbij het hek als de natuur benoem. Waar ik naar kijk om van dit denken leeg te raken. Maar dat zich nimmer voor mijn blik ontsluit. Terwijl jij, ogen gewezen, het niet-denkende vizier niet op een wildernis gericht, maar een bestemmingsplan. Ook die gedachtegrens niet kan, zo lijkt het, oversteken. Zijn wij dan toch broeders, buizerd? Is er wereld in de wereld die ons kan ontvangen zonder plan?

Je hoorde hier het Quatuor Rançon met het derde deel, het Adagio Molto uit het derde strijkkwartet van Robert Schumann, stuk uit 1842. En zijn grote kamermuziekjaar, waarin hij deze drie strijkkwartetten schreef, allemaal opgedragen aan Mendelssohn. En ja, dit langzame deel is misschien wel het kloppend hart van die hele serie. En dat maakt het al bijna middernacht. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf vooral luisteren. Er staat nog heel veel prachtige muziek voor je klaar, waar je allemaal op kan stemmen voor de klassieke top 400. En voor iedereen zeg ik, zoals altijd, blijf dromen.

0: NPO Klassiek. Hou je van Henriette Bosmans? Of hoor je liever Mozart? Of iets van Händel? Wat is volgens jou de allermooiste klassieke muziek? Breng nu je stem uit voor de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Laat ons weten welke werken absoluut niet mogen ontbreken. Kom naar npoklassiek.nl en stem!
1: Ster.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Soller opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
4: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met...
5: Ieder begint. ABN AMRO, Mees Pierson.
4: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk

0: webshop, volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
1: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
2: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
1: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
2: De olifanten van Botswana. NRV.
1: Of luipaarden in Sri Lanka.
2: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
0: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succesverlengd tot voorjaar 2027.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
7: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, vrijdag 18 september, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Ook de politie werd belaagd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van die aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.